Nee, want we moeten duidelijk weten waarom. Kijk, het probleem is de staat en die oliemaatschappijen. Deze staatsolie is een staatsbedrijf. De staat is afhankelijk, wat ze zeggen, van de inkomsten van de productie van die olie. En daarom is 7.9 maar

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Goedemiddag. Archie Wana Oswe, Foude Foutang. U breekt Taki, Weta Archie, Radio MART. A jullie zie trator botaki, trasma bokon ja, maar het is anders afgelopen. A jullie zie trator botaki, trasma bokon ja, maar het is anders afgelopen.

0: En Obama toe discussie natuurlijk. Obama discussie. Masrayan Chawasan Katalmenti. En Masrayan nawa Fayakar en Minnesaba wordt in de Senaat Tongoma. Hij is een. We hebben hem heel hoog zitten. Hij heeft een manauw een bijman, meneer Jans. Voor zijn over de man van DNA die Chawasan Kafesi en dan dat bij op te maken aan de rechters natuurlijk meneer Jan G1 GF en afas van Amajatori Amajarator Katalmenti if je naar mijn mening en we moeten respect hebben voor ieders mening ook van de mening van meneer Jan Ramkisoen die telt. Die meneer Jan Tissoen, Kabananga en Tori, dan meneer Henk Karkon, meneer Henk, die een mening van een en si bepaalde Tori, zijn hier in de radio. Als je boos bent met meneer Henk vertaalt door dat hij, aan mijn teka door dat hij lekker van een en si hier aan Tori, en dan afas van een en sing. Look, me this don't ja in a studio, me an rector. Me net ak suma ab leti, if suma na leti. Ma me ji alas ma wa ruimte, fu tak wan tori. Mene hek ne karning, en bakarat mene Jan belkom baka, me tak mene Jan, wana heb je gehapt, in a ben beti man, ma ne karning trif trifi. Oké, natuurlijk, kon nog horen ze van Spoto. Meneer Jan, alleen in trots, maar zei Archie, mevrouw Lisbeth. En ook toen meneer Henk, zo precies wat wie er wordt bedoeld natuurlijk. Maar meneer Henk is zo slim, dat ik aan mijn karning. En met eigen meneer Henk ook toen, met dat meneer Henk, even bij karma aanneem voor meneer Jan. Je begrijpt. Dan, meneer Bodja, ook als je dat en mibo sorry dat ik va. En ik bo godore dan mibo. Poerie uit de uitzending, heb ik hem gezegd aan de telefoon, want hij heeft later gebeld. Snap je? En mevrouw Lisbeth ook, die heeft ook haar zegje gedaan. Mevrouw Lisbeth, Chaka ook kon afvisietak in de lobator dat hij vast van meneer Henk, Charatorka, Talmenti, Ifiri. En zo hebben we onze meningen. Maar nogmaals, alleen in Drisma Dissi, naar Trutru, Jadasser Namang. Meneer Henk, mevrouw Lisbeth, mevrouw Jan, na tranga jajal, jaja senamang. En u breedanga ding en u lop ding. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Ja, een goede middag. U spreekt met Sankova.
0: Meneer Sankova, goedenavond.
1: Hallo, goedendag. Hoe gaat het met jullie?
0: Wij doen ons best, onze uiterste best doen wij.
1: Okay. Ja, oké, ik ook. Ik sta op het punt om naar buiten te gaan, om te gaan hardlopen.
0: Ja, kijk, mooi.
1: Ja. Maar in ieder geval, ik hoor hier over de heer Ramkisoen praten.
0: Ja.
1: En ja, ik heb nog steeds een behoorlijke nare smaak van overgehouden van 2 weken geleden op het vrijdag in de namiddag over die discussie van over die discussie over Haile Selassie, dat hij daar zo zeer neerbuigend en kwalijk over uitliet. Van ja, dat hij een hond had, honden, noemde hij zelfs meervoud, die een gouden ketting draagde. Voor mij was dat totaal de propaganda, van de propagandamachine, dat dat voortkomt, dat soort kennisgevingen. Weet je, van die westerse despootinformatie, van die verketterijen.
0: Natuurlijk.
1: Maar vooral dat hij zei van ja, dan moet ik. Maar boeken over gaan lezen. Hoor, hij weet helemaal niet wie ik ben en hoe mijn boekenkast eruit ziet. Dat ik ook in Ethiopië gewoond heb. Dat weet hij ook niet. Dus weet je, dan, na die uitzending is het hele tijd in mijn hoofd gaan zitten. Van, want het beviel me totaal niet. Dat soort.
0: Ik snap het.
1: Om op die manier uit te laten. En vaak

0: Sorry dat ik dit nog eens... Nee, niet sorry, maar... Ik hoop dat ik niet verkeerd begrepen word, want ik heb geen hekel aan Hindustanen. Ik heb geen hekel aan ze. Maar zij hebben wel iets tegen ons. En vaak zie je bij dat soort mensen dat zij zich zo neerbuigend uitlaten naar ons toe.
1: Ik ga daarin niet mee. Maar dat is aan Kofa, ik ga daarin niet mee. Wat u nu zegt, ga ik niet mee in. Ik ben radiomaker, ik ga daarin niet mee.
0: Ik hoor het uit een ervaring, uit een belevenis.
1: Oké.
0: Niet vanuit een...
1: Nee.
0: Zoals ik al zeg, ik heb geen hekel aan die mensen. Ze zitten ook in mijn bloedlijn.
1: Nee.
0: Kieson Dutt is mijn overgrootvader.
1: Nee, okay.
0: Maar dit is gewoon wat ik heb opgemerkt. En ik snap wel waar het uit voortkomt.
1: Mm-hmm.
0: Maar dat is niet nodig, weet je. Want wij zeggen ook altijd each one teach one. En je kan van iedereen leren. En om je als superieur te gaan opstellen of denken van ik ga die mensen de les leren. Nee, aan de rock of zo.
1: Nee.
0: Weet je?
1: Maar goed, kijk, meneer Jan heeft zijn mening gegeven daarover. En als blijkt dat hij naast zit, dan horen we het graag van uw kant van het verhaal, weet je. En zonder dat we de wie dan ook, weet je, gaan tegenspreken. Of nou niet tegenspreken, maar gaan bevlekken. Want dat doen wij niet hier in de uitzending. Daar waak ik voor, want ik zit hier achter de knoppen. En daarom zeg ik van, ik ga ervan uit dat meneer Jan misschien... een andere informatie heeft met betrekking tot datgene wat u zojuist naar voren hebt gebracht. En als hij ernaast zou zitten, dan zou ik het fijn vinden dat u, dan krijgt u nu de gelegenheid om het, op een andere manier, of zoals u dat ziet, naar voren te brengen.
0: Ja, daar bel ik nu eigenlijk ook helemaal niet voor.
1: Nee.
0: Maar zoals ik al zei, ik ken dit soort informatie, deze lading, deze informatie.
1: Ja.
0: Waarvan ik weet, en de mensen net zoals mij, dat we ervan weten, dat ze voortkomen uit een bepaalde, vanuit een bepaalde bron, vanuit een bepaalde invalshoek. En dat is die westerse propaganda om ons af te schilderen, weet je, als om ons zeg maar te verketteren.
1: Maar u weet ook zelf...
0: Die mensen... Want ik heb ook de biografie van His Majesty en Imperial Majesty gelezen, weet je. En ik weet ook de andere verslagen en berichtgevingen.
1: Oké. Nou goed.
0: Van hoe die met zijn rijkdom omging en zo. Dus nee, ik... Nee. Maar kijk, om dan te zeggen van ja, ik moet me erin gaan verdiepen. Nou, dat is dus totaal misplaatst, hè.
1: Oké.
0: Want hij kan niet in mijn boekenkast kijken. En hij weet ook niet dat ik daar een aantal keren geweest ben.
1: Ik zit nog met een tweede beller, de heer Sankova. Wat stelt u voor?
0: Nee, is goed, want ik moet ook gaan trainen.
1: Gaan trainen. Hartelijk dank voor uw inbreng. Dag meneer Sankova. Dag daar. Dat was de heer Sankova, ook een trouwe beller. U bedankt voor het wachten en het geduld. U bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
2: Hey, goeiedag met Johan Lisser.
1: Dag meneer Johan Lisser.
2: Hoe gaat het u?
1: Nou, naar omstandigheden, we doen ons best. En daar zijn we tevreden mee.
2: Je kan niet meer dan dat. He.
1: Meer dan dat kun je niet. Nee.
2: Nou, zal ik u één ding zeggen voordat ik verder ga.
1: Ja.
2: De Hindustanen, of wie dan ook, zijn broeders van ons waar we samen gewoond hebben en een land hebben opgebouwd.
1: Ja.
2: En het mag wie dan ook zijn, ik weet niet dat ik het woord goed naar voren breng als Creool. Ik neem het altijd op voor de Hindustanen als mensen de Hindustanen denken te schelden of weg te zetten.
1: Mm-hmm.
2: Daar doe ik niet aan mee.
1: Nee.
2: Dat is één.
1: Ja.
2: U mag het weten, en een heleboel mensen die nu luisteren weten dat ik verbonden ben aan de marathon van Amsterdam.
1: Oké. Okay.
2: En al die lopers, waar komen ze vandaan? Kenia, Ethiopië, en ik ben goed met hun, ik ben geweest. Dus als mensen op de radio bepaalde dingen zeggen, wil ik ze uitdagen een keer bij Radio Mark te komen en mij te ontmoeten. Ik groet u.
1: Ja.
2: En ik wens u het beste.
1: Hartelijk dank voor uw inbreng, meheer.
2: Nog een keer. Men mag mij uitnodigen. Of bij deze nodig ik die mensen uit. Alleen maar moeten ze de datum vaststellen. En dan komen ze me tegen bij Radio Maat. Dan kan ik ze alles laten zien van Ethiopië en ook van die lopers. Ik groet u.
1: Dank u wel, de heer Lisser. Bedankt voor u voor hetgeen u naar voren hebt willen brengen.
2: Ik dank u dat u mij de kans en de gelegenheid hebt gegeven.
1: Alsjeblieft, de heer Lisser. Dag, fijne avond. Dag. En dat was de heer Lisse, ook een trouwe luisteraar. En je kunt hem vaak ook horen twee wekelijks op de maandag bij het programma Tore Chatori. En de heer Lisse die schroomt er ook niet voor om het voortouw te nemen wanneer het gaat om zaken hier in ontwikkeling te brengen. En dan denken wij aan al die inspanningen die Radio Maat betreffen. En dan hebben wij het over het doorgaan, het bestaan van Radio Maat. Maar niet alleen dat, maar ook om te zorgen dat Radio Maat vroeg of laat ook zijn of haar eigen plekje en stekje mag hebben. En daar staat meneer Lisse altijd voorop in de rij. Hartelijk dank, de heer Lisse. Goedenavond, u bent in de uitzending. Wees je welkom.
2: Goedenavond, meneer Dalvoer.
1: Dag, meneer Lodi.
2: Meneer Henkie.
1: Oh, meneer Henkie, sorry. Amerika Lodi. Sorry.
2: Meneer Dalvoer, ik wil even een correctie brengen, meneer Dalvoer.
1: Ja.
2: Ik heb eigenlijk niet de intentie om onrust te veroorzaken in uw programma.
1: Mm-hmm.
2: Radio werkt als zender en ontvanger. En als ontvanger reageer ik op wat er gezend wordt. Ja, toch?
1: En wat je te horen krijgt, bedoelt u?
2: Ja. Dus wat ik te horen krijg, mm-hmm. om het dan toe te zeggen in keurig Nederland.
1: Ja.
2: En ik denk dat mijn goed recht is.
1: Mm-hmm.
2: En ja, maar ik begrijp wel dat bij sommige mensen die een boosheid hebben naar een bepaalde partij in Suriname, dat mijn mening als een rode lap werkt bij de mensen. En dat er zo heftig wordt gereageerd op wat ik, ja, op mijn mening, om het dan zo te zeggen, okay. Meneer Dalvoer.
1: Ja, ik begrijp het.
2: Maar ik zeg het eerlijk, ik lig daar niet wakker van.
1: Nee.
2: Want het is mensen hun voetrecht om te vinden of, ja, wat mijn mening is, om daar een mening over te hebben. Iedereen heeft zijn eigen mening. Maar nogmaals, waarom ik bel, om de correctie te brengen, omdat ik nogmaals niet de intentie heb om onrust te brengen op uw zender.
1: Hartelijk dank, meneer Henk. Hartelijk dank.
2: Meneer Dalvoer.
1: Hartelijk dank voor uw inbreng en uw correctie. Okay, dank u wel, meneer Henk. Dat was de heer Henk, die heeft even een correctie gebracht op datgene wat hij naar voren heeft gebracht. Naar aanleiding van uitspraken. En we zijn blij, laten we het zo houden. We gaan niet met elkaar bekvechten. Hij heeft zijn zegje gedaan. Bedankt voor het geduld, u bent in de uitzending. Wees u van harte welkom.
2: Hey, goedemiddag, meneer Dalvoer.
1: Dag, meneer Lodi.
2: Meneer Radius, no?
1: Soort nieuws, hoe jimmy?
2: Wel, trouwens, ik wil ook niet tegen de bakken voor Venezuela.
1: Zo.
2: Ik zeg je wat ik heb gisteravond gevallen.
1: Oké.
2: Allemaal jullie zien. Want allemaal heeft ik totaal twee olietankers genomen van Venezuela.
1: Zo. Zijn heb zij naar grondtafel, meneer Lodi?
2: Omdat hij wil dat Venezuela moet aftreden.
1: Je bedoelt president. Je bedoelt president. Ja.
2: Maduro.
1: Ja.
2: Dat
1: wil jij. Ja, zo zou bij jou.
2: Deze pura konden voor de ene.
1: Zo, ik dacht wat hoor je. Ja, maar ik heb de man die heeft power, maar dat heeft takkie nooit ook.
2: Dat wil ik wel.
1: Amina, ga je man doen, hoor. De man die heeft power en takkie, ik heb je.
2: Maar ik heb het mooiste van het. Omdat ik geen vrede kan brengen tussen Rusland en Oekraïne.
1: Mm-hmm.
2: Want ik zou zeggen, mooi man. Poetin wou veroveren heel Oekraïne.
1: Zo.
2: En het mooiste is van het. Hij bijna 90% van Oekraïne.
1: Zo hé.
2: Want Oekraïne, dat toestaat nog maar Poetin veroveren komt.
1: Zo, dat is het zijn op zijn manier.
2: Want ze hebben alleen de politie en de dampers.
1: Ja. Meneer Lodi,
2: alles aan klaar is hier.
1: Oh ja, moet ik contra bellen, want ik heb nog iemand aan de knop. Dankjewel maar voor die inbreng, meneer. Oké, you too, hè. Dankjewel. Ah, dat was de heer Lodi. Goedenavond, u bent in live in de uitzending. Weet je van harte welkom.
3: Ja, dat ben ik weer.
1: Dag, meneer Bullen.
3: Ah, en die tijd aan je voor die morgen info.
1: Dat klopt.
3: Wat er gebeurd is dat in 1953, ja, een watersnoodramp bij de Zeeland, toch?
1: Mm-hmm, mm-hmm,
3: En toen voetbalden die topvoetballers uit Nederland, die voetbalden in Frankrijk.
1: Ja.
3: Wij... En ze mochten niet meer uitkomen.
1: Zet
3: maar
1: niet...
3: in verband met een watersnood,
1: ja,
3: hebben ze een benefietwedstrijd gespeeld.
1: Mm-hmm.
3: Frankrijk-Nederland.
1: Mm-hmm.
3: En de topvoetballers uit Nederland hebben Frankrijk verslagen met 2-1. En daarna mm-hmm. zijn ze gaan lobbyen. En betaalvoetbal in tweede is in 1954.
1: Oké. Okay.
3: En dus de lezing van Kizur op helemaal, maar toen speelde APW Haarlem. En Haarlem was ook betaalvoetbal.
1: Ja.
3: En ik zit meteen naar het intreden van betaalvoetbal in Nederland.
1: Ja.
3: Voetbal de APW Haarlem, in Haarlem.
1: Oké.
3: Okay. Ja. En de zwarte met jou, die Afrikaan, Steve McCona, die voetballen ook meteen na het intreden van het voetbal.
1: Ja.
3: In de klas. En daarna heeft hij furoren gemaakt in Italië.
1: Oh.
3: In de topclubs in Italië.
1: Kijk.
3: Er is een film van hem verschenen als je het toetst. Dus als je zwarte met jou, dan kom je achter deze informatie. Dus het kan nooit zijn dat Erwin Sparendam die verliezen namen in 1957.
1: 57, oké. Okay. Nou, weet je.
3: Ja?
1: Nou, heel veel informatie.
3: Ja.
1: Ja.
3: Is dat nu aan Mubuantjak om?
1: Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Haarlem. Je had toch ook al nog een team hier vroeger. Toen ik hier kwam had je nog FC Amsterdam.
3: Ja, dus dan ga ik je mijn info geven.
1: Ja.
3: SV Amsterdam is een fusie tussen Blauw-Wit, de profafdeling van Blauw-Wit,
1: ja,
3: en DWS.
1: Okay.
3: En toen zijn ze gesaneerd in 1970. Toen is Blauw-Wit en DWS zijn naar de amateursectie gegaan. En toen hebben ze opgericht FC Amsterdam.
1: Het was van twee broers, hè, of niet?
3: Nou, het was niet van die broer. Degene die geld gepompt was De Stoop.
1: Oké.
3: Okay. Weet je, die bouwde liften, schaallift.
1: Ja.
3: Toen.
1: Ja, okay.
3: Dus hij was de sponsor, maar hij was niet de eigenaar van FC Amsterdam.
1: Oké.
3: Hij was de grote sponsor van FC Amsterdam.
1: Oké.
3: Ja? En toen hebben ze... Want in Noord had je de Volewijkers, hè? Die waren... De Volewijkers waren ook bekend voetballers, hè?
1: Oh, kijk.
3: Ja, de Volewijkers, Blauw-Wit, DWS. Dat waren Ajax, dat waren de clubs uit Amsterdam die betaald voetbal speelden.
1: Zo.
3: Ja?
1: Yeah.
3: En in 1970 is er heeft de KNVB een grote sanering gehouden. Mm-hmm. En er zijn heel wat clubs, kleine clubs weggesaneerd.
1: Ja.
3: En dan zijn in Amsterdam alleen overgebleven Amsterdam en Blauw-Wit. En Ajax.
1: Oké.
3: En ja. De rest is allemaal naar de amateursectie overgestapt.
1: Nou, is mooi nieuws voor de jongens van Heren van Stank. Die komen vanavond in de studio.
3: Oh, nee, maar je loopt ook de Heren van Stank. Ik zit er soms bij.
1: Ja.
3: De Heren van Stank, die zijn van topniveau. Die weten alles.
1: Ja.
3: Ik naar voren breng... Ik denk, ik pak ze met zo'n info, maar dat weet je nog. Die heren van Stank, die gaan terug tot 50 jaar geleden.
1: Ja.
3: Die weten alles. Ik weet het je, ik heb een paar keer heb ik gedacht van Mofazi en ja, maar die weten van alles.
1: Ja.
3: En die zoeken niets op, die weten alles. Ik hou van de heren van Stank, want ik vergelijk de heren van Stank aan mijn niveau.
1: Ja. Ja, mooi maar. Netjes.
3: Dat zijn echt voetbaldieren.
1: Ja, man. Die hebben het in de vingers, hoor.
3: Ja, ja. En de net aan jou zijn.
1: Nee. Echt niet.
3: Ik heb wel hoog gepet voor de eerste.
1: Ja, goed zo. Mooi, man.
3: Aboe.
1: Bedankt voor uw inbreng, ja, meneer Bullesom. Ja. Dankjewel, hoor. Fijne avond. En dat was de heer Bullesom. Die heeft ons ook weer voorzien van het nodige. Wanneer het gaat om voetballers die hier heel vroeg aan de slag zijn gegaan, op welk niveau dan ook. Het zij Eredivisie, het zij Tweede Divisie. Maar wij zijn blij met de informatie van de heer Burleson. We gaan nu vergasten met een kerstnummer. Nou, geen kerstnummer. Ik had al eentje. Dan kijk of ik ga even Sabaku in de huiskamer brengen voor u.
4: Sabaku time.

0: Dag meneer Lisse, goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Oké, mag het?
0: Ja, dat mag. Gaat uw gang, meneer Lisse, zoals u had afgesproken.
1: Oké, dankjewel. Ja. Mijn compliment aan meneer Bullesom. Kijk, dat vind ik mensen die waarheid en goede dingen naar voren brengen. Want wat meneer Bullesom nu toen heeft verteld, daar is geen span daartussen. Want ik ging altijd met mijn vriend Flinke Vleugel in 1965. Die had de sigarenzaak in de Kinkerstraat. En ik woonde in de Tollestraat. En dan liepen we de Kinkerstraat af, helemaal ten Kaartenstraat, Bellamystraat. Dan gingen we daar naar Jongbloed.
0: Oh.
1: Ja, dus, ja. Dus wat meneer Frank vertelt, buitengewoon complimenten, meneer Bullesom.
0: Ja, die heeft ook heel veel verstand van voetbalzaken, hoor. En dus voetballers.
1: Nou, ja. Ik was meer Ajax-ziet. Ik ging altijd vroeger met Schalke, met al die jongens van Real Sedan, vroeger naar Real Sedan, Blakashori, ik weet niet of je de naam kent.
0: Nee, ik ben veel jonger dan u, dus ik zag me niks.
1: Nee, dan gingen we oma, we gingen altijd Vaneburg, want Vaneburg ging altijd. Ja, gingen we altijd naar Ajax.
0: Kijk eens aan.
1: Ajax was mijn club, want ik heb door Co-Print heb ik Ajax leren kennen.
0: Ja.
1: Want als jongens zeiden met Rutsch en Tenny Nahar gingen we in het Oosterpark voetballen. En dan heb ik het over 1962. En toen kwam Co-Print daar kijken. En Co-Print heeft tegen ons, hoe jongen het eens een keer komen kijken. Dus zodoende. Maar in de tussentijd was ik gaan varen. Maar Ajax heb ik in mijn hart gesloten. En na een paar perioden ben ik vast geweest met Howard Vanenburg.
0: Howard Vanenburg.
1: Top Ajaxie.
0: Top Ajaxie, kijk eens aan.
1: Ja. Ja. Ik groet u, misschien wil iemand anders wat zeggen. Ja. Dus nog eens een keer, meneer de Bulbersom, bedankt.
0: Hij heeft meegeluisterd.
1: Hij heeft niet meegeluisterd.
0: Nee, hij luistert mee, ja, want hij hoort u wel, ja. Ja.
1: Oké, okay, ik groet je.
0: Bedankt, hè, meneer Lisse. Fijne avond verder.
1: En bedankt.
0: Ja, dag, dag. En dat was ook weer een trouwe luisteraar, dat is de heer Lisse. Die heeft nog wat aanvullingen met betrekking tot het voetbalgebeuren hier en ook Ajax. En de informatie die u is gebracht door de heer Bullesom. En dat is een zeer correcte informatie van de heer Bullesom wanneer het over voetbalzaken gaat. Hartelijk dank, meneer Bullesom. En hartelijk dank, de heer Lisse. Archibana Osho. Maar mi apo un kwartier ja nanga uno ete ma fos fosi mi liba a studio dan wa ma be yachti meneer Norman belde me luku voor regelaat hoor dat hij dat is meneer Norman u bent in de uitzending. Hoor je mij?
2: Hai, dat is goed.
0: Hai, ik hoor je heel goed.
2: Hai, ben het nog.
0: Ja, ik heb
2: ik
0: nog. Ja,
2: het kan laat
0: nog.
2: Ik.
0: Ja, het kan nog.
2: Oudelijk nog?
0: Ja, Thiago, ik was een en al oor.
2: Ga je me bellen dan?
0: Ja, dan bel ik je terug. Ja. Oké. Dat was de heer Norman van Gom. Die gaan we gelijk bellen. Die zit nu in Suriname. Maar voordat we even naar de heer van Gom gaan, wil ik even verklaren dat een trouwe luisteraar die is op zoek naar de NAX-kalender. Die kalenders worden jaarlijks uitgegeven. En hij vraagt zich af of er dit jaar ook sprake is van de NAX-kalender. Als er iemand is die dat weet, dan horen we dat ook graag. Even kijken, we gaan verder naar de heer Van Gom. En dan gaan we hem in de uitzending proberen te brengen. En dan zeg ik van hartelijk welkom, directeur. U bent in de uitzending. Jawel.
2: Ja.
0: Ja, je bent in de uitzending. Zeg het maar. Ik hoor je.
2: Ik ben er wel, no?
0: Ja, je bent er al, ja. Live, luid en duidelijk.
2: Mooi zo.
0: Mooi.
2: Hoe is het met je volume? Want ik ben op straat, hè.
0: Ja, maar alles komt goed over hier. Je komt.
2: Ik ben op straat, dus met lange lawaai voor de auto, ja. Is het toch niet verstandig om goed over te komen in de uitzending, volgens mij. Nee, hoor je mee?
0: Ik hoor je prima. De kwaliteit is fantastisch. Ik hoor alleen een getoeter, zo daarnet heb ik een getoeter gehoord van een auto.
2: Lieve luisteraars, ik probeer het wel.
0: Mm-hmm.
2: Maar het gaat me niet lukken, want het is spits nu in Suriname.
0: Ja.
2: Ik ben in de buurt
0: van
2: Poelepantje.
0: Oké.
2: Okay. Abraboki.
0: Mm-hmm.
2: Leuk. Smart Radio probeert hier in Suriname. Dat is een nieuwsfeit wat ik wil doorgeven. Ook voet aan de grond te krijgen, afdeling markt. Daarmee ben ik bezig. Gesprekken gevoerd. Inschrijvingen. Dus Markt Paramaribo is binnenkort een feit. Waar we gaan proberen ook vice versa programma's met elkaar te wisselen. Ook radio en tv. We vinden dat Suriname booming is. Er gebeurt veel. Er komt nog veel meer op ons af straks. Met gas en oil. En dan moet je vroegtijdig erbij zijn. Je moet ook een factor worden in het land. En dat is niet gemakkelijk. Want ook hier en in Nederland kennen we het geval van ellebogenwerk.
0: Zeker.
2: Zoals van het weerdistrict met Rijk. Dat je door het af aan markt.
0: Ja.
2: Dus dat is ook het spel. Maar het is ook in overal ter wereld is het zo. Mm-hmm. Dus je moet je best blijven doen.
0: Natuurlijk.
2: En gelet op onze 30-jarige ervaring. moet het geen probleem voor ons zijn.
0: Zeker.
2: Daarnaast hebben we goed contact met de DC's. In, DC in Kommerwijnen.
0: Van Kommerwijnen.
2: Die willen graag dat Marvin ondersteunt in bepaalde projecten. En omgekeerd willen ze ook kijken wat ze voor Marvin kunnen betekenen in Kommerwijnen.
0: En wat zijn de namen van de DC's? Dus, heb je namen voor ons, voor de luisteraars, de DC van Kommerwijnen?
2: Wat zei je?
0: Wat is de naam van de DC van Kommerwijnen?
2: Is een per Jaap zoiets, per Jaap nog wat erachter. Mm-hmm. Maar ik ken hem niet, ze noemen hem meestal ja, DC, hey, DC, Kotakino, DC. Ik heb hem geïnterviewd. Dat heb ik een keer uitgezonden, maar misschien moet ik het herhalen, maar ze is een aardige jongeman. Mm-hmm. Ze willen veel doen in Kommerwijnen. In Kommerwijnen willen ze daar voor toeristen vooral de zaak een beetje moderniseren en uitbreiden. Er komen wat toeristen naar Kommerwijnen, maar ze zijn niet goed gefaciliteerd.
0: Okay.
2: Dus dat is het. Politiek-wise hou ik me op de achtergrond. Tenminste, Mart houdt zich op de achtergrond. We hebben een mooie zodanig gaan naar politiek, maar we lopen zo'n entertainment wereld erdoe.
0: Mm-hmm.
2: Muzikanten, hoe noem je dat? Artiesten, uitgaans entertainment, dus breed. Maar natuurlijk ook nieuwsfeiten.
0: Ja.
2: Dat sowieso.
0: Ja.
2: Discussie, programma's over allerlei zaken die zich voordoen. Wat we zeker willen doen is de relaties Surinamers in Nederland en Suriname. Verbeteren. Het kan beter, het gaat wel. Maar het kan beter, want hier en daar zijn er wat opmerkingen van beide kanten.
0: Mm-hmm.
2: Terwijl ik op straat sta hier in het verkeer, dan wil ik ook even maar rijden. Ik ga in Serna, ik ga rijden hier grondaf.
0: Alla zeker.
2: Ik was van misschien ermee rijden. Daarmee rijden ernstig, ja. Ik ben niet op je olo. Daarmee kon hij feest. Ik wil aan mijn zoetheffing aan je lopen. Yo. Dus heb ik gezien. Gisteren heb ik een mooie trip gemaakt naar Oudtuinen. Oudtuinweg.
0: Mm-hmm.
2: Met een PL-bus. Wildebus dus.
0: Hmm.
2: En terecht hebben ze de naam Wildebus. Zo aan de materie. Ik was hier niet zo lief. Dat was voetgangerspad.
0: Toen
2: kom ik dat op aan die om files te omzeilen.
0: Ja, maar reed op fietspad.
2: Volgens mij zijn het echte gangsters. Kunstenaars ook, hè.
0: Mm-hmm.
2: Maar de mede Awagi. Maar PL staat bekend hier. Dat die mannen, die chauffeurs, zijn van een ander kaliber.
0: Ja.
2: Mijn lukkende van de mede dus.
0: Ja.
2: Ontzettend mooi om te zien. Maar je moet wel lef hebben. Want Solisie, die, ja, is niet. Minaboma
0: rijden.
2: APL-bus. Maar het was een mooie ervaring. Wat ik heb gezien met mijn eigen ogen, dat vond ik ook leuk. Naast het geval dat je hier en af en toe een bovallige huizen ziet,
0: mm-hmm.
2: je ziet ontwikkelingen toevoegs, maar zij bouwden EG of zo. Luxe. Ver weg, apathasie. Je ziet in de verte, je ziet dat, hé, dat hoor, mooi filetbouw. of Sitikba.
0: Ja.
2: Dus Suriname, je merkt dat het gaat hier en daar wat stagnaties.
0: Mm-hmm.
2: Dus ze zijn inderdaad wat langzamer, ja. Jou nog afhaast. Dus neem ik gewoon een pedicure bakka. Nou, een pedicure ben ik bezig bijna anderhalf uur, twee uur lang.
0: Zo.
2: Dat minder heb je nog lang.
0: Nee.
2: Dat duurt niet zo lang daar.
0: Nee, echt niet.
2: Dat is te lang. Nee. Maar ze hebben geen haast. Dan krijgen ze een telefoontje tussendoor.
0: Juist.
2: Nou, maar meneer, kunt u even wachten?
0: Hmm.
2: Ik ben bezig met mijn dochter. Mijn dochter is aan het vechten met een andere daaraan, buurmeisje.
0: Nee,
2: even, ik moet het even regelen, meneer. Even wachten hoor. Hmm. Tot twee keer aan toe, tot kwartier, half uur.
0: Ja,
2: maar ze heeft er best gedaan.
0: Ja.
2: Hij rook wel.
0: Ja.
2: Maar ik geef aan dat ze hier geen haast hebben. Nee. Kapper ook toe. We zijn de kapper goed, ja, op alle ting. De man heeft haast niet. Ik zeg, hé, look wat laat je wachten, hoe lang? Nee, je moet rustig zijn, man. Zo is misschien berekend. Oké, je kan nu. Die andere man, die man is al geknipt. Maar ik moet naar binnen. Ik ben, oh nee. Nee, dat is goed. Nee, ik hoef niet naar binnen. Maar hoeveel tijd heb ik nog?
0: Ja,
2: hoor je me?
0: Ja, je hebt nog 7 minuten.
2: 7?
0: 7 minuten, ja.
2: Nee, dat is goed.
0: Mm.
2: En luisteraars, ik wil u alleen doorgeven dat met de feestdagen merk je ook dat het land in rep en roer is.
0: Mm.
2: De feestdagen, al die bandjes zijn hier. Migonong, welkom Skankantri. Ergens in Utopia, drukte van je welste. Jonge, maar ook oudere mensen zijn daar.
0: Zo.
2: Dus er wordt gefeest en voor de voorbereidingen, voeding, pagara, estafette, achtige dingen, zijn in volle gang.
0: Okay.
2: Als ik eerlijk mag zijn, dan weet ik dat we ook in Nederland feesten, hè, Surinamers.
0: Zeker weten. Maar volgens mij, zeker weten.
2: De feesten morgen, hoe doe je dat? Ontspanning leidt ja morgen.
0: Maar volgens mij, gezelligheid.
2: Ondanks dat er ook sprake is van armoede.
0: De show gaat door.
2: Je de beren aan je.
0: Nee. Als je ik wang langer.
2: We lossen het op.
0: Mm-hmm.
2: We hebben familieleden in Syrië en Nederland die af en toe vooral aan de DPC pakketjes sturen. Extra mazzel.
0: Mm-hmm.
2: Dus de familierelatie. Dat je hoort ze dan ook een beetje op stand.
0: Hij hoort dit Napoeja, zeker.
2: In stand, hè? Die mensen, je ziet dat ze toch het mooie ervan maken. Met weinig middelen doen ze veel.
0: Zo.
2: Veel vakantiegangers, sowieso. Voelen.
0: Ja, maar dan kun je
2: ze... Je weet het dat staan. Maar wat voor mij is ook een verrassing, dat ik merk dat vele mensen geen vakantie zijn komen houden hier. Nee, ze zijn gereemigreerd.
0: I'm your boy.
2: Ik ben hier met een lange machine, jongen. Wat ik met een lange machine. 3 jaar, ik ben 4 jaar. Ja, 5 jaar. Nou, ik ben dat wel. Ik ben dat voor jou, man. Niet dat ik bij, ik hoop.
0: Ja.
2: Dus die geluiden hoor ik ook.
0: Die hoor je ook, ja.
2: Maar het is leuk voor toegang in Suriname. Zolang je nog geld hebt. En met die vier, dan ga ik bodem met gong.
0: Bodem met gong. Je is jouw bodem, man. Je is jouw bodem.
2: Dus vier, dan ga ik bodem met gong. Dus je vier, dan geen. Je begint tel af.
0: Ja, precies.
2: Het moet niet langer duren.
0: Nee.
2: Je hebt geen rijke familieleden.
0: Nee.
2: Dus bij deze. Dus maar deze had hij. Maar dat is het Suriname. Ik heb mooi werk verricht. Ik vind dan een verslag voor een koning.
0: Ja.
2: Dan als residentie.
0: Okay.
2: Er zijn nog wat dingen opgenomen die ik nog moet monteren. Maar eigenlijk ben ik ook op vakantie.
0: Ja.
2: In Badula is ook hier een collega van ons.
0: Ja, die kan
2: de afspraken dat ik op de radio en tv. Zeg, ja, Norman, waar ben ik? Zeg, ik ben verdwaald. Die verdwaald is er, nou ja. Nee, ik heb geen tijd voor programma's nu. Mm-hmm. Een paar keer moest ik inderdaad nee verkopen. Omdat we vier dagen zien we weer niet toe.
0: Mm-hmm.
2: Als zien we weer.
0: Als je, ja,
2: en de temperatuur en play waren al toe.
0: Temperatuur, je bent geen 18
2: meer. Norman kon slow. Ik was al een beetje slow.
0: Mm.
2: Maar jij kon slower. Vanwege de temperatuur.
0: Ik
2: dacht dat je is van belang. Ook voor mij.
0: Eet je lessie komt ook aan temperatuur.
2: Je schrijft pakken dan net die op een probleem.
0: Precies.
2: Ja.
0: Inderdaad.
2: Maar leuk. Oké. Okay. Dat was het een korte.
0: Maar je moet...
2: Ik heb begrepen dat jij... Ja?
0: Nee, ik heb het vermoeden dat je heel veel luisteraars thuis... enthousiast hebt gemaakt. Want die mensen zullen nog meer willen weten... Ja. Over de dependance van Radio Maart in Paramaribo.
2: Het is nodig. Dat is nodig. Dat er zijn genoeg organisaties die ook willen meewerken, hè, samen.
0: Ja.
2: Omdat er zijn veel radio- en televisiestations hier.
0: Mm-hmm.
2: Maar door het bos... De bomen niet meer.
0: Dat zie je ze niet meer. Nee.
2: Dus op een gegeven moment... de meeste voelen ook de versterking... naar Abrawatra.
0: Ja,
2: maar dat is goed.
0: We zijn
2: een mooie ontwikkeling.
0: Zeker weten.
2: Want die dependance van Maart in Suriname...
0: Paramaribo.
2: Is bijna een feit, komt dat en zo. Het is al een jarenlang plan. Hè. Een plan die al bijna 10, 15 jaar.
0: Kijk eens aan.
2: Maar nu, ik kies het zo morgen gestalte.
0: Ik kies gestalte, hè.
2: Dus dat is het. Wat ik heb begrepen van SLM en KLM, die hebben bijna geen plekken meer. In de Afrika zomaar morgen als het naar.
0: Nee.
2: 2,5 of 3.000 euro.
0: Je redrap, hè.
2: Tarieven zijn extra hoog geworden nu. Beide maatschappijen boeren goed.
0: Juist.
2: December, veel bezoekers uit de hele wereld, niet verstaan. Is dat gewoon als er naar. En ik ga na 30 of 35 jaar weer meemaken een Oruyari kerstgevoel.
0: Dat gevoel, zeker.
2: En daarna ben ik meteen weer terug in Nederland.
0: In Tatania.
2: Dan weet je dat.
0: Dan weten we dat, ja. Dan weten we
2: dat. Ja, daar in Tatania.
0: Tatania.
2: Aboem.
0: Aboem is de Norman.
2: Ik groet u.
0: Ja.
2: Fijn dat u blijft Mart ondersteunen. Hè. U blijft het doen. Blijft u het doen, want er komen leuke dingen, ook voor de donateurs en luisteraars van Mart. Mooi zijn dat pas ik kom. Minamatakala sanete. Ataboom.
0: Taboom man, grand tangi.
2: Ataso.
0: Ja man.
2: Oké.
0: Grand tangi.
2: Odi.
0: Odi, odi.
2: Oké.
0: Doei, doei.
2: Odi.
0: Doei. En dat was... dat bij de Ambrabassi voor Radio Mart, de heer Norman van Gom. Mopo in Zwitserland, in Zwitserland Kondre... Drapa ade ete, drapa ade. En Amanta Kapwa Losani. Fu prat nga unu, ma takong, da o monter den sani, da so fasi da unu self di da oso da ukan po Jesse Arsi en da un self kayere. San masra norma van Gom, abif chakonji unu. Noya so, meshitak furiuru, ne demoro, baka yudisi. Baga 5 euro, maar ook misdoen een minuut eten aan uno en baga dat hij dan mobaru odi, u zorgt voor zo'n boom voor schreef, u lobu schreef, en vooral de ching, de jaba, de pitani, u lukken een boom. Maar bari odu ja, vanuit het studio voor Radio Maart. Swai swai, bye bye.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloro, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Smart Radio Amsterdam op straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Moti. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Suriname.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd hier in Suriname. Hè. En Suriname, wij zijn niet. We kijken niet wie Creole is, Suristan, Javan of noem maar op. En het mooiste van Suriname is... is je bent vrij. Je vrij leven. Je zit niet in de gevangenis.
0: Oké. Okay. 50 jaar geleden, was het er al?
1: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
0: Oké. Okay. En wat hoop je dat het nu gaat gebeuren met Suriname?
1: Nou,
0: na 50 jaar onafhankelijkheid?
1: Nou, ik hoop altijd het beste voor Suriname. En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
0: Ja, ja. Heb je een Suriname-boskop voor Surinamers all over the world? Je wilt tegen de Ossani in Suriname.
1: Ja.
0: Dat
1: je
0: moet komen na 50 jaar die zie. En van Suriname op bloeien dralen. Die maakt een boskop voor die
1: ding. Ja, ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe Pasuan, dadelijk de regels zou komen voor Pasuan. Want hoe trang je ziet, Pinzo. Want Suriname, dat trang je ziet altijd. Luku van waterkant kan mooi, ja. If ino mag tu so ang sari ino mduwek. En sara naman altijd lastig na nga niso sandat. Ya mamus hawap na nga niso sandat. Want if sara naman go na Holland, da na may pas dyan na nga di regals dapi, matira man di sara nang tagil tag regal no basta gireng. Mar, uno forgiti, sara nang na umoy kiti kondre. Karaibis, nawa. Temet taki sara nang dana sara nang Bisuti luoi kondre.
0: Oi so, grata ki jo bosko budis. Lobi ara
1: di hitangi di pa.
0: Ya bisuti.
1: Ya.
0: Ya. Okay. Want hij draagt op mij. Hoe zit ik ook? Ja, ja, weet dat ik weer kom. Nou, ben je draagt op mij. Ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zij wat tegen je denkt.
1: Laat die armen gewoon verzorgen. Die armen, die achterstaande wijken, gewoon kijken. Dat is een koning.
0: Oké.
1: Mijn naam is Iwan Sabayo.
0: Oké, Iwan Sabayo. Mooi door die Sabayo, Iwan. Luisteraars, u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké. Okay.

0: Radio Amsterdam. Ja. Iedere. Ik moet ook wat zeggen in de sport. Ik moet ook
1: wat zeggen.
0: Meentje, papi. Mooi zo. Mina Norman. Ja, hoe gaat het? Hallo. Hoe gaat het? Leuk. Hoe voel je je nu? Je bent in Suriname. Wat zie je om je heen nu?
2: Druk?
0: Ja.
2: Ja, het is druk. Heel erg gezellig.
0: Ja. Ja. 50 jaar residentie. Heb je een residentiebos kloppen voor de Surinamers all over the world?
2: Ik hoop dat no Oussa, Bondro, Oekonshi, Abarde voor Akondre. En dat we er nu echt wat aan gaan doen om alles samen te doen. Een verdeeldheid naar Moestemoro.
0: Ja. Nou, ik ben Loko Ja Lotte, ben je verdeeldheid?
2: Nee, maar ja, Oussabi, omdat na Tide, wordt het geest van de Imabaka. Daarna dan Yeshibaka. Oh ja, ik ben al bijna, niet te hard zeggen, bijna 4 maanden hier.
0: Oh ja? Dat wil zeggen dat je langzaam je dikke 4 passen tot te
2: rijden. Ja, mijn beetje kreeg wat mijn goeie. Ik tel de dagen af.
0: Abu.
2: Okay.
0: En de naam is Isaias. Welkom van die Isaias.
2: Moro Biggie familie Bergron Tabo.
0: Ja, maar zo komt de Isaias dan niet.
2: En Saroni.
0: Ja, maar wat is het?
2: Amba.
0: Amba. Oké, okay. Mooi.
2: Isa Amba.
0: Mooi zo, dat is Amba. Oké. Okay. Mensen, als ik sta hier.
3: Hoi,
0: Appella. Hi. En ik heb één muntje tegenover me staan. We zijn een boompje in Paris. Het is 50 jaar onafhankelijkheid. Het is een 45 jaar.
4: Wel, het is wel normaal. Ik zou eigenlijk aan een feest samen vieren. Als mijn takken terugkijken, een feest is maar met een team voor die voor november onafhankelijkheid te krijgen.
0: Voor november te krijgen?
4: Omdat we nog bij de georganiseerd en toen wil ik ook gaan afvonderen. Hoeveel jaar onafhankelijkheid?
0: 50 jaar. Wat is dat ik vroeg hoor? We hebben
4: nog bijna 10.000 meter gewaagd. We hebben nog maar gewaagd om te doen.
0: Maar eenmaal hoe denk je dat ook bij? Zij u denkt dat we samen gaan konden komen? Kies jezelf nu?
4: Bijna. Na de massage door een opruiming heb ik veel plaats eigenlijk met mijn kakak toe. Wat een verzuivering. Omdat de politiek voeseren aan een rommel en ik denk alles massaal. Dus als de man verzuiveren, dan denk ik dat ook beter is. Dat noem ik niet denk.
0: Ja, maar die heeft ook verzuiveren. Ze hebben doel naar dat die.
4: De appel moet ruimen op de rotte appel.
0: Oh ja?
4: Ze moeten
0: op de lijn, de rotte appel lijn.
4: En hoe de man deed het dan? Als ze hem rommelen, gaan we lang.
0: Ja,
4: toch. Kan dit ook camoufleren even, maar het gaat nog door.
0: Okay.
4: En zolang dat nog zuiver, dan kon er niet zo tegen naar Holland. Dan gaan we maar komen nooit.
0: Nou,
4: we gaan altijd voor onder water blijven.
0: Ja.
4: Voor boven water.
0: Oké, ja, bos komt hoeveel duidelijk, maar toch mijn actie dat je hier dat een koning voor Ghana, want die een belangrijk koning voor Ghana, Ashanti koning, die naar konden noemen. Zij denken dat kon doen, ja?
4: Wel, dat mijn aan hoor, het is dat mijn focus toetsie, man. Mijn oma takt dat betoetsie eraf. Maar wel, wat blakke man, toen is er een afkomstig voor Afrika, dus het is de man kon dat wel, dus dat de man Japan.
0: Mooi.
4: Lekker
0: eentje. Ja, en doe voor Holland ik ook de koning Willem
4: af. In de focus.
0: In de focus op Willem-Alexander.
4: Ja, man, ga wet man staan leven. Mina appa. Wet man aan mijn vijand.
0: Wet man aan je vijand. Die nooit die koning aan wet man kon dat hebben?
4: No.
0: En in de van plan kon dat hebben toe?
4: Wel, mijn abis ma dat ben gezend dat ben ma. Toch mijn abtumsi interesse in Europa.
0: Oké. Jou nou een true Suriname.
4: Ja.
0: Alles van jou is Suriname.
4: Jawel.
0: Graag dat je jou was gevoerd.
4: Oké, die mannen.
0: Tabu, hè? Muntje aan je nou?
4: Arsie.
0: Arsie, mooi. Oké.
5: Ik ga

Mag ik jullie vragen elkaar de rechterhand te geven en hier in aanwezigheid van God, voor familie, voor vrienden, jullie trouwbelofte uit te spreken. Wil je hem liefhebben en waarderen alle dagen van je leven? Wat is daarop?

0: Straks meer muziek en informatie in de Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, mijn inleiding is zo dat ik hier tegenover een Surinaamse vrouw sta. We kennen elkaar al heel lang. Ze heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. Doet goede zaken hier. En ze gaat zichzelf aan u voorstellen en vertellen wat ze precies doet in Suriname.
1: Ja, luisteraars, mijn naam is Ruth Sinkler. Ik ken Norman inderdaad al heel lang nog toen ik in Zuidoost woonde. Ik ben nu 10 jaar terug in Suriname. En ik ben elke dag nog blij dat ik ervoor heb gekozen om terug te gaan naar mijn land. Ik doe hier recruitment, headhunting voor bedrijven. Dus als bedrijven openstaande vacatures hebben, zoek ik de juiste mensen voor ze. En laat niemand je wijsmaken. 1. Dat Surinamers niet willen werken, want dat is niet waar. 2. Dat er geen talent is in Suriname is ook niet waar. 3. Dat er geen slimme mensen zijn in Suriname, dat is ook niet waar. We hebben heel veel talent in Suriname, alleen bij wie kunnen ze terecht en wie gaat echt voor ze vechten om ze in goede banen te krijgen? Ik ben er één van. Er zijn meerdere van ons, maar ik ben er echt één van. Ik hou van Suriname. Het is hier echt geweldig. Ik wil nooit meer terug naar Nederland, maar de komende jaren gaat Suriname veranderen. Er komen nu al heel veel mensen, dit is de boodschap die ik wil geven, Norman. Er komen nu al heel veel mensen van buiten. Er komen Brazilianen, Cubanen, Venezuelanen, Trinidadianen, Amerikanen, Chinezen. Als wij, als Surinamers, en daarom roep ik de diaspora op. Als je terug wil naar huis, kom. Ik kan je helpen, ik wil je helpen. Dat is een onderdeel van mijn bedrijf. Via braingamesuriname.com. Als wij als Surinamers niet ons land gaan bevolken, hier bedrijven gaan starten, hier komen werken en wonen, dan praten we over 10 jaar hier Spaans. Is niet erg, want ik ken een heleboel goede Cubanen, echt waar, geloof me. Maar wij zijn wel Surinamers, en alle Surinamers, alle kleuren van de regenboog. Van het zwartste zwart tot het witste wit en alles ertussen. Kom naar huis, we hebben je nodig. Want Suriname is aan het ontwikkelen en het gaat rap. Het gaat heel snel nu. Dus kom, kom je opties bekijken. Als je hulp nodig hebt, contact me. Kan via Norman. Maar kom, kom terug naar huis.
0: Mooie oproep. Dan gaan we nu naar toch het bezoek van de koning en koningin. Wat vond je ervan? En je hebt me één ding ingefluisterd. Als het iemand Suriname uitschelt, moeten ze jou opbellen.
1: Kijk, luister. Er zit natuurlijk een deel beladenheid aan, hè. Want we hebben, en dat zei in de speech voordat ze hier weggingen. We zijn op de ambassade, residentie op dit moment, op de receptie. En koning Willem-Alexander had net zijn afscheidsspeech. En hij zei het eigenlijk wel heel mooi. We hebben 400 jaar verleden met elkaar. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Maar hij heeft excuses aangeboden. Hij wil samen vanuit Nederland kijken hoe kunnen we de komende 400 jaar een gelijkwaardige relatie opbouwen. En ik denk dat we daarna moeten kijken, Norman. En luisteraars. Echt waar. Niet dat we... Kijk, weet je, op een gegeven moment, ik ben erg van de Ubuntu. Mm. Ubuntu uit Afrika.
0: Ja.
1: Ik ben Ubuntu leiderschapstrainer. En Nelson Mandela heeft destijds ook iets gezegd van ik haat alle witte mensen. En ze hebben hem heel wat dingen aangedaan.
0: Ja.
1: Maar hij kwam uit de gevangenis en hij zei, ik heb geen hekel aan witte mensen. We moeten gaan kijken hoe kunnen we een goed en sterk Zuid-Afrika bouwen waar we allemaal in passen. En dat is wat ik wens voor Suriname. En hoe je het ook bent of keert, we hebben die relatie met Nederland. Laten we kijken hoe we het beste van elkaar kunnen samenvoegen om Suriname vooruit te brengen. En dat wil niet zeggen dat we vergeten wat er gebeurd is, maar dat wil wel zeggen dat we gaan verzoenen en vergeven en gelijkwaardigheid gaan nastreven. Want Suriname doet niet onder voor Nederland. Helemaal niet. Ik woon hier nu 10 jaar. Suriname doet niet onder voor Nederland. Heel veel dingen zijn hier beter dan in Nederland. Geloof me. Weet je? En dat vond ik mooi. Dat zowel Maxima als koning Willem-Alexander hebben uitgesproken dat zij ook streven naar die gelijkwaardigheid. Onze ex-minister Brontë Somaha-Jo heeft het prachtig voor. We lopen niet meer achter Nederland, we lopen naast Nederland. En ik zou wensen dat wij alle als Surinamers nu kunnen vergeven en verzoenen En dan gelijkwaardig naast elkaar gaan lopen om te bouwen aan het paradijs wat Suriname is.
0: Ik heb er niets op tegen te zeggen. Ik wens je heel veel succes en we houden contact.
1: Zeker weten, Norman. Dankjewel.
0: Graag gedaan, hoor.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom, lieve Mart Radio luisteraars bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma. Blijf dit doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonix heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk, moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord. En ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand. En ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonix is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Martradio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Martradio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn of plannen maken of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar wel... 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 weken weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 5 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier Magyar maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Bij Mart Radio.
3: Multikleurrijke radiostation Mart.
2: Mart.
0: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in ons reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
4: doel.
0: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
3: Mart in Amsterdam.

0: is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Ja, man. Ik had nooit gedacht dat het zo ver zou komen. Today is the day. Ready or not?
1: Yes, man. We ready?
2: Welkom, lieve Mart Radio-luisteraars, bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant. Ik ben Joan Marcus en vandaag presenteer ik u weer een combinatie van persoonlijke gedachten en inzichten, doorspekt met fijne muziek, meestal van een wat belegen kwaliteit, maar we weten allemaal dat oude wijn goed smaakt, nietwaar? Ik presenteer u met veel genoegen dit programma vanuit Los Angeles, Californië. En dat is een van de belangrijke redenen waarom we ooit het programma haar naam hebben gegeven, De Andere Kant. Maar in deze radiococktail presenteer ik u ook mijn perspectief op onderwerpen. En dat kan voor u natuurlijk best de andere kant van het inzicht betekenen. Vandaar dus ook weer een andere reden voor de titel. Dank aan iedereen die onlangs gereageerd heeft op recente afleveringen van dit programma. Blijf dit doen. Ik loop een beetje achter, maar dat zal niet lang zo blijven. U krijgt altijd een reactie terug en ideeën zijn altijd van harte welkom. Ik heb mijn onderwerp van vandaag betiteld De emotionele waarde van december. De emotionele waarde van december. En ik heb uitgenodigd Pentatonix om te beginnen op gepaste wijze met My Favorite Things.

These are a few of my favorite things. Zoveel uitvoeringen van dit lied zijn er uitgebracht. En ze zijn allemaal heel mooi om naar te luisteren. Er is iets opwindends aan het liedje. En dat heb ik gevonden sinds ik het zag in The Sound of Music. Gezongen door Julie Andrews. Maar Pentatonix heeft een hele goede job gedaan met My Favorite Things. En oorspronkelijk, moet u weten, komt deze a cappella groep uit Arlington, Texas. Het begon allemaal met drie vrienden die samen opgroeiden. Ze hadden een lokale radioshow gehoord. En ze beseften dat ze dus konden meedoen aan een wedstrijd om de cast van een bekende show te ontmoeten. Dus besloten ze een trio-versie te maken van een bekend nummer en dat stuurden ze dan op. Nou, ze wonnen de wedstrijd weliswaar niet, maar de aandacht was gewekt. En op school werden ze heel erg populair, want ze waren toen nog schoolgaand. En ze begonnen op te treden. Aangezien hun productie heel veel aandacht kreeg op YouTube, gingen ze verder met optreden. De leden hebben daarna hun school en hun studie, universitair, afgemaakt. Hebben enkele andere leden aangetrokken via YouTube en zijn nu erg gewild en populair. Dankzij hun dynamische a cappella sound. Ik ben altijd erg onder de indruk. En als u de kans heeft om ze op YouTube te bekijken, zult u waarschijnlijk ook onder de indruk zijn. Pentatonix is vernoemd naar de pentatonische schaal, een muzikale toonreeks met 5 noten per octaaf. In 2023 kreeg deze groep een ster op de Hollywood Walk of Fame.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Vandaag heb ik het over de emotionele waarde van december. Ja, de feestdagen zijn haast aangebroken. Een heleboel mensen maken plannen om familie te gaan bezoeken in andere steden, in andere staten, in andere landen misschien. Ik weet dat velen die in Suriname geboren zijn, of plannen maken, of dromen over een kort verblijf in hun geboorteland rond deze tijd. Ik weet zeker dat ik dat doe. Droom er nogal vaak over, maar het is niet altijd even gemakkelijk natuurlijk om een vliegtuigje in te springen en voor een paar weken op vakantie te gaan als je een heel druk programma hebt. Maar ja, een jaar nadert dus weer haar eind, terwijl een andere gereed staat zich te presenteren. December is daarom een goede maand om te reflecteren. En daarin zit de emotionele waarde van deze maand. Terugblikken, notities nemen van de gebeurtenissen en voornemens opstellen. Voor sommigen was het afgelopen jaar een fantastisch tijdperk. En anderen kunnen niet wachten totdat het voorbij is. Het leven is een interessante mengeling van gebeurtenissen. U zult het wel met me eens zijn. We worden ons daar vooral van bewust rond deze tijd. Niet waar? Het schijnt dat in deze dagen van verhoogde festiviteiten we een nauwer contact hebben met ons lot. Een intensere gewaarwording ondergaan met betrekking tot ons wezen. En een hogere capaciteit ontwikkelen om een groter plaatje van ons bestaan te overwegen. Er zijn veel mensen die depressief raken rond de kerst. Niet noodzakelijkerwijs om wat het al dan niet voor hen betekent in historisch perspectief, maar meer omdat ze zich bewust worden van de gelukkige indrukken om hen heen. En die gaan ze dan automatisch vergelijken met hun eigen tegenslagen. En toch heeft deze tijd, hoe u dit seizoen ook verkiest te noemen, haar voordelen. En daar kom ik straks op terug. Hier is eerst Roberta Flack. I can see the sun in late December.

0: Roberta Cleopatra Flack werd geboren in North Carolina op 10 februari 1937 en ze overleed dit jaar in New York op 24 februari 2025. Ze was Amerikaans zangeres en ook muziekschrijver en ze speelde heel goed piano. Ze staat bekend van verschillende hits, zoals Killing Me Softly with a Song, That's the Time I Feel Like Making Love to You. Voor mij is dat haar favoriet werk, haar beste werk. We hebben You've Got a Friend met Donny Hathaway gekend. We hebben The Closer I Get to You en Tonight I Celebrate My Love met Peebo Bryson gekend. En een heleboel andere goede werken. Ze groeide op trouwens in Arlington, Virginia. En vanaf de 9e volgde ze pianolessen. Toen ze 13 was, was ze zo goed dat ze van haar moeder die mocht vervangen als organiste bij het kerkkoor. En omdat ze als kind enkele klassen mocht overslaan, want ze was een hele knappe vrouw en een heel knap meisje toen ze jong was, mocht ze op 15-jarige leeftijd al naar het conservatorium. En daar studeerde ze 3 jaar later af. Nou, voordat ze doorbrak in de muziek heeft ze nog 5 jaar Engels en muziekles gegeven op middelbare scholen. Ze werd in 1968 ontdekt door jazzmuzikant Les McCann. En haar grote doorbraak kwam in 1972 toen ze het werkje The First Time I Ever Saw Your Face, or Ever I Saw Your Face, dat is de juiste manier, als een nummer 1 hit knalde naar de top. Roberta Flack onthulde in 2022 dat ze leed aan de ziekte ALS. En we kennen dat als Lou Gehrig's syndroom. En dat is een hele ernstige ziekte waar al je spieren blijven verslappen en je uiteindelijk helemaal verlamd raakt. Ze overleed dus, zoals ik eerder zei, eerder dit jaar aan een hartstilstand op 88-jarige leeftijd. En we keren terug naar de emotionele waarde van december. Ja, december heeft zo zijn voordelen. En daar wil ik het nu even over hebben. De voordelen van de decembermaand liggen niet per se in het geven van presentjes aan geliefden. Ze gaan veel dieper. De voordelen van dit seizoen zouden best kunnen zijn dat er over het algemeen een grotere mate van goede wil is tussen mensen onderling. En dat als gevolg daarvan er dus een verlaagde mate is van onderlinge wrok, haat en afgunst. Maar ja, zoals met alle andere dingen gaan feestseizoenen als de decembermaand ook voorbij. En spoedig zal een nieuw jaar met aller bagage zich aandienen aan ons allen. Het is derhalve rond deze tijd, wanneer er zo'n duidelijke overgang gaat gebeuren, dat voornemens belangrijk worden. De overgang van 1 jaar naar een ander jaar brengt heel vaak teweeg dat mensen voornemens hebben op wat ze anders willen doen. We formuleren de ene na de andere gelofte naar onszelf of naar diegene van wie we houden toe. Nou, hoe loopt het met gelofte? Ik heb gelezen dat er een enquête werd gehouden sinds 2023 door Forbes, dat bekende.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. We gaan zo live hier op Radio Mart.

Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom hier op Radio Mart via Caribbean FM Salto. Ether 107.9 FM. Mijn naam is Bas Eddy. En ik zal hier zometeen ook... hier zijn live op radiomart.nl. Nu alleen op Salto. Maar na dit hele lied komen wij ook terug op radiomart.nl. Waar wij vandaag nogmaals... het woord tot u zal brengen, het woord van God, samen met het gebed. Maar luister eerst naar dit hele mooie lied en we komen zo meteen terug hier op Radio Mart, samen met jullie.

0: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Nogmaals een hele goede morgen. We waren live op Salto via Caribbean FM, Caribbean FM 107.9 FM. En we zijn ook natuurlijk nu live op radiomart.nl. Dat waar u ook bent, dat de Heere God u zegenen. U die thuis bent, u die luistert vanuit het huis zelf. Misschien ligt u zelfs op bed met een bakje koffie of een bakje thee. U bent heel rustig aan het doen. Of u bent echt, pas hoor, ik ben niet meer rustig aan het doen. Ik ben al bijna op mijn werk. Of ik ben al op werk. Of ik ben net klaar met werk. Maakt niet uit waar u bent. Ik geloof dat de zegen van God ook tot u zal komen. Zodat u deze vrede, deze kracht en deze versterking zou kunnen hebben. Goed, en soms kijken wij naar onze dagelijkse activiteiten. En wij brengen al de druk van de dag met ons mee. In andere woorden, ik moet nog dit doen, ik moet nog dat doen. Ik moet zoveel dingen doen en zoveel dingen doen. En we weten nog niet eens hoe alles gaat. We proberen al dingen in te plannen in ons hoofd. Maar en wij nemen al die druk met ons mee. Nee, sommige bepaalde druk moeten we alleen maar nemen op het moment. Anders maken we het lastig. Hè? God leert ons zelf dat wij deze zorgen moeten geven aan hem. En hij zal ons daarin ondersteunen. En dat is het gebed dat wij iets voor 7:30 zullen opzeggen. Samen met uw water gaan wij onze zorgen, onze strijden, onze moeilijkheden, onze uitdagingen, onze afspraken. Misschien heeft u zelfs bepaalde afspraken dat u moet doen. Misschien is zelfs aan het denken, nee, zal dit goed gaan lukken, ja of nee? Nee, we gaan dit alles geven in de handen van God. Dan gaat u doen wat u moet doen en God, hij zal u daarin ondersteunen. Goed, nou, bent u aan het luisteren en zegt u, pastoor, ik heb echt bepaalde dingen waar ik echt bezorgd mee ben. En ik wil de kracht hebben van God, zijn zegen samen met wat ik ga doen. Nou, ik heb hier al de WhatsApp-nummer telefoon hier bij me de hand. Dus als u wilt, kunt u een bericht sturen, zodat ik zometeen voor u zou kunnen bidden. Dat is 0682906638. Ik herhaal 0682906638. Ik herhaal 0682906638. En dan ongeveer

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug hier op Radio Mart vanuit de studios van Rijgersbos, de Media Hub. En wij willen u laten weten dat wanneer het geloof wordt gebruikt, herstelt het. En soms maken wij zoveel dingen mee

0: vanuit het verleden die ons ongelukkig maken op de dag van vandaag. Dus de dingen die we hebben meegemaakt, dragen wij als een zware rugtas. Hè. Het interessante van een rugtas is als volgt. Diegene die het draagt, als u een rugtas draagt en ik kijk naar u, ik kan niet zien hoeveel gewicht u heeft op in uw rugtas. Hè. En u ook niet wat het gewicht staat op mij. En hoe vaak dragen wij dingen in onze rugtas die onnodig is? Hè? Dingen die wij zeggen, ja, maar in geval van. Maar die in geval van hebben wij al zoveel, zo lange tijd. En het is alleen maar fysieke klachten aan het geven, eigenlijk, als ik dat zo mag zeggen. En nu in dit geval soms mentale klachten, omdat ik word soms gestrest. Ik ben heel prikkerig. En soms draag ik of reageer ik op anderen af van datgene van wat ik ben aan het draaien. En dit is niet alleen maar wat negatief of een boosheid of zoiets. Het kan zelfs een verdriet zijn of een leed die ik draag. Of zelfs een schuldgevoel of schuldgevoel van datgene wat aan het gebeuren is. Maar, mijn vrienden en vriendinnen, wanneer God Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal rust geven, opdat u rust zal ontvangen, dan zegt hij van, neem die dingen uit deze rugtas, haal het eruit en geef het aan mij. En wanneer wij dat doen, dan geeft God ons deze kracht, geeft hij deze vrede, geeft hij ons, wij voelen verlicht, laat me het zo zeggen. En zometeen gaan we ook bidden natuurlijk, iets zo over zo'n 10 minuutjes, zo zullen wij bidden, vragen God om deze rust en deze kracht te brengen. Maar eerst, laatst hadden wij ook dit getuigenis al laten horen, en ik wil die nogmaals laten horen, de getuigenis van Larissa. Zij had een, laat me zo zeggen, zij had een zware rugtas. En hoe vaak wilde zij opgeven. Maar Godzijdank, nu heeft zij een gelukkige gezin. Haar familie, zij is gelukkig. En zij is nu zelfs in staat om anderen te helpen. Hoe komt dat? Dan begint het eerst om deze rugtas te openen. En aan God zeggen, Heer, haal weg wat daar niet goed is. Want ik geloof dat ik te veel onnodige dingen draag. Begrijpt u dat? Maar we gaan nu meer dan mijn woorden. Laten we even luisteren hier naar het verhaal van Larissa. En dan komen we zo terug bij jullie.
1: Hallo, mijn naam is Larissa Gomez Oliveira. Ja, voordat ik naar de kerk kwam, was ik een jongere die best wel depressief was. Ik leed aan zelfmoordgedachten. Ik heb ook 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik heb in het verleden heel veel meegemaakt. Trauma's, aanranding, verkrachting. Maar ook thuis ging het niet lekker, want ik had problemen met mijn ouders. Heel veel ruzies waren er. Ik had geen vrede in mijn binnenste. Ik had een grote leegte in mijn binnenste en ik wist niet waar dat vandaan kwam. Ik had ook heel veel minderwaardigheidscomplexen. Ik geloofde niet in mezelf. Ik voelde me afgewezen door de mensen om mij heen. En daardoor probeerde ik ook iemand anders te zijn om goedgekeurd te worden door de mensen om mij heen. Om die leegte te vullen, wat ik deed was uitgaansleven. Dus heel veel naar discotheken. Maar ik begon ook te roken, drugs te gebruiken. Puur om de pijn in mijn binnenste te stillen. Dat gebeurde voor eventjes, maar daarna, toen het was uitgewerkt, was het natuurlijk, de leegte was groter. Het verdriet was groter. Ik had last van zelfmoordgedachtes. Ik heb 3 keer geprobeerd zelfmoord te plegen. Ik kwam ook terecht bij een psychiater, omdat ik dat had gedaan. Probeerden ze mij te helpen, maar zonder succes. Want ze wisten niet hoe ze mij moesten helpen. En daarna zag ik in die tijd mijn ex-schoonmoeder dat zij ook aan het veranderen was. Want zij was ziek en ook depressie, denk ik. En ik zag me veranderen in haar. En zij nodigde me uit om naar de kerk te komen. Ik kwam met haar mee. Toen ik in de kerk kwam, ervaarde ik een grote vrede in mijn binnenste. En toen dacht ik van, er is iets anders aan deze plek. Er werd mij geadviseerd om deel te nemen aan de diensten van vrijdag en zondag. Vrijdag om bevrijd te worden van de zelfmoordgedachtes en van de leegte, depressie dat ik had en de trauma's. En zondag om geestelijk versterkt te worden. Ik begon veranderingen te zien. Daarom ging ik ook volharden op vrijdag en op zondag. Ik werd bevrijd van de zelfmoordgedachtes, van de leegte in mijn binnenste. Van de problemen, trauma's die ik had. Vandaag de dag ben ik een gelukkig persoon. Ik ben gelukkig getrouwd. Mijn leven, mijn financiële leven gaat alleen vooruit. Dat was vroeger niet zo. En door het leren van het geloof in de kerk ga ik vooruit als mens. En ik heb vrede in mijn binnenste, want God is in mijn binnenste. En ik adviseer jou die door dezelfde problemen heen gaat. Kom naar de kerk, kom naar uw KGR-centrum en kom het zelf uitproberen. En dan ga je zeker de verandering in je leven zien.
0: Kijk hier, mooi verhaal toch? Zij die deze ondersteuning kreeg in de kerk. En misschien bent u aan het luisteren en heeft u ook deze ondersteuning nodig. Neem deze kans, neem deze gelegenheid om een dag, wanneer u zegt, nee, weet je wat, ik moet echt gaan. Deze stap om het geloof te leren gebruiken. Misschien zegt pas maar ik heb het geloof al. Maar ik ben hem niet echt aan het uitoefenen zoals het moet. Dan, wij willen u graag, heel graag hierin ondersteunen. Deze week, deze dag zijn we aan het praten over Matteüs hoofdstuk 7. En als u deze dag hebt gevolgd, de radioprogramma, dan heeft u het gehoord. Maar praat over bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en u zal opengedaan worden. Maar de Bijbelvers dat ik vandaag met u wil lezen, zegt zo. We lezen dan verder in vers 9. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemel is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Wij zien hier dat een zekerheid van God die wilt ons helpen, beantwoorden ons gebed. Wanneer wij tot hem praten, wij tot hem bidden en hem vragen voor zijn hulp. En misschien zegt, nee, God wilt misschien mij niet helpen. Ik heb al vaak gebeden, maar ik heb nog niet een antwoord gekregen. En dat is wat ik de afgelopen dagen ook had gezegd in een van de uitzendingen, dat het is het bidden. Maar daarna, omdat ik geloof dat mijn gebed beantwoord wordt, dan ga ik handelen naar wat ik heb gebeden. Heeft u bijvoorbeeld gevraagd voor een baan? En u heeft God gevraagd, heer, open een deur zodat ik een baan zou kunnen krijgen. Dan moet u daarna gaan zoeken, gaan solliciteren. U moet uw deel gaan doen. En God doet wat u niet kan doen. Ja? En daar is het geloof. Dat gepaard gaat met deze handeling enzovoort. Dus hier zien wij dat hij maakt deze vergelijking van, luister, als jij als moeder of vader, als uw zoon of dochter iets vraagt, u gaat dat geven wat hij vraagt. Vooral als het, en hier zegt het zelfs in een vorm van voedsel. Omdat hoeveel ouders zijn soms zelfs bereid om bij tekortkoming, bij gebrek, het brood zelfs geheel te geven aan het kind. Zodat de persoon blijft met honger, maar tenminste heeft het kind. Nou, hier laat ook eens zien de liefde die de ouders hebben om het proberen het beste te geven. En niet het slechtste, niet iets dat de persoon kan pijn doen, wat negatief is. Hè? Dus daarom zei hij zo, als de zoon vraagt voor een steen, voor brood, Gaat u hem een steen geven? Of als u van vis vraagt, gaat u een slang geven? Natuurlijk gaat u dat niet doen. Hè? En wij als mensen met gebreken, als wij weten het beste te geven aan diegenen die ons daarom vragen, de kinderen die daarom vragen, veel meer zal God doen ook voor ons. Veel meer zal hij ons ook hier ons hierin ondersteunen. Hè? En zelfs zometeen wanneer wij gaan bidden voor het water en bidden voor u om ons, om de bezorgdheden dat aan God te geven. En ja, dat zullen wij dan zometeen doen. Maar ook aanstaande zondag zullen wij bij de Borneostraat nummer 40 in Amsterdam-Oost, daar zullen wij daar zijn in de kerk om te bidden ook voor de familie. We zullen een grote en sterk gebed opzeggen voor het herstel en voor de transformatie in de familie. En misschien bent u aan het luisteren en u zegt, pastoor, u sprak net over de zoon of de dochter. Maar mijn zoon en dochter hebben deze problemen, deze moeilijkheden. Er is een verslaving, er is een ziekte, er is ik heb een familielid die ligt in het ziekenhuis. Dan aanstaande zondag zullen wij dit gebed opzeggen voor uw familie. En misschien is de situatie heel moeilijk of heel confronterend, maar u heeft het geloof dat God u zal helpen en hij zal u uw familie kunnen herstellen. Heeft u dit gebed nodig, dan aanstaande zondag om 10:00 's morgens zullen wij zijn daar bij de Borneostraat nummer 40. En ik weet zeker dat God uw gebed zal verhoren, dat u zult opzeggen voor uw familie. Maar het is nu tijd om te gaan bidden. Dus, als u heeft uw glas water voorbereid, dan kunt u het al in handen nemen. Want wij zullen met God gaan praten. Of misschien zegt u, lukt me niet om een glas water te voorbereiden. Maar dat u dan in geest van gebed zal zijn waar u ook bent, zodat God u ook zal aanraken. Dit is het moment van gebed.
2: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Heere God en onze Vader. Samen met alle luisteraars bidden wij in één geloof. Ik weet niet van waar deze persoon luistert en samen met mij bidt, maar ik weet wel dat u diegene bent die deze persoon kan helpen, kan ondersteunen, de vrede kan geven. Maar Heer, misschien hoorde deze persoon het levensverhaal van Larissa en misschien kwamen er zoveel slechte herinneringen omdat deze persoon ook zijn of haar verhaal heeft. Haar rugtas dat vol zit met moeilijkheden, met frustraties, met dingen die gebeurd zijn die zelfs mij heel moeilijk is om uit te leggen. Verborgen pijnen, maar u bent diegene die kan herstellen. En ik wil u vragen, mijn Vader, luister naar het gebed van deze persoon en breng verlichting, breng versterking, breng rust. Breng rust aan deze oma, aan deze opa die opstond met zoveel pijn in het lichaam. Breng verlichting aan deze alleenstaande moeder die zo hard haar best doet om te zorgen voor de familie, te zorgen dat de kinderen alles krijgen. Maar wanneer de kinderen naar school zijn gegaan, dan, mijn Heer, helpt ze. Omdat het, mijn Heer, soms het simpelweg te zwaar wordt. Maar zelfs de pijn en de strijd van deze moeder wilt u voor zorgen, zodat er rust zou komen, zodat er kracht zou komen. Heer, help, versterk deze man, deze meneer die zoveel dingen doet voor zijn gezin om stabiel te blijven, maar het lijkt alsof hij tekort schiet. Maar wij geloven dat u in alles uw handen zal zetten en zal helpen. Mijn Vader, zegen het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, deze persoon deze kracht, deze vrede en deze herstelling zal ontvangen. In Jezus Christus' naam, daar waar u bent, mijn vrienden en vriendin, ontvang de aanraking van God en wees ondersteund. In Jezus Christus' naam. En als u daarin gelooft, zeg amen en drink nu met geloof van het water. Want ik weet zeker dat God u hierin zal kunnen helpen. In Jezus Christus' naam.

Heel goed, mijn vriend en vriendin. Ik geloof dat, dat God u hierin heeft kunnen helpen. En dat u gezegend bent. Goed, nou, morgen zullen wij weer hier zijn. Hier op Radio Mart. En ook op Salto Caribbean FM 107.9 FM. Wilt u meer informatie over de kerk, dan kunt u ons een bericht sturen. Ook naar 06-8290-6638. Of u kunt onze website bezoeken, ukgr.nl. We zijn gevestigd aan de Borneostraat nummer 40. Het is de voormalige Babelhuis. Ik sprak toevallig gisteren met iemand en die zei, pastoor, deze plek vroeger was een plek van feesten, veel mensen. Ik heb hier zo vaak hier gedanst. Hè. Ja, maar nu is het een plek van gebed waar... ook wij strijden voor deze innerlijke blijdschap, deze kracht en herstelling. Er worden mensen daar hersteld. Er worden mensen daar versterkt, vernieuwd en gezegend. En u bent van harte welkom om een dag langs te komen. Of wilt u met ons praten, laat het ons weten. Zodat wij zo snel mogelijk met u kunnen praten en u kunnen ondersteunen in datgene wat u nodig heeft. Goed, nou. Wij zijn, het is makkelijk te bereiken. Daar bij de Borneostraat nummer 40, bij de Javaplein kunt u uitstappen. Met bus 65 of bus 22. Of via de Muiderpoortstation. Daar kunt u ook daarna 5 à 10 minuten lopen. Of aan de voorkant van de kerk bij de Zeeburgerdijk. De tramhalte Zeeburgerdijk. Met tram 7, 14 en nu ook recent 19. Goed, nou, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Ik wens iedereen een hele gezegende dag. En wij spreken elkaar morgen weer hier live op het programma Hoop en Leven. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk en tot morgen.

Je luistert naar Hoop en Leven. Soms lijkt de toekomst onzeker, maar God zegt: ik weet welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede en niet van kwaad, om u een hoopvolle toekomst te geven. Jeremia 20, 9, 11. Wat jij vandaag niet ziet, ziet God al helder. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De politie heeft eind vorige maand op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwelijke slachtoffers hebben gedrogeerd, gefilmd en de beelden hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. De politie viel binnen bij 8 mannen van 21 tot 51 jaar. De politie sluit meer dan de huidige 4 arrestaties niet uit. Het onderzoek startte na tips uit Engeland en Duitsland. De vrouwen krijgen hulp. In verschillende provincies geldt vanaf vanmiddag code geel wegens zware onweersbuien. In de provincies Groningen, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant kunnen tijdens die zware buien windstoten en zelfs hagel voorkomen. De onweersbuien kunnen met name voor het verkeer en buitenactiviteiten voor overlast zorgen. In de avond neemt de buienactiviteit weer af. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur na alle respecti voor rij u go bij u wani. In een foto voor Zeranang. Dati na een extra abrawatra service voor Mart. Speciaal tot die u lek Krakawang voor Mart. Dende tu, speciaal tot die u. Dei sabi.

0: Kidding.
1: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuijpstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuijpstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: 50.
1: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: natuurlijk naar de Remember. Dingen die je dus kunt herinneren. Een hele goede morgen. Het is vandaag 4 juni.
1: Do you remember Roche?
0: Het weekend staat weer voor de deur, beste luisteraars.
1: Do you remember?
0: En ons telefoonnummer is 020-471-4291. En mijn naam is Rochelle, als jullie het afgestemd. En ja, er zijn heel wat nieuws door te nemen. En met name ook de beelden die viraal was gegaan. Over die zwangere vrouw. Want zo erg was dat, maar het heeft ook zo'n keerpunten in het verhaal. Het ging om een vernieling of zo. Maar het was allemaal niet zo duidelijk. Want ook die mevrouw die zwanger was geweest, die had ook het verhaal uitgesproken. En het gaat inmiddels goed met haar. En het kind is ook goed ter wereld gebracht. Maar wat vinden jullie ervan? Heeft de politie te hard opgetreden? Want daar zijn de meningen ervan verdeeld. Maar natuurlijk hebben we dus ook ander nieuws. Maar we zijn ook met verjaardagen, dus je kunt ook hier uw dierbare of uw vriend of uw vriendin of uw lieve nicht of tante feliciteren. Dat kan uiteraard op 020-471-4291. Het is 13 minuten over 8. En voor de mensen die verjarig zijn, van harte gefeliciteerd. En voor de mensen die hun dierbare kwijt hebben geraakt, wens ik ze heel veel

Dan ga ik ook tussendoor ook het nieuws even doornemen, want het gedrogeerde vrouw verkracht en gefilmd, 4 mannen aangehouden. En tussendoor kunnen jullie ook bellen voor de verjaardagen. Maar tussendoor lees ik ook het nieuws erbij. Want de politie heeft vorige week 4 mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten hebben mogelijk hun...

partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook filmpjes van hebben gemaakt die beelden in besloten chatgroepen en anderen hebben gedeeld. Nou, zover gaat het allemaal, lieve luisteraars. En ook het Nederlands elftal heeft helaas de zwaaiwedstrijd verloren tegen Algerije. Want zorgwekkend met altalloze invallers die flinke terugvallen van het Nederlands elftal in het uitzwaaiwedstrijd voor het WK tegen Algerije 0-1 in de tweede helft. Maar hoopgevend was het spel van de debuterende Crescencio Summerfield als rechtsbuiten in de eerste helft. Maar ik moet je wel zeggen, het is wel een hele snelle man. Een snelle jongen bedoel ik. Maar alleen hebben we dus niet de goal kunnen bereiken. Maar helaas wel voor het tegenpartij. 0-3-4-7-1-4-2-9-1. De lijnen staan open en we wachten gerust. De telefoontjes. En ik hoop dat ik luid en duidelijk ben ontvangen. Want ik kreeg ook van een ander luisteraar dat ik niet te beluisteren was via Zalto. Altijd even weten of ik wel te beluisteren of te horen bent. Luid en duidelijk inderdaad. Nou, afgelopen dinsdag hadden we dus een testdingetje. Waren we dus ook niet in de uitzending hebben begrepen. Maar die dag was ik er dus niet. Op het een of andere manier dingetjes geregelen. En ja, het was situatie. Dus, maar goed, ik ben back in town weer. Zoals bekend. Ik ben tot rond de klok van 9 uur. Dus stop met Bart. Ik heb zometeen ook de Doobie Brothers. Listen to the music. We gaan zo meteen heerlijk naar Ronald Hasselhoff luisteren. Theaterspectakelman, noem ik hem. En ja, wie Lena is, weet ik natuurlijk niet. Misschien zijn lieve vriendin. Of misschien een luisteraar die aan het luisteren zijn. Die Lena toevallig heet. Nou, voor alle Lena's die aan het luisteren zijn, voor jullie speciaal. Ronald Hasselhoff.

0: En we gaan naar de bellen toe. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Etje.
0: Goedemorgen, Etje.
1: Goedemorgen, jongen. Dan ben ik Sadi, ik ga studio maken.
0: Zeker, dankjewel.
1: En ik kom hier op, dan ben ik op om ik kom Bari Odi toe.
0: Ja.
1: Want dan ben ik Sadi toe. Ik ben blij toe met mezelf. Dan heb ik je maar die bakatide.
0: Ja.
1: In Rosje, we zijn symbolisch jarig.
0: Zeker.
1: We zijn blij, we gaan takje aan jou gaan dingen.
0: Ja.
1: Ja, alles aan elkaar aan doen.
0: Precies, hoe gaat het voor de rest? Want ik heb begrepen.
1: Ik ga zo goed voor je harmonie voor je radio, maar voor bouwen jongens.
0: Ja.
1: Ja, Lotto.
0: Ja.
1: Ik ga een plek bouwen, laat hem zijn, zo maar in de potje, maar. Want man, nou, populaire station, allemaal. Ik laat de mensen even schrijven, ja, want ik kom bellen, ik blijf verder aan het idee, dit is mijn ding.
0: Zeker.
1: Ja, man. Ja, goed, oké. Ik ga verder. Iedereen die op luisteren zit bij Radio Max. Mijn baro die etje bak met je baro die pipi doe wiki. Of zeg dan via symbolisch. Ja, man. Ik ben blij met je Roche. Het is maar Elena. Elena nog?
0: Elena van Ronald Hasselhoff.
1: Elena?
0: Ja, waarschijnlijk zijn vriendin, denk ik. Oh ja, Etje, ik moest je even wat vragen. Want mijn moeder had me gezegd dat jij mij gebeld had of zoiets. Wat was haar nummer?
1: Jouw nummer?
0: Nee, ze zei dat u mij heeft gebeld 4 weken geleden of zo. Maar het was haar nummer.
1: Ik heb gebeld, maar mijn telefoon was ik gekregen die dag. Want laat me het vertellen. En althans, Geesburg was jarig.
0: Ja.
1: En ik heb een mevrouw, die administratie dame, hoe heet ze weer,
0: Want ik gebruik dat nummer niet.
1: Ja?
0: Ik gebruik dat nummer niet. U kunt een ander nummer van me krijgen. Ik heb een ander nummer.
1: Want dat zou dat laten doen. Maar luister nou, dus heb ik gebeld, maar ik kreeg je niet aan de lijn te pakken.
0: Nee, dat klopt, dat is van mijn moeder. Je hebt mijn moeder gebeld.
1: Ja, maar wat ik gehad heb ik ook teruggebeld. Dus oké, goed, sorry, maar... Althans, Geesburg was eigenlijk echt zo'n mooie pokoe voor het draaien.
0: Ja.
1: Of sorry, aanvragen. Niet normaal draaien, ik vraag je aan.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet gelukt. Want ik belde ook naar Radio Maat, maar ik kon niet door.
0: Ik snap het, ja. Niemand was er voor, waarschijnlijk.
1: Maar goed, en je hebt het vandaag gehoord, dus misschien kun je toch nog alsnog wat op de plaats zetten voor de jarigen die... Jarig was met Tante Loes samen, waren ze jarig. Althans Geesburg en Tante Loes, deelden van Rotterdam. Dat was dus zo'n beetje met die telefoon.
0: Oké.
1: Maar wat ik wil groeten is, die mensen die bij de wakker waren bij de vanning, optocht waren bij Internet van Tjeti Koti.
0: Oh ja, die, Jan.
1: Ja, die dagen, dat was maandag. En ik wil allemaal groeten. Ik ken die namen allemaal niet, maar ik ken allemaal groeten. Het was een gezellige middag. Ik heb de eerste loop niet gedaan die dag, maar ik ben een beetje oud, daar ga ik niet zoveel meer lopen, lang lopen. Maar ik was daarbij, met meneer Godfried en Kai Kusi en al die andere Eerste Adams. En Mandana Ohema. Een hele groep. Ik groet jullie, ik feliciteer jullie ook voor die dag. Het was een leuke dag met mevrouw burgemeester Halsema. Het was leuk. Meneer Kijkoesie, bedankt ook voor de organisatie van jou, want het mooie feest was het, een mooie dag. En dan groet ik verder iedereen die op luisteren zit en zo. Ze hebben me allemaal gehoord, dus ik hoef geen namen te noemen. Maar het was een leuke dag.
0: Helemaal ja? Top. Nou,
1: en ik weet of ik terug moet bellen voor nieuws of moet ik gelijk doorgeven.
0: Je kunt terugbellen zo meteen.
1: Oké, dan ben ik terug. Dan hoor ik hoe je terugbelt. Straks, dan ben ik later terug.
0: Helemaal
1: terug. Roger, zet een mooie pokken voor me op voor die mensen die aardig waren, oké?
0: Jazeker, zal ik zeker doen. Dat zeker doen, ja.
1: Ik blijf luisteren, ik ben terug. Dankjewel.
0: Oké, fijne dag verder, hè?
1: Ja.
0: Dankjewel, hè. Dag. 0347-14291. We gaan verder doordenderen met de volgende hit van Gramax. Natuurlijk, Jozef. U kent het wel. Helaas niet meer onder ons meer. Jozef, dat is natuurlijk de hoofdzanger van Gramax. In dit tune. Wow, mi deba.

vorig jaar opgetreden. Burning Spear Routinette, She's Mine. En dit draai ik ook af als ik, ik er op de stub ben met mijn JBL-boksen. Draai ik hem keihard lang, langs het fietspad. Dan heb ik mijn hele reggae-playlisten. Dan zie je de voorbijgangers allemaal naar me toe kijken. Ja, ja. Mag ik even een marktstickertje plakken op een step? Dan zien ze, oh ja, daarom draait hij een muziekje. Op zijn step, op zijn elektrische step. 020-471-4291. Dat was natuurlijk Burning Spear. She's mine. En nog andere droevige nieuws, want ja, Bob Bryson is ook niet meer onder ons meer. Maar hij had een hele mooie duetnummer gezongen. Samen met Roberta Flack. Tonight, I Celebrate My Love. Natuurlijk gaan we dus zijn nummer afdraaien samen met Roberta Flack. En het uiteraard ook meer nummers gezongen op Bob Bryson. Dus rest in peace, zou ik zeggen. Mr. Bryson. En we zijn dus weer met uw rubriek Wat is uw nieuws?

0: Inderdaad, rest in peace, zou ik zeggen, via Bryson. Mr. Bryson hoort u net, samen met Roberta Fleck. En we zijn dus met uw rubriek Wat is uw nieuws? Goedemorgen.
1: Wat is uw nieuws, Mart FM?
0: Inderdaad, wat is uw nieuws, uw rubriek? We gaan nu verder doordenderen met de volgende hit. En de volgende hit, wat zal het zijn? Casey Jojo met All My Life. Goedemorgen. Het is nu 7 minuten over 8:30. We denderen door tot 8:00 van de 9 uur. Dit is Start met Mart.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, bakboord weer. Ja, wat in nieuws is, toch?
0: Ja, ja, klopt, klopt.
1: Ik hoor Banasi niet, ik hoor meneer Vrij niet en meneer Kretel niet en de anderen ook niet. Wat is er met de radio, maar klappen ze nog? Of zijn ze lui om te bellen?
0: Kan,
1: of ze achterstaan met telefoon?
0: Of ze luisteren, ja, dat kan. Of we zijn niet ontvangen.
1: Ja, ze luisteren wel, denk ik. Ja. Ze zullen luisteren, maar ze hebben geen zin van om te bellen. Maar als je bang wordt, is vreugd, want we hebben een minister deze met
0: BT. Zeker, zeker.
1: Wie weet dat aan mijn leven, maar ik ben ook een beetje thuis. Een beetje thuis van mij ook, maar wat in de Nederland is verloren.
0: Klopt, ja, tegen Algerije.
1: Nederland 11-10 tegen Algerije nog?
0: Ja, klopt, uitzwaaiwedstrijd.
1: Ja, ze waren sterker dan wat in de laatste minuten is een goal gescoord. En daar was een sterker. Ja, die anderen waren ja, mis.
0: Klopt.
1: Jammer. we zullen zien wat die andere wedstrijd uit de bus komt.
0: Precies.
1: Maar het is jammer voor ze, ik ben ook een beetje triest voor dat, want naar Nederland midden toe. Maar ook mijn nieuws is dat er iedere dag brand is in Nederland en ergens anders. Iedere dag is het brand. Ik hoorde van een hotel brand in Indiano.
0: Ja, dat heb ik gehoord, ja, op het nieuws.
1: Ja, nieuws heb ik gezegd, dus is waar, want de nieuws die was aan, dat hij deed terug. Ik zou niet kunnen, maar ja, overal is er wat. En ja, meer nieuws heb ik maar mee. Vergeet het zo, ik hoor. En ze hebben mensen gered uit de grot van ergens in een Colombiane wapen en een Indiane wapen. Hebben ze ook gered. In Breda is maar die redden en ze zeggen maar gepoelen en grot dat die zoeken goed aan het jammer. Maar ja, Gadeson is er eens dat hij in een gewone vatang had, maar gelukkig de Abiati. De Talibi. Maar ik heb daar... Lilian, goedemorgen. Lilian Deegman, hoe gaat het met jou? En wie meer? Otto Sleesburg, goedemorgen ook. Heb ik al gezegd volgens mij. Leone, goedemorgen. Ik heb geen nieuws meer, Roger. Alleen, ik ben blij dat ik ben ook al geworden. En dat jij ook bij de Roos zit voor ons.
0: Ja. Maar ze luisteren wel, hoor. Dat wel. Ook mevrouw Milan Hofman ook. Ja.
1: Wie?
0: Mevrouw Milan. Mevrouw Milan.
1: Ja, mevrouw Milan, goedemorgen en al die anderen.
0: Goedemorgen.
1: Ja. Ben jij met jou stem met kies voor de kracht die. Maar naar een populaire station, hoe bel me hoe jij stem bij jou? Ik voel je bel dan met plekjes op zangen en maar je ziet.
0: Precies. Ik ga alle namen zometeen noemen van de luisteraars die de vaste bellers. Ga ik ze allemaal opnoemen. En waarschijnlijk gaan ze dan wel bellen.
1: Ik ben vergeten, die belt veel mannen. Wat wil dat nemen, gabaatje?
0: Elfriede van Engelen?
1: Huh?
0: Elfriede van Engelen?
1: Ja, ik heb er nog eentje, die Elena, hè?
0: Ja?
1: Die eentje, die ene van die vrouw Elena, heb ik een kind met haar. Ik weet niet zij, maar een ander die ook zo heette.
0: Oh, oké. Okay.
1: Elena, ik heb een keer met haar, Arabella. Elena, Arabella, moeder. Ja, maar ik ben blij dat ik ben gekomen op de radio.
0: Ja.
1: Dan ik ga Taki, dus dan heb ik blij van zijn zoals je. Mooi. Hé, wacht even, nog iets. Very inspired, hè?
0: Ja.
1: Is een mooie Pokémon.
0: Ja, toch? Zeker. She's mine.
1: She's mine, no?
0: Ja, klopt.
1: Jammer, mooi pokken Bernie Spears, hij had mijn potent dadelijk toen mijn cassette.
0: Oh ja, oké, okay. De jaren 80, hè? Ja. Hij is nu in de 70
1: al. Milo Box, mijn potent dadelijk, want het is een mooi Pokémon.
0: Ja, zeker.
1: Van Bernie Spears. Ze is mine, hè? Oké.
0: Ze is mine, ja.
1: Hallo. Ik luister, ben blijf terug.
0: Oké, okay, fijne dag verder.
1: Baas voor u bel, maar kan mij, oké, dan hoi.
0: Ik zal ze oproepen, fijne dag verder, hè? Dag.
1: Dag.
0: Dr. de Vries, 714291. Nou, misschien zijn de luisteraars aan het slapen. Of ze hebben misschien niet... Op Salto, dat kan ook natuurlijk. Weet ik niet. Ik heb het niet gecontroleerd. Maar misschien weten jullie dat natuurlijk wel. Ik ga wel alvast de luisteraars noemen. Nou, Marta Koenders ook alvast. Of Nana Oyema, alvast een fijne dag verder. En mevrouw Elfriede van Engelen. Hopelijk dat het helemaal goed met je gaat. En uiteraard heb ik ook een appje van Lilian Deekman gehad. Dat een frisse morgen. Dus ik denk dat jij ook aan het luisteren gekluisterd bent. En dat het hartstikke goed met je weer gaat. Wie hebben we nog meer? We hebben nog heel veel natuurlijk. Heel veel luisteraars. Meneer Vrij, dat zei hij ook natuurlijk. En meneer Benansi, nou, hopelijk dat ik jullie allemaal weer hoor op de radio. En mevrouw en meneer Patrick Sankova, of Sankova, heb ik al lang niet meer gehoord. Nou, bij deze alvast een oproep bij jullie. Casey en Jojo, all my life voor de lieve families. En natuurlijk ook onder jullie families, all my life.

0: Goedemorgen, je bent in de uitzending. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ben ik in de uitzending?
0: U bent in de uitzending, zeker.
1: Oh, ja, ik had net geen verbinding met jullie.
0: Oh, dat is heel vreemd. Maar goed.
1: Ja, ja. Dus nu wel.
0: Gelukkig.
1: Dankjewel dat je in de uitzending bent.
0: Ja.
1: En ik wil iedereen de groeten doen. Die meneer Bakbord de groeten gedaan heeft. Ik heb Gleone gemist bij de Kittikotiwaka.
0: Mm-hmm.
1: En degene van de organisatie, Marta, meneer Groenberg, Kaikuzi. En iedereen die aan meegedaan heeft, die wil ik bedanken. Iedereen die gezien heeft. Mevrouw Kerk, mevrouw Chen Lipsing. En de rest die ik niet gezien heb, maar ze waren, dat doe ik de groeten. Ik doe ook de groeten aan Marta, Elfriede, Ellie en iedereen die meneer Bakbord de groeten gedaan heeft. Doe ik ook de groeten. Dank je wel dat je in de studio bent. En ik wilde het even hebben over de vakbonden die zonder de regering, dus vakbonden en de werkgever die zonder de regering onderhandeld hebben. Wat denk je ervan? Denk je dat het positief wordt? Maar goed, ik ga neerleggen. Dat was mijn vraag.
0: Ja.
1: En groetjes aan iedereen die op luisteren zit. Aan Helen Bestamenten en de rest van de Kitty Groep. Odi, odi.
0: Fijne dag. Dag. Ja, bij het Kitty Kutty tocht zag ik ook Roy Carters ook voorbij komen op tv. En ja, mooi initiatief inderdaad. Maar goed, we gaan naar de volgende bellen. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, Rosie. Hoe gaat het met Rosie?
0: Het gaat zijn gangetje weer. En met u?
2: Ja, het gaat ook. Ik doe mijn best.
0: Ah, oké.
2: Ja, je moet, als het niet goed gaat, moet je toch zeggen dat het goed gaat.
0: Zo is het. Je moet het omkeren, inderdaad, ja.
2: Ja. Nou, en, ik hoorde net iemand een beller, maar ik weet niet wie dat was. Ik heb de radio zachter gezegd. Ik zeg, doe iedereen de groeten. Ik heb geen jarige van vandaag, maar er is vast iemand jarig. En dan wens ik die persoon een goede gezondheid toe en een mooie verjaardag. En de zieke wordt gauw beter en de bedroefde heel veel sterkte. Ik groet meneer Creton en ik bedank hem voor ons mooi gesprek. Was leuk. Ik ben blij dat ik persoonlijk een wet van hem heb gehoord. Meneer Creton, zet hem op. Het komt helemaal goed. En ik bedank ook de mensen die er op 1 juni waren. Het was weer een leuke, interessante dag met een gemengd publiek en dat is mooi als witte mensen ook komen, want het gaat niet alleen om de zwarte mensen, het is ook een gedeelde geschiedenis. Dus de witte mensen beseffen het nou en daar komen ze ook, want ook hun hebben aandeel in wat wij kunnen gedenken. Dus het was weer een goede aftrap van de Kitty Kutty maand. Iedereen bedankt namens Eer en Herstel. En Glenn was een topspreker. Ja, ik heb ook Roy Carter gezien. We hebben ook een dansje gemaakt. Nee, het was een mooie dag. En Anana en Maaisa, de weergoden, hebben ons beloond. Want het was lekker weer. Mooi weer. Dus ik zal zeggen, Ellie groet ik. Ik heb een Carmen B. gezien en iedereen die ik een beetje heb kunnen groeten. Ik groet iedereen en de mensen die ik niet heb gegroet. Sorry, het is niet dat ik niet wil. Ik groet jullie allemaal. En Roger,
0: ja.
2: Mooie uitzending verder.
0: Dankjewel. U ook al was een mooie dag toegewenst.
2: Het is fijn dat je er bent, hoor.
0: Jazeker. Jawel.
2: Okay,
0: fijne dag. Dag. 020-471-4291. Goedemorgen, bent in de uitzending.
3: Goedemorgen met Talita.
0: Dag Talita, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ik kon jammer genoeg 1 juni niet bij zijn. Maar toch met Tegi Aladis Ranas Mafono en vooral de jongeren. Akiti Musukoti Futru. Uno Gitmak Trawa Mankeri Moro. Uno Kier Trawa. Vooral onder onze jongeren. Weet ik ervoor dat de draaide Libi. Voor Libi dan een vrede dan een Markandra. Het is belangrijk dat je de taal van bewoners spreekt. Dat zeg ik aan mensen. En Hemina, als Ozel, is een van de 6 communitief verbinders. Ze werkt mee aan het thema veiligheid van Masterplan Zuidoost. Hemina studeert aan Universiteit van Utrecht en woont heel haar leven in Zuidoost. Ze werkt enige tijd bij de buurtrechter in Venserpolder. Vanuit daar wilde ze haar motivatie om Zuidoost veiliger te maken doorpakken in de rol als communityverbinder. De gemeente heeft soms doelen die anders tot uiting komen bij de bewoners. Ik vind het interessant. Ja, ik vind het interessant en heel veel om hierin een rol te spelen als een soort bruggenbouwer. Dus we wensen dat er meer mensen komen zich aansluiten om in vrede te leven met elkaar. In bijzonder Amsterdam Zuidoost. Dat was mijn nieuws.
0: Oké, alright. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Fijne dag verder, hè. Dag. 020-471-4291. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
3: Ja, ik vind het interessant. Hey.
0: Wilt u even uw toestel even zachter zetten? Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik spreek weer met Carmen B. Want Martha wist niet gebeld had.
0: Mm-hmm.
1: Ik had gebeld om te bedanken voor het goede werk. Ik heb het net al benoemd, de Kitty Kotty Loop. En ik wil haar vragen als ze een video van me kan sturen. En ik wens je nogmaals een fijne uitzending en wel thuis straks.
0: Dankjewel, mevrouw Carmen. Fijne dag verder.
1: Dank je hetzelfde.
0: Dag. 0-4-7-1-4-2-9-1. Tussendoor gaan we lekker naar de blazer. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
4: Hey, goedemorgen, Roger. Dat is een tijdje terug, hè?
0: Ja, Patrick, hè? Sankofa.
4: Ja. Dus ik denk, ik wil even de groeten doen.
0: Ja, dankjewel. U ook. Fijne dag.
4: En eventjes om in het Engels te zeggen, health and strength.
0: Mm-hmm.
4: Aan de luisteraars. Weet je, en bescherming. Ja, het gaat goed met mij, hoor. Ik heb alleen een andere focus. Ik luister ook lang niet altijd. Ik ben ook druk.
0: Mm-hmm.
4: Dus, ja. En, ja, dat is hem eigenlijk. Ik ben lekker de ochtend begonnen met een flinke bak warm water. Waarin ik wat moringazaden heb verpletterd. Dus ik maak aan het begin van de week maak ik een liter fles met moringazaden in een vijzel. En dan wat kruidnagel erbij. En fenugreek. En dat pletter ik. En dan doe ik dat in heet water, laat ik dat trekken. En dan in de ochtend dan doe ik een paar eettepels daarvan in mijn mok met warm water. En dat is heel gezond, want moringazaden die reinigen, ontgiftigen het lichaam. En die verrijken je lichaam met mineralen. En fenugreek is een zaad met anabolische eigenschappen, dus opbouwende eigenschappen. Dus het kan bijvoorbeeld als iemand een operatie heeft ondergaan en hij heeft een wond. Dan heb je meestal een wond, hè, die moet genezen.
0: Huh?
4: Dan kan fenugreekzaden die kunnen die wondheling versnellen, bevorderen. Door die anabolische eigenschappen. En fenugreek kan ook je lever een boost geven. Dat die beter gaat werken. En voor mannen, voor de potentie, werkt het ook bevorderend.
0: Oké, interessant.
4: Ja, fenugreek is een anabolische zaad. En kruidnagel is natuurlijk een hele sterke antioxidant. En ook een beetje een pijnstillende werking heeft het ook.
0: Uh-huh.
4: Dus die drie die doe ik in een vijzel en pletter ik. En dan doe ik in een trek ik in een liter water. Laat ik het trekken. En dan in de ochtend doe ik wat in warm water. En dan drink ik dat. Zo begin ik de ochtend. En dan drink ik een bijna een halve liter warm water.
0: En dat is je ochtendroutine geworden, althans.
4: Ja, maar dit moet je natuurlijk niet week in, week uit.
0: Oh,
4: en dit doe
0: okay.
4: je gewoon een bepaalde periode. Misschien een 1 of 2 weken.
0: Ja.
4: Maar nooit. Met kruiden moet je ook altijd omgaan met beleid, met matigheid. Niet
0: Dus,
4: misschien is dit eventjes mijn bijdrage aan deze uitzending. Maar moringazaden zijn echt heel powerful. En ik heb ze onlangs heb ik weer een bijbestelling gedaan via bol.com. Kon ik ze bestellen.
0: Mm-hmm.
4: Dus als mensen er op zoek naar zijn, dan kunnen ze via bol.com terecht. Want die partij die ik nog had liggen thuis, die waren van, hoe heet het? Volgens mij kwamen die uit Ghana. Ghana of Ethiopië, een van die twee.
0: Ja. Oh, oké.
4: Okay. Daar heb je die bomen ook, hè. En die moringa-boom is echt heel powerful. Ik weet trouwens niet of die moringa-boom ook voorkomt in Suriname, moringa.
0: Weet ik eerlijk gezegd ook niet, maar misschien weten de luisteraars er wel van.
4: Ja.
0: Dat zij daar wel antwoord op hebben.
4: Ja. Het is een ontzettend potente boom. De bladeren kan je gebruiken. Alle delen van de boom kan je in principe gebruiken voor het lichaam. En zelfs de zaden zitten hele goede olie in. Waar je een auto mee kan laten rijden. Met die olie erin zit.
0: Zo.
4: En dan heb ik het gewoon over eetbare olie, hè. Ja.
0: Zonnebloemolie, bedoel je?
4: Nee, dit is nee.
0: Wat is dat dan?
4: Nee, je hebt bepaalde type olie, oliemoleculen in die moringazaden zitten.
0: Oh, die.
4: Gewoon
0: die
4: heel,
0: bedoel je?
4: Heel goed werken voor.
0: Oké.
4: Okay. Voor in een voor verbranding ook. Maar ook voor de gezondheid.
0: Ja, ja.
4: En vaak van die meervoudig onverzadigde vetzuren. Ja.
0: Oké. Okay,
4: dus
0: nou.
4: Moringa is echt een hele, ja, dus echt een hele grote zegen voor de mensheid en het leven. Ja, moringa.
0: Nou, bedankt voor uw.
4: Ik hoop dat een luisteraar mij kan vertellen of het ook in Suriname voorkomt. Ik weet het niet. Maar.
0: Nou, ik hoop bij deze ook dat ze een oproeping dat ze mogen reageren of ze dat of er een boom daar is.
4: Nou, ja, ik weet wel dat Coronie gezegend is met Noni. Dat weet ik wel. Noni bomen.
0: Oké. Okay. Ja.
4: Oké. Okay. Ik laat het hierbij.
0: Hey, fijne dag verder, hè?
4: Is goed. Okay,
0: bedankt.
4: Goed,
0: dag. 0374291. Dus de oproeping is of die boom dan ook in Suriname is. Laat het even omtrent weten op 0374714291. En wat vindt u van de zaak over de politieagent het optreden met een zwangere vrouw? Dat hij die vrouw dus heeft moeten smijten de grond in. En daarna kwam natuurlijk haar man. Die komt in verzet, want die ziet van, hé, hey, wat doe jij nou met mijn vrouw? En is hij het gevecht aan met de agent? Nou, wat vindt u omtrent de zaak? Laat het even weten op 020-471-4291. Hier is Greyhound Black and White.

Inderdaad, en dat symboliseert natuurlijk de tocht van de Kitty Kutty tocht. Black and White. De Greyhound. Ik was er helaas dus niet bij, maar het was een hele mooie optocht, zag ik in beeld. We gaan naar de bellen toe. Goedemorgen, u bent in de uitzending. U kunt het nog een keer bellen op 020-471-4291.

0: is Natalie Cole, of Nathan Cole. This will be hier op Radio Mart. We gaan even naar de bellen toe. Goedemorgen, bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen met Ronnie. Ik wil doorgeven, dames en heren, van heel Nederland, heel Suriname en de rest. Klein Godfried, straks met tijd voor de waarheid is heel belangrijk. En onze Rosé doet het hartstikke goed. En die andere meneer, meneer Dalvoer, die is altijd op maandag, maar ik weet niet. Afgelopen maandag hebben we. Misschien voelde hij zich niet zo lekker of zo. Maar Rosé doet het goed. Meneer Dalvoer. Nou, eigenlijk Radio Mart allemaal. Allemaal Ben Godfried, allemaal Sintje Landbrug.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij. SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Dan heb je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzijver, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam.

0: Zing.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website dan? www.praise.nl.

na donateur Stonfutu Gorokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een zee. Actie als chauffeur na alle respecti voor rei u go peyuwani in een foto voor Israël. Dati na een extra abrawatra service voor Mart, speciaal tot u lek Krakawang voor Mart. Dende tu, pesuru tu jiyo, dai sabi.

0: grootvader, grootvader, broer, oom en vriend. Hij zal herinnerd worden om zijn liefde, betrokkenheid, warmte, loyaliteit en de bijzondere manier waarop hij altijd voor anderen klaarstond. We zijn Leslie dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij samen met hem hebben mogen maken. Zijn aanwezigheid, zijn glimlach en de momenten die wij met hem hebben gedeeld zullen voor altijd in onze harten blijven. Leslie Marcel Elsau is geboren in Paramaribo op 2 februari 1955 en overleden in Amsterdam op 28 mei 2026. Gelegenheid tot afscheid nemen en de begrafenis zijn op dinsdag 9 juni aanstaande. Afscheid nemen is van 10:30 tot 11:30 op de locatie Rozenburglaan 7, 1097 GA in Amsterdam. De afscheidsceremonie is van 12:00 tot 14:15 in de aula van de begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA in Amsterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren in koffiekamer Het Hofje van de begraafplaats. De plechtigheid is te volgen via livestream https://live-ceremonie.nl. De ID van de plechtigheid is 157009. Wachtwoord is FG8JBWR7EUVJ. Gelieve geen rouwbeklag. Speciale wensen, wees jezelf. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer Leslie Marcel Elsau en wens hen heel veel sterkte toe.
1: Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Voor de waarheid. Ik heb een gast en die wil ik even vragen om te kijken als zijn headphone het wel doet. Want op het moment dat we bellers krijgen, dan mogen wij niet het geval hebben dat we ze niet kunnen horen. Even kijken, ik moet mijn geluidje zachter zetten. Excuses, luisteraars. Nogmaals, welkom bij deze uitzending, het programma Tijd voor de Waarheid. En we gaan op deze ochtend praten met een ambitieuze jongeman. Tegenwoordig onderdeel van het stadsdeelcommissie hier in Zuidoost. En ik heb hem uitgenodigd, omdat ik natuurlijk benieuwd ben naar dat wat hij heeft aan ambitie. Wat zijn zijn competenties en waar wil hij staan over een aantal jaar? Maar in elk geval heeft hij een start gemaakt met dat wat je noemt de gemeenschap dienen vanuit de politiek. En hij zit hier bij mij aan tafel. Ik ga hem welkom heten. Ik zeg een hele goede morgen.
1: Goedemorgen en dank u wel.
0: Ja,
1: goedemorgen, graag. Luisteraars ook.
0: Kan je de luisteraars vertellen met wie praten we op deze ochtend?
1: Ja, u spreekt vandaag met Daryl Amankwa, bewoner uit Amsterdam Zuidoost, Kraaienest. En zoals u al vertelde in de intro, stadsdeelcommissielid namens PRO, PvdA GroenLinks.
0: PvdA GroenLinks. Laten we zo beginnen. Je kiest voor PvdA GroenLinks. Wat zijn de zaken die jij daarin belangrijk vindt als het gaat om de idealen van die partij?
1: Ja, dus hoe zou ik me sowieso daarbij gaan voegen is omdat mijn ouders vroeger stemden op PvdA en nu nog steeds PRO.
0: Okay, ja.
1: En ik ben me toen gaan verdiepen in de verschillende partijen die er zijn. En ik kon me best wel vinden in wat Partij van de Arbeid dus toen hun idealen waren en zijn. Voornamelijk over kansen voor jongeren, kansen voor de mensen in Amsterdam Zuidoost, maar ook daarbuiten. En strijden voor een rechtvaardige stad.
0: Oké. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb gisteren was ik in de OBA.
1: Ja.
0: En ik heb geluisterd naar jullie partijvoorzitter hier in Amsterdam. Een stevige dame.
1: Ja.
0: En ik was best wel onder de indruk van die mevrouw. Wie is die mevrouw?
1: Mevrouw Pels, Vita Pels.
0: Vita Pels.
1: Ja, zij is inderdaad, zoals namens GroenLinks was zij de nummer 1.
0: Mm-hmm.
1: En partijvertegenwoordiger. En nu zijn we één partij geworden. Is zij, ja, want de PvdA had een eigen, Sofiane en Barki. En nu we samen zijn gaan voegen, is Sita Pels inderdaad ook waarin de grootste partij in Amsterdam geworden.
0: Mm-hmm.
1: GroenLinks. En ze doet het goed inderdaad.
0: Ja, ik heb gevolgd gisteren en ik vond ook dat de vragen die er gesteld werden, dat ze op een hele transparante en kordate manier ermee omging.
1: Ja. Vond ik ook, hoor.
0: Ja.
1: Dat is ook wel een van de eerste keren dat ik haar echt live zag praten en vragen beantwoorden, inderdaad. En ik vond het inderdaad wel mooi hoe ze dat deed. En, want je had inderdaad wat in het publiek mensen die dan vragen gingen stellen met een voorbedachte radar.
0: Mm-hmm.
1: En hij wist een heel mooi antwoord op te geven.
0: Ja, die kon ze heel goed pareren.
1: Ja, precies. Maar ik denk ook dat ze weet waarvoor ze staat.
0: Okay.
1: En waarvoor ze wilt gaan strijden. En op het moment dat je dat weet, weet je dat ook altijd keurig uit te dragen. Ook in de beantwoording van vragen.
0: Meneer Amankwa.
1: Ja.
0: Ik spreek de naam goed uit,
1: ja,
0: hè?
1: Amankwa.
0: Amankwa.
1: Ja.
0: Vertel eens, je bent hier geboren.
1: Ja.
0: En vertel ons, je opleiding, wat heb je gedaan precies?
1: Nou, ik ben hier geboren. In Amsterdam Zuidoost. En ik studeer International Business Management.
0: Mm-hmm. Oh, je zit nog op school?
1: Ik zit nog op school.
0: Oké.
1: En dus ik combineer dat samen. En ja, het is eigenlijk een businessopleiding.
0: Maar wil je echt in de business gaan of was het omdat je nog niet wist wat je wilde? Heb je ergens voor gekozen? Want vaak doen studenten dat.
1: Ja.
0: Die denken van nou, misschien is het iets voor mij. Maar is het dat je echt als zakenman door het leven wil gaan in de toekomst?
1: Nou, ik probeer daarin ook de balans te zien. Hè. Ik vind ondernemen leuk, het is heel verschillend. En je bent van dingen oppakken. En dat vond ik vooral leuk. Dus ik heb gekozen voor een vrij brede opleiding, International Business Management. Dus dan gaat het niet alleen hoe run je een bedrijf hier in Nederland, maar hoe zorg je ervoor dat dat ook naar het buitenland kan.
0: Ja.
1: En in business heb je verschillende componenten die eigenlijk ook voorkomen in hedendaagse leven, in verschillende beroepen, ook bijvoorbeeld in politiek.
0: Ja, kijk, je praat over business. Ik wil met je praten over kansen.
1: Ja.
0: En als we kijken naar het gebied waarin jij bent opgegroeid, dan hebben mensen vaak het idee dat gezien zeg maar de omgevingsfactoren, met name jongeren, vooral met name zwarte jongeren, soms ook een beetje kansarm zijn in het leefgebied Zuidoost. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, en dan heb ik me ook daarbij, als het gaat om kansen, heb ik ook de woorden veranderd. Want bij mij komt kansen meestal over als geef me alstublieft een kans.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn natuurlijk rijk aan talent en rijk aan alles wat wij doen. En ondanks het soms door systemen om ons heen, het ons moeilijker is gemaakt om bepaalde dingen te kunnen behalen. En eigenlijk kan het nog steeds. Noem ik het geen kansen, maar eigenlijk gewoon mogelijkheden die soms zijn ontnomen. En inderdaad, in Amsterdam-Zuidoost groeien er soms mensen op die niet altijd die handreiking hebben naar wat ze willen. Maar ik geloof er zelf in, door het constant wel te blijven bieden en constant te geven wat eigenlijk men gewoon toebehoort, dat wij niet meer spreken. En men spreken over kansarm, maar daar spreek ik eigenlijk zelf niet meer over. Want als je op dat moment, als je dat gaat blijven zeggen en daarin gaat geloven, gaat u geloven in kansarm. En niemand hier in Amsterdam-Zuidoost is kansarm, immers iedereen wordt geboren met talent.
0: Ja. Dat klopt wat je zegt. En toch, als we het hebben soms over de omgevingsfactoren, we praten ook over school. Ik noem school als voorbeeld even. Waarvan mensen zeggen van op veel van die scholen, als het gaat om de kinderen die de scholen bezoeken, met name zwarte kinderen vaak, dan wordt er gekeken naar zeg maar de competentie. Er wordt niet gekeken naar de competentie, maar kinderen worden beoordeeld voor de momenten dat ze moeten presteren. Hoe kijk jij aan tegen die blik die er op ons is gericht als het gaat om de manier waarop mensen met zwarte kinderen omgaan? Of zeg je van nee, dat is een fabel?
1: Nou, helaas is het geen fabel. Meneer Glenn, het is helaas geen fabel dat mensen en kinderen naar school gaan. Ik heb het zelf mogen meemaken. Dat ik in het eerste leerjaar naar een school ging in Zuid. En daar werd ik inderdaad niet beoordeeld op wat ik kon. En daar werd van alles bij betrokken, maar niet wat kan dero. En dat doet wat met een kind.
0: Ja, sowieso.
1: Dus er is inderdaad wel een kijk op hoe op kinderen en omdat ze uit een bepaald gebied komen of dat er gauw wordt beoordeeld, deze ouders hebben een smalle beurs, dus het kan zo dat dit kind moet naar een mbo-school of naar een vmbo-school, wat zeker niet verkeerd is, maar dat je vanuit die blik eigenlijk kijkt naar mensen en beoordeelt, is wel jammer. En het gebeurt nog steeds inderdaad. En daar moeten we allemaal keihard tegen vechten en het ook steeds blijven benoemen.
0: Ja, want je geeft aan, je bent geweest naar de school in Zuid.
1: Ja.
0: Je bent geboren, getogen in
1: Amsterdam-Zuidoost. Waarom ben je naar de school gegaan in Amsterdam-Zuidoost?
0: Ja.
1: Goeie vraag dat je me stelt. En het is jammer verhaal. Nee, ik zocht toen naar een gymnasiumschool.
0: Okay.
1: En in Amsterdam-Zuidoost was er nog geen gymnasiumschool.
0: Oké. Maar die beperkte mogelijkheden.
1: Ja. Maar het jammere ook ervan, moet ik ook eerlijk bekennen, is dat ik zei dat ik naar een school wil buiten Zuidoost.
0: En dat wilde je bewust?
1: Dat wilde ik bewust.
0: Is daar een reden voor?
1: Nou, ik geloofde dat er daar beter onderwijs was.
0: Mm-hmm.
1: Dat je in een andere bubbel zou komen. En daar geloofde ik in. Dat kwam ik er gauw in. Mm-hmm. Toen dacht ik van, hou me hier ook heel snel weg.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus toen jij het besloten had, want je dacht je komt in een andere atmosfeer terecht.
1: Ja, dus ik dacht dat je daar gewoon betere kwaliteit van onderwijs kreeg. En dat is soms ook wel gewoon waar.
0: Mm-hmm.
1: Dat is wel waar. Maar hoe je dan daar gaat op school en hoe je daar gaat presteren. Er gaan zoveel dingen om je heen gebeuren. Wat soms er ook gewoon toe leidt dat je helemaal niet zo goed kan presteren.
0: Mm. En waar heeft dat mee te maken?
1: Nou, ik kreeg soms gewoon opmerkingen naar mezelf geroepen. En ook de mentoren.
0: Racistische opmerkingen?
1: Ja, racistische opmerkingen.
0: Wow.
1: De docenten, de mentoren. En ik was een jongen van 11. En ik was me er toen nog niet zo erg van bewust. Maar achteraf denk ik terug en dan denk ik van, het is best wel erg wat je dan te horen kreeg. En als kind van 11 jaar en dan daar op school komen. In een hele, je komt al van een middelbare basisschool, dus dat is heel anders.
0: Mm-hmm.
1: Kom je op een middelbare school en dan krijg je dingen te horen. En dan moet je toch wel gaan kijken, hoe ga ik hiermee om? En je bent constant ook bezig met, Of pas ik er wel tussen? Val ik er buiten? Dus je bent steeds bezig met randzaken ook wel. Wat soms wel gewoon invloed heeft op je prestaties. En dan heb je wel gewoon anderen die daar ondanks er doorheen gaan. Maar soms is ik er wel gewoon sensitief voor, hoor.
0: Maar eigenlijk, als ik je zo hoor praten, je komt van ver. Je komt van ver, daarmee bedoel ik te zeggen van, het is je ook niet makkelijk gemaakt.
1: Klopt, en meestal zeggen mensen, ja, je bent pas 19. Maar het is me inderdaad niet zo makkelijk gemaakt. Ik heb wel een aantal dingen meegemaakt, dacht van, maar weet het eerst, en alles wat er gebeurt, moest er gebeuren. Want nu kan ik dat als verhaal gebruiken en als ervaring om nog harder te strijden voor waarvoor ik sta.
0: Mm-hmm.
1: En om nog harder te strijden, zodat een kind die hier in Amsterdam-Zuidoost opgroeit niet hetzelfde hoeft mee te maken. En mocht je hetzelfde meemaken, hoe reageer je dan hierop?
0: Mm-hmm. En toch ben ik benieuwd, want kijk, ik kan me voorstellen dat er witte mensen die zich superieur achten, zich ook op een bepaalde manier gedragen naar ons. Maar los van die mensen, ik bedoel, binnen de groep zwarte mensen zijn er ook soms gedragingen op basis van verschillen van afkomst. Heb je dat ook mogen ervaren?
1: En dan onder meer mensen van kleur?
0: Ja, onderling als het gaat om, zeg maar, de manier waarop we elkaar bejegenen.
1: Nou, toen ik zelf daar zat op school, heb ik dat niet ervaren. Want ik was eigenlijk... Naast mij was er nog een ander of twee andere donkere mensen op die school. Die leerlingen waren nog best wel redelijk.
0: Mm-hmm.
1: En, maar als ik dat merk, dat er soms gedragingen zijn van mensen van kleur onderling met elkaar. Of zwarte mensen, ja, donkere mensen. Nee, niet per se, hoor.
0: Nee? Nou, oké. Okay.
1: Ik merk zelf dat de jongeren daar niet meer zo erg mee bezig zijn.
0: Ja.
1: En dat het soms wel is gekomen vanuit, ja, de iets oudere generatie die dan wel van die hiërarchie. En dan soms brengt een ouder het wel over naar een kind.
0: Ja.
1: En dan gaat het kind zich ook zo gaan gedragen. Maar wat ik wel gewoon vooral merk, en dat kinderen gewoon wel met elkaar spelen en dat jongeren ook gewoon met elkaar spelen. En als het gaat, dat als er een soort van bepaalde gedraging ontstaat, is dat niet per se doordat dat komt door van waar ze vandaan komen. Maar het is meestal door op basis van trots of iets anders. Maar niet op basis van, meestal spelen ze en gaan ze gewoon goed met elkaar om.
0: Ja, je bent een jongeman van Ghanese afkomst.
1: Ja.
0: Ben jij goed ingebed in de Bijlmer? Heb je goed verankerd? En wat zijn de dingen die jou het idee geven of het gevoel geven dat jij hier, zeg maar, thuis hoort. En ook...
1: Of ik goed gebed ben, dat zullen anderen, kunnen anderen het best zeggen. Meestal zeggen ze dat ik nog best wel anders klink.
0: Hoe bedoel je?
1: Als ik spreek.
0: Oké. Maar dat heb ik ook hoor. Dus we hebben onze accent, maar daar is niks mis mee.
1: Niks mis mee. Maar ik denk het wel. En wat ik vooral mooi vind, ik ben toen in de politiek gegaan. Vorig jaar, of dit jaar zelfs, stond ik op de lijst en dan sprak ik jongeren over wat ze willen bereiken. En jongeren die mij dan riepen om te zeggen van, ja, we hebben je poster gezien en we gaan op je stemmen. En dat doet mij wel wat, want het zijn wel bijvoorbeeld waaronder jongeren die misschien een aversie hebben tegen het systeem. En dan zie je dit, dat ze zich toch wel middels die weg proberen te betrekken bij de politiek. En dat doet me wel goed. En dat is steeds stapsgewijs. En met de dag wordt het steeds meer. En ik hoop ook daarom dat die jongeren die dan ook hoop hebben gevestigd in mij en nu ook in de politiek en in anderen, dat we steeds meer kunnen gaan bewerkstelligen. Want ik was van de week bij een evenement in Amsterdam Sloterdijk. En een meneer kwam spreken. Hij was volgens mij, hij heeft geregeerd in Bangladesh. En hij zei dat de jongeren kwamen daar in opstand. Mm-hmm. Tegen toen de mensen die toen daar aan de macht waren. En hij was toen in Frankrijk en hij werd gebeld door die jongeren. Dat ze 3 dagen waren zonder iemand die regeert. Want die jongeren kwamen in opstand tegen de persoon die toen de tijd ging regeren. En die meneer was toen gaan vluchten. En die meneer kreeg dan toen een belletje van die jongeren van, we hebben dus nu al 3 dagen niemand die meer regeert. Wil jij dat alsjeblieft komen doen? En hij ging over nadenken, maar iedereen keek naar hem om dat te gaan doen. En ik vergeleek dat verhaal met Amsterdam en Nederland. En dan zie ik steeds meer dat jongeren steeds meer bewuster worden van, welke rol speel ik eigenlijk hier in de maatschappij? En er zijn ook anderen die dan denken van, ja, mijn stem doet toch niets. Maar ik ben toch wel blij om te zien dat steeds mensen zich bewuster gaan leven en gaan kijken van, nee, ik doe er wel toe. En dat systemen soms zijn gecreëerd en mij hebben benadeeld. Kan ik nog steeds mijn stem laten horen en tegen die systemen vechten?
0: Ja. Ik ken jou nu, ik heb je een paar keren gezien. Als ik je à la Condre kom, dan zie ik je daar ook. Je bent daar kind aan huis. Je bent maatschappelijk zeer betrokken als het gaat om sociaal-maatschappelijke activiteiten. Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ja. Nou, ik ben sowieso iemand die vanuit nature ben ik heel erg, als ik een verhaal hoor, dan moet ik helpen.
0: Okay.
1: Anders kan ik niet slapen. Ik moet überhaupt denken aan een oplossing. Dus ik heb ook het gevoel dat ik echt, ik weet het ook, maar dat ik bepaalde dingen draag. Dus ik draag het als ik mensen hoor vertellen van dat ze vanavond bijvoorbeeld geen onderdak hebben. Mm-hmm. Ik draag het als ik mensen hoor die zeggen van, ik loop tegen dit aan. Dan wil ik echt oprecht helpen. Dus, en dat zat al sinds vanaf jongs af aan in mij. Dus ik weet nog, op de basisschool, dan werkte ik snel om mensen te kunnen helpen in de klas. En dan werd je al heel gauw op benadeeld. Dus op basisschool kreeg je dan tijdens rapportgesprekken, derde houdt van praten. Maar ik hou er nog steeds van. En Daryl houdt van mensen helpen. En soms moet hij meer focussen. En later ben ik, dus naarmate de tijd ben je gaan zien van, maar dat is eigenlijk juist mijn kracht. En dat ben ik ook steeds vaker gaan doen. Dus ik begon in 2018 met de kinderdirecteur van alle openbare bibliotheken in Amsterdam.
0: Kinderdirecteur?
1: Ja, kinderdirecteur.
0: Hoe kom je daar?
1: Dus ik weet nog, op de basisschool kon ik heel goed rekenen. En ik kon heel goed rekenen, dus dan mocht je na rekenen, dus je kwam in de klas, rekenen was de eerste vraag, kwam in de klas, mocht je sommen maken, en dan was er een project, heet het Pittige Plusstorens. Mm-hmm. En dan was het een project, mocht je, had je één paper, twee papers of drie papers. En ik koos de moeilijkste. En wat was dat? Organiseer een evenement. Ik als 11-jarige of 10-jarige jongen, die dan een plan had geschreven. En ik had wat onderzoek gedaan. En ik zei, ik wil een subsidie gaan aanvragen. En ik was nog 10 jaar. Dus, en dan kom je daar natuurlijk op het stadsdeel aan. En dan kwam je in contact met ambtenaren. En die hebben me toen ook gekoppeld aan organisatie. Vandaar dat kind aan huis was bij Alla Condre. Toen was een traject van Kindstad Centraal. Maar daar werd, toen ik kinderdirecteur werd van Alle Openbare Bibliotheken in Amsterdam, toen leerde ik heel veel verschillende dingen. Dus vanuit die Pittige Plustorens project vroeg een meester van, lijkt het niet leuk om misschien kinderdirecteur te worden? Ik heb die vacature daar op het internet gezien en misschien is dat iets voor jou om te solliciteren. Dus zei ik van ja, prima. Heb ik het gedaan, een filmpje maken, heb ik samen met de meester gedaan. En uiteindelijk ben ik het geworden en toen kwam je natuurlijk aan verschillende tafels en dan spreek je verschillende mensen. En dan hoor je ook steeds sommige mensen die echt oprecht willen luisteren naar kinderen en verhaal. En dan zie je ook soms wat het ook teweeg kan brengen als je je stem laat horen. Dan denk je van, meer mensen moeten dit weten. Meer mensen moeten daar gebruik van maken. En, dat, en vanuit die gedrevenheid ben ik dus dan verder gegaan om mensen te helpen. En vooral in Alla Condre ben ik gekomen, mensen spreken, ouders vragen wat zijn hun noden. En die noden neem je vooral mee, want je weet, er moet een oplossing komen. En misschien heb je niet vandaag een oplossing, misschien heb je morgen niet een oplossing. Maar als je er wel voor kan zorgen dat structureel die oplossing wel er komt, dat is waarvoor ik me graag inzet.
0: Wauw. En dat is eigenlijk de manier waarop je bent gevormd door gewoon zelf te ondernemen, dat stukje wat je belangrijk vindt.
1: Ja.
0: Om die bijdrage te leveren maatschappelijk.
1: Ja, precies. Omdat, weet je, het is. En dan zult u het gaan zien, mensen in Amsterdam. Sommige mensen die opgroeien in Amsterdam Zuidoost. Groeien op in een. Sommige een ideologie dat ze denken van. Dat bepaalde dingen niet mogelijk zijn.
0: Maar waar komt dat vandaan, denk je? Dat mensen...
1: Soms is dat angst. En soms is dat angst als ze zich gaan verzetten, dat men zich zodanig gaan beperken. Maar mensen, of dat ze vanuit een ander land hier zijn gekomen en denken van, we doen al zoveel genoeg, het is wel genoeg. Die mensen gaan toch niet luisteren. En dan hoor je ook mensen zeggen van, ja, mijn stem telt toch niet. Los van alleen het stemmen, dat mensen steeds zijn gaan vergeten. Hoop, maar hopen. Dus wat ik dan daarmee bedoel is hoop dat ze bijvoorbeeld morgen eten krijgen. Mm-hmm. Of morgen eten hebben. Maar dan hopen en dromen bedoel ik dan vooral ook dat je denkt van, ik kan een president worden. Ik kan de allerbeste chauffeur worden of kapper worden of piloot worden. Ik kan, durf te dromen. Ja. En dat mensen dat soms zijn vergeten. Dus ze hopen wel op bepaalde dingen die ze dan op termijn kunnen krijgen, maar droom verder.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen, Daryl, dat vele van onze mensen ook zijn gevormd op een manier waarbij ze hebben meegekregen dat je woont in een ander mensen hun land.
1: Bent.
0: Dat je gast bent hier in dit land. En dat gevoel, als je dat met je meedraagt, dat je dus eigenlijk niet echt kan deelnemen. Je participeert minder omdat je het idee hebt dat je...
1: Ja, en dat wat je hebt meegekregen, dat je gast bent... Dat gaat dan zich spelen in de gedachte.
0: Ja, precies.
1: Maar in de werkelijkheid, als ik mij op de lijst kan krijgen van GroenLinks PvdA Pro, en ik verkiesbaar ben, wil dit gewoon zeggen dat het eigenlijk wel gewoon mogelijk is als je het gaat doen.
0: Ja, klopt.
1: Dus het is echt iets, het is je ingesproken waardoor je in een spiegel gaat kijken van dat kan niet, maar hou die spiegel weg en doe het.
0: Ja, ik vind dat je op de leeftijd die je nu hebt, vind ik wel dat jij, zeg maar, toch dusdanig jezelf hebt ontwikkeld om die kracht te hebben om die stappen te maken die je nu maakt. En heeft dat te maken met de manier waarop jouw ouders in het leven staan? Of heb je jezelf dat aangeleerd? Hoe is het bij jou gegaan?
1: Ik heb best wel eigenlijk bescheiden ouders. En dan ben ik de persoon die dan zich in spotlights en dat ze dan, eigenlijk wilde mijn moeder eigenlijk helemaal niet in de politiek ging. Mm. Maar die hebben het toch gedaan. En uiteindelijk is ze ermee gaan.
0: Koketeren.
1: Ja, ik bedoel. Ik heb het toch gedaan.
0: Ze is trots op je.
1: Ja, en uiteindelijk ook wel, inderdaad. Maar het is ook wel vanuit een angst, denk ik, dat ze denkt van...
0: Wat gaat deze jongen zich op de hand straks?
1: Ja.
0: Dat, dat mensen haar bejegen op een precies, manier.
1: Ja, en dat vooral, dat zei ze vooral, en ze noemde ook altijd een voorbeeld, dat mensen dan van alles over je gaan zeggen en gaan denken. Maar op den duur denk ik van, dan moet het zo zijn. Als verandering te, ik bedoel, verandering komt nooit teweeg als je allemaal met elkaar ja knikt. Ja. Er zal altijd iemand zijn die zegt nee, ik ben het hier niet mee eens. Mm-hmm. En zo komt verandering. En ik ben ook altijd, ik ben ook gewoon altijd koppig. Dus ik doe het en ja. We zullen het zien. En ik kan 100 keer vallen, maar ik sta 101 keer op.
0: Ja, maar je weet, de politiek is hard, hè?
1: De politiek is hard en vies, zeggen ze dan wel.
0: Ja.
1: Maar ik bedoel, ik zeg altijd, rechtvaardigheid zal zegevieren. Rechtvaardige mensen in politiek. En zullen mensen zeggen, ja, dat kan gewoon niet. Doe.
0: Ja, sorry maar.
1: Sorry maar. Wat is zo?
0: We weten gewoon, als het gaat om rechtvaardigheid, nee, maar in de politiek.
1: Maar dat is hoe politiek zich de afgelopen jaren heeft vormgegeven. Maar als we kijken naar de nieuwe generatie. Ik kijk soms echt naar de nieuwe generatie en denk ik echt van, we are so different. We zijn echt best wel verschillend van
0: De oude generaties. Maar jullie leven ook in een ander tijdperk.
1: In een ander tijdperk. En juist daarom denk ik dat het goed is dat we die verandering brengen. En inderdaad, we hebben misschien geen rechtvaardige politiek gekend. Of bij sommige mensen. Laten wij dan laten zien dat wat rechtvaardigheid wel is.
0: Oké, kijkend naar het klimaat in Nederland. We praten nu over extreem rechts.
1: Ja.
0: Er zijn een aantal mensen in de politiek die keihard laten weten hoe ze kijken naar andere type mensen, andere etnische groepen.
1: Ja.
0: Wat doet dat met jou?
1: Het is jammer. Het is oprecht jammer dat men dat doet. En ik ging erover nadenken en ik dacht, ik heb het zelf meegemaakt toen ik naar die school ging, mensen keken. Maar dan, en dan kijk, ben ik steeds gaan kijken naar wat is eigenlijk die kern ervan. En soms denk ik ook, het is een gebrek aan zelfliefde, die mensen.
0: Die mensen, je denkt dat ze dus een gebrek hebben aan zelfliefde, waardoor ze zich op een bepaalde manier uiten tegenover anderen.
1: Ja.
0: Dat is wat je denkt.
1: Ja.
0: Maar kan het ook zo zijn dat die mensen zichzelf superieur achten, maar het kan ook zijn dat ze angstig zijn. En dat ze bang zijn dat ze straks overheerst zullen worden door andere groepen.
1: Maar, en daarom denk ik ook van, waarom zouden wij een strijd moeten voeren terwijl samenleven met vanuit liefde zich vaak heeft bewezen? Waarom zou je boven iemand moeten gaan staan? Waarom zou je boven iemand gaan... Ik bedoel, liefde ontstaat niet als wij boven elkaar gaan staan.
0: Mm-hmm. Heb je een christelijke achtergrond?
1: Ik heb een christelijke achtergrond, inderdaad.
0: Ik hoor je praten, ik denk deze man heeft...
1: Nee, maar daarom denk ik, liefde is de kern.
0: Mm-hmm.
1: Ook als je kijkt naar mensen die elkaar willen helpen, is liefde de kern. En man, zoek even empathie. Mm-hmm. En mensen denken van, en vanuit empathie komt eigenlijk liefde stroomt uit vanuit empathie. Dus liefde is gewoon de kern.
0: Yeah.
1: En als wij op een bepaalde manier met elkaar weten te leven, dat wij delen met elkaar, dat wij weten dat wij niet beter zijn dan elkaar en dat we weten dat we eigenlijk allemaal moeten kunnen bereiken wat we willen bereiken.
0: Ja, dat zijn christelijke normen. We leven wel in die christelijke maatschappij.
1: Dat zien we nu, dat we inderdaad niet in die norm leven. Maar ik bedoel, liefde is niet per se gekoppeld aan.
0: Mm-hmm.
1: Liefde is iets wat we allemaal kunnen delen.
0: Okay.
1: Of je nou wel of niet christelijk bent, wel of niet gelovig.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Ik ben toch benieuwd, want je bent in de politiek gestapt.
1: Ja.
0: En natuurlijk heb je ambities. En ik heb bijna het idee dat je op een gegeven moment ook ergens verder wil komen in de politiek, hogerop.
1: Nou,
0: en wat is de reden? Want verder komen in de politiek betekent dat je dus onderdeel wil zijn van het bestuur of de manier waarop Nederland wordt ingericht. Is dat jouw visie?
1: Nee, maar de manier hoe Nederland wordt ingericht kan altijd veranderen, ja? En dat doen mensen zoals... naast mij zijn er nog veel meer mensen die altijd kijken naar... Kijk, je gaat de politiek in als je verandering wilt zien.
0: Mm-hmm.
1: En soms gaat het makkelijk, soms gaat het moeilijk. Maar je blijft gewoon doorgaan.
0: Yeah.
1: En ik weet nog dat ik hier op de radio kwam, ik zat op dezelfde plek. En dan was ik in gesprek met meneer Norman. En ik vertelde inderdaad dat ik een ambitie had.
0: Mm-hmm.
1: Om in Amsterdam-Zuidoost nog meer te kunnen dienen.
0: Ja.
1: En als commissielid blijf ik dat doen. En ik ga dat sowieso ook blijven doen, maar ik zie mezelf niet per se in Den Haag. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Okay. Ja, het lijkt me wel leuk. En ik, soms loop ik dan naar Amsterdam-Zuidoost. En dan...
0: ja, waarom niet? Waarom zie je jezelf niet in Den Haag?
1: Nou,
0: Je bent nu ook volksvertegenwoordiger.
1: Ik ben nu ook volksvertegenwoordiger. Ik denk er soms aan, denk ik van... een minister of premier zijn, hoe denk ik daar tegenover? Nou, maar ik zie dat op dit moment nog niet.
0: Oké. Okay. Maar je wil wel, zeg maar, onderdeel zijn van...
1: Misschien dat ik later denk van, minister lijkt me toch wel leuk. Of een premier worden lijkt me toch wel leuk.
0: Ja.
1: Maar op dit moment denk ik van, ik wil vooral de mensen... en wat ik heb gehoord, wat ik voel in Amsterdam-Zuidoost, dat vooral versterken.
0: Oké. Okay. Ik ben ook eigenlijk benieuwd, heb je een aantal portefeuilles? Waar
1: een
0: je
1: aantal
0: zegt van...
1: portefeuilles? Nou, als ik zelf ben ik een jongere, dus ik heb graag portefeuille jongeren. ook vind ik onderwijs heel erg belangrijk.
0: Ja.
1: En excellente talentontwikkeling, dat jongeren zeggen van ik wil de beste piloot worden en dat de middelen en de mensen eromheen er naartoe verschuiven. En heb ik nog een portefeuille. Ik denk ook wel, en dat is ook vanuit onze partijprogramma, betaalbaar wonen.
0: Oké. Betaalbaar wonen.
1: En dat is een gedeelde portefeuille ook wel met een andere partijlid.
0: Oké. Okay. Op dit moment weet ik dat Dave Ensberg actief is als het gaat om decolonisatie van het onderwijs. Hoe kijk je naar datgene wat hij bezig is te doen?
1: Nou, het is natuurlijk heel erg belangrijk dat we steeds kijken naar hoe kunnen we onderwijs aanbieden op een manier dat ook aansluit op de mensen, bij de mensen aan wie het ook aanbieden. De kinderen, want ik heb zelf ook op de basisschool gezeten. Toen kreeg ik les over ook het slavernijverleden en hoe erover werd gesproken, dacht ik ook van, ja, maar je krijgt onvoldoende van het andere verhaal te horen. En mensen, ik kon me niet altijd herkennen in de lesmateriaal die je dan kreeg. En uiteindelijk heeft dat ook soms geleid tot bepaalde ontwetendheid, omdat je dusdanig dingen geleerd hebt op een bepaalde manier. Dus het is wel gewoon belangrijk dat als we in het onderwijs aanbieden, dat het ook op een inclusieve manier is. Dus dat het op een manier is dat aansluit op de mensen aan wie het wordt gegeven. Dat mensen zich daarin kunnen herkennen. En jezelf ook, doordat je je erin herkent, je het misschien ook beter gaat snappen. En je leert er gewoon meer van.
0: Oké, okay. Maar als we het hebben over dat stukje decolonisatie, denk je dat het systeem in de Bijlmer, die zeg maar moet veranderen, heel veel zwarte kinderen ophoudt?
1: Ja, want zoals systemen helaas nu zijn ingericht, en dan kunt u bijvoorbeeld een voorbeeld noemen aan toeslagenschandaal, is helaas wel op een bepaalde manier, waardoor mensen, en vooral zwarte kinderen, worden benadeeld.
0: Okay.
1: Dat is wel gewoon, dat is wel soms gewoon zo, soms, dat zie je gewoon gebeuren. Denk aan kinderen die op een, in groep 8 komen en toch een lager schooladvies krijgen. Omdat men ervan uitgaat, omdat het dan bijvoorbeeld thuis niet geregeld is, dat het kind er dan niet kan presteren op VWO. Maar het is ook bijvoorbeeld dat je al in groep 8 moet kiezen of het kind naar een HAVO-VWO of een VMBO-school is. Is allemaal ingericht, dus op echt dat je steeds bent gaan, moet gaan presteren op een bepaalde manier.
0: Oké. Okay. En als je het hebt over jongeren, hoe gaat het met onze jongeren in Zuidoost?
1: Nou, ik kan spreken over mijzelf en de mensen die ik spreek. Maar ik denk dat wij steeds, we mogen wat meer gaan doen. Okay. We mogen wat meer gaan doen in hen betrekken.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is het niet betrekken, want bedoel, we zijn gewoon onderdeel van wat er allemaal om ons heen gebeurt. Dus we moeten steeds meer ook, als we jongeren spreken, kijken naar wat hebben ze nodig. Wat ik vooral, als ik jongeren, als ik leeftijdsgenoten spreek en mensen ook ouderen, dan spreek je ook bijvoorbeeld mensen die 30 zijn en dan zijn niet gaan geloven dat ze dingen kunnen bereiken die ze willen bereiken. En dat is echt iets waar ik achter sta, dat mensen zeggen dat ze iets willen worden en dat ze daarvoor gaan.
0: Mm-hmm.
1: Dat we steeds meer mogen gaan vragen, maar wat willen ze juist gaan doen? En hoe zouden we daarin kunnen helpen? Dus echt dienend kijken naar, en dat denk ik ook dat de overheid sowieso zou moeten vanuit een dienende rol kijken, want we zijn immers verkozen door de bewoners.
0: Ja, ja.
1: De bewoners stemt.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat we ook vanuit die dienende rol kijken naar wat hebben ze nodig.
0: Ja, ik wil toch aan jou vragen, want als er mensen zijn die nu luisteren, woonachtig hier in
1: Amsterdam
0: Zuidoost, en ze hebben iets waarvan ze denken, hier moet iets mee gebeuren, de politiek moet hier verandering in brengen. Op welke manier kunnen mensen contact met jou zoeken om dat wat ze hebben aan boodschap?
1: Het is altijd belangrijk dat alles wat men wilt, dat het op de politieke agenda komt.
0: Mm-hmm.
1: En dat begint als een bewoner komt inspreken. Wij als stadsdeelcommissie vergaderen 2 keer per maand.
0: Okay.
1: En tijdens de 6 vergaderen niet. Maar 2 keer per maand vergaderen we. En daar komen bewoners aan het woord.
0: Okay.
1: Dus een bewoner kan zich aanmelden om te komen inspreken. En dan krijg je 3 minuten tijd om je verhaal te doen. En dan kunt u uw vragen bijstellen. En dan hebben wij als commissie de gelegenheid om vragen terug te stellen. En als een commissielid dit verder wilt oppakken, kan hij ook advies indienen. En dan advies dien dan in bij aan het dagelijks bestuur om dit vooral mee te nemen, wat de bewoner eigenlijk vraagt.
0: En als de bewoner denkt van, weet je wat, ik heb geen zin om daar te gaan naar die stadsdeelkantoor. Ik wil gewoon met deze meneer in contact.
1: Ja, natuurlijk kunt u ook gewoon met mij in contact komen. U kunt een mail sturen naar d.amankwa. Moet ik Amankwa langs spellen?
0: D.amankwa?
1: Ja.
0: Wil je dat even spellen?
1: Ja, het is d.antonmarie, Anton Nicolaas, Karel Willem, Anton Hendrik.nl.
0: Mm-hmm.
1: Of ze kunnen kortweg.
0: En ze kunnen je ook googlen, toch?
1: Ze kunnen me ook googlen.
0: Gewoon.
1: Dero Amankwa
0: of stadsdeel.
1: Ja. Ze kunnen ook stadsdeelcommissielid.
0: En dan komen ze jouw naam tegen. Dus eigenlijk, mensen kunnen gewoon.
1: Het is gewoon publiekelijk te vinden.
0: Ja. En eigenlijk, als mensen misschien zitten met jongeren, vraagstukken, onderwijsvraagstukken.
1: Ja, precies.
0: En dat de gebieden waar je echt je in verdiept.
1: In verdiept. En sowieso, als elk ander vraagstuk kunnen ze komen vragen. Dus laat dat de portefeuilles u niet beperken om een vraag te stellen. Maar wat ik vooral belangrijk vind, is dat mensen het op echt doen. Heel laagdrempelig, het is echt niet moeilijk. U komt inspreken of u komt het mij vertellen of vragen. En soms is het, krijg je dan bepaalde dingen die mensen willen, graag willen. En dat loopt dan via bepaalde mensen die worden ingekocht, bepaalde organisaties die worden ingekocht door de gemeentelijke organisatie. Maar als wij structureel merken dat eigenlijk bepaalde dingen niet werken, dan is het om op de politieke agenda te komen. Want veelal zijn dan gewoon de ambtenaren die eigenlijk het werk zouden moeten kunnen doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik zou eigenlijk gewoon zeggen, kom vooral de zorgen vertellen, deel het vooral. En dan kunnen we ook kijken van, is het ook een structureel probleem? Is er ook een probleem daar gewoon verandering in moet komen?
0: Oké, en die maakt niet uit wat voor vragen mensen hebben. Ja. Probeer dat toch.
1: Dat is, doet u alsof u met mijn portefeuilles niet heeft gehoord en stelt u gewoon een vraag.
0: Oké, mooi. Nou, is er nog iets? Want onze tijd zit er.
1: Is er al bijna op.
0: Ja. Is er nog iets wat je mensen wil meegeven, Daryl? Waar je zegt van, dit wil ik delen met het publiek. Ik vind het belangrijk dat mensen.
1: Ja, vooral dat is wat ik al eerder vertelde in de uitzending. We zien inderdaad dingen gebeuren om ons heen.
0: Mm-hmm.
1: Dat soms angstig voor ons kan zijn. Politiek die bepaalde dingen benoemt die eigenlijk niet zo netjes zijn naar elkaar. En dat is eigenlijk geen vorm van leven. Maar wat ik vooral wil benadrukken is, laat het ons niet veranderen. Laat het mij en u en de bewoners die luisteren, de mensen die luisteren, laat het ons niet veranderen. De liefde die u heeft voor een ander, de manier waarop u werkt met een ander, als wij dat blijven koesteren, wat van ons is, zullen we dat ook blijven uitdragen. Dus ondanks de wereld in brand is, moeten wij toch wel het lichtpuntje zijn.
0: Je lijkt wel Bob Marley, je verkondigt de liefde, jong, op de radio.
1: Nee, maar het is echt waar. Dat is echt wel hetgeen wat mensen verbindt.
0: Ja, nee, ik ben het helemaal eens met je. Daarom hou ik ook van Bob Marley. Ik hou van de liefde die hij bezingt in alles wat hij uitdraagt. Weet je?
1: Ja.
0: Dus ja. Ik hoor je.
1: Ja.
0: En ik hoop dat mensen deze boodschap ook gaan uitdragen.
1: En wat ik ook altijd zeg, mensen en iedereen is een leider. Of je nou een kind bent, of je nou een volwassene bent. Dus niet omdat je een president bent of omdat je de CEO bent. Dat je een leider, maar u allen bent zijn leiders. En leiders helpen elkaar groeien.
0: We zijn allemaal verantwoordelijk voor deze wereld.
1: We zijn er allemaal verantwoordelijk voor, dank u wel, precies. Ja. We zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Dus die verantwoordelijkheid, draag het met
0: je mee.
1: Draag het met u mee. En vooral met koninklijke praal, draag het uit, mensen zien dat.
0: Mm-hmm.
1: En doe er wat mee met die verantwoordelijkheid.
0: Weet je, Daryl, ik keek laatst, heb ik gekeken naar een film van Michael Jackson.
1: Ja, ik moet er nog naar. Ik moet er nog kijken.
0: Oké. En toen zei zijn moeder van, weet je wat, Michael? Jij bent voorbestemd om ook het licht in deze wereld te helpen dragen. Dus laat je licht schijnen, want je hebt dat vermogen om het te laten schijnen. En dat heeft hij ook gedaan.
1: Ja.
0: Precies hetzelfde zeg ik tegen jou. Laat dat licht wat je met je meedraagt, Daryl, laat dat gewoon schijnen. Zodat de wereld er beter van wordt.
1: Ja, we hebben elkaars licht nodig, want samen maken we grote licht. En soms probeert men het licht te doven. En dan heb ik ook vanuit mijn politieke ervaring nu, dat ik mensen spreek die dan op mij neerkijken. Mensen spreek die mij vertellen dat ik zelf scholing zou moeten volgen, bij wijze van.
0: Maar als ik...
1: Naar dat luisteren.
0: Nee, je bent sterk genoeg. Dus jij gaat niet luisteren.
1: Ik gelijk. Dus ik laat me liggen dozen.
0: Nee, maar Daryl, ik heb je gehoord vanmorgen. Ik ben blij dat ik met jou mocht praten op deze ochtend. Als ik je vader zie, ga ik hem ook vertellen, want ik ben goed op je vader. Ik ga vertellen dat hij een geweldige zoon heeft.
1: Dank u wel.
0: En dat ik ook, ik help hem de trots dragen als het gaat om de zoon die hij heeft. Dus
1: dank u
0: wat
1: wel.
0: Dat betreft heb je bij mij ondersteuning, als je die nodig hebt, ergens mee, weet je mij te vinden. Je kent meneer Norman ook, denk ik.
1: Ja.
0: Dus als we jou ergens in kunnen steunen om datgene te doen wat je graag wil in deze stadsdeel, dan zijn we er.
1: Dank u wel. En ik denk, en dan geef ik gelijk daar antwoord op. Ik denk, waar u me ondersteuning in kan geven, is dit werk blijven doen wat u doet.
0: Oké, okay, thank you.
1: De kracht. En de verhalen van mensen laten horen, de mensen die elke dag luisteren. Zoals ik al zei, in de politiek, de wereld staat in brand, delen wij nog altijd het mooie nieuws met uw vragen erbij.
0: Thank you.
1: Dank u wel.
0: Oké, Daryl. Louis, Eusras, dat is, ja, hij is commissielid hier in Amsterdam Zuidoost. En u hebt het gehoord, hij staat open. Het maakt niet uit voor welke portefeuille hij zeg maar mee bezig is. Hij wil een ieder te woord staan en zijn hulp bieden waar nodig is, met name vooral als het gaat om jongeren en onderwijs. Nou, nogmaals bedankt, Daryl. En ik ga naar de nieuws, het nieuws en de barboscopus. En dan heb ik straks een ander gesprek.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. Grote schrik bij klanten van ASN Bank vanochtend. Door een technische storing lijkt het alsof er plots enorme geldbedragen van hun rekeningen zijn verdwenen. Veel rekeninghouders krijgen compleet andere bedragen te zien in de ASN-app of als ze online hun rekening raadplegen. Een woordvoerder van ASN bevestigt dat er sprake is van een storing en dat er wordt gewerkt aan een oplossing. Het ziekteverzuim is het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen. Gemiddeld zat 5,8% van de werknemers thuis, tegen 5% in diezelfde periode vorig jaar. Het hoogste ziekteverzuim is er in de gezondheids- en welzijnszorg, met 8,2%. Ziekmeldingen zijn volgens het CBS vaak seizoensgebonden. In de landbouw, bosbouw en de visserij lag het ziekteverzuim juist het laagst van alle bedrijfstakken. Belangrijkste reden voor het ziek thuiszitten is de hoge werkdruk, zowel bij werknemers als bij ZZP'ers. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

0: na donateur Stonfutu Worokowang noso vertrouweling voor Mart. Jullie zijn aan vakantie in Isranang en je ziet Wawagi na een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na alle respect voor Rei Yugo Peyuwani in een foto voor Isranang. Dat is na een extra abrawatra service voor Mart. Speciaal voor jou, lek Krakawang voor Mart. Dende tu, speciaal voor jou, dai sabi.
1: Josie Davang. Dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle verloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten. De bekende themakisten, zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die adjossi van uw Lubiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: You na donateur stonfutu worokowang noso vertrouweling fu mart. You de na nga vakansi in Isranang and you see wawagi na nga wa sticker fu mart na insei. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu re you go pe you wani ini na foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart, spesurutu di yu lek krakawang fu mart. Dende tu, spesurutu di yu, dai sabi.

Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: When the rain fall, te ale ekong ale fadong tap once ma en dak wang, ma ale nge fadong tap ben ala den dak, te abwa losanif taki, ma te ale ekong, dan inoman kibratori. Luisteraars, we zijn dus terug en we gaan praten met niemand anders dan mijn broeder Ruben Varnoot. En ik heb met Ruben afgesproken dat ik hem vandaag vrij laat om zelf aan te geven. Mijn telefoon stoort enigszins. En we denken, volgens mij moet ik Ruben gewoon bellen met een vaste lijn. Omdat mij wat idee dat gaat telefonen, stora uitzending. Ruben, hoor je mij?
1: Ik hoor je heel goed, Glenn. Ik hoor niks. Ik hoor geen gekras of iets dergelijks op je telefoonlijn. Dus ik hoor je heel goed.
0: Oké. De bedoeling is dat ik je vandaag vrij laat. Want er zijn heel veel mensen die zich afvragen van... wat gebeurt er met het land Suriname? En jij laat soms het achterste van je tong niet zien. Waardoor mensen ook enigszins gaan twijfelen aan als Suriname daadwerkelijk goed wordt bestuurd. Dus jij mag vandaag zelf bepalen in hoeverre jij gaat met de informatie die je hebt over de leiding in Suriname en de manier of de strategie die er gekozen wordt om het land Suriname verder te helpen. En toch voordat ik jou daartoe over laat gaan, Ruben, heb ik toch nog een heel vervelend gevoel gehad gisteren over Suriname. Er is Quick in beslag genomen. Quick is opgeslagen daar ergens waar de politie zicht op heeft. En vervolgens is men in staat om grote hoeveelheden kwik die schadelijk zijn voor het land Suriname mee te nemen. Dus eigenlijk de politie in Suriname zou moeten helpen om Suriname veilig te maken, om diefstal tegen te gaan. Maar als je al dit soort dingen hoort, denk je van... zelfs het apparaat dat criminaliteit moet bestrijden, is gewoon een criminele organisatie. Ik moet je eerlijk zeggen, Walesi, Wamaminsa, Wifna Bolkestein, die had toen gezegd van Suriname is een roofstaat. Ik wil bijna zo woorden gaan, alsof die man een voorziene geest had. Maar Ruben, ik laat jou aan het woord.
1: Dankjewel, Glenn. Goedemorgen, luisteraars. En Glenn heeft vandaag gedwongen in feite om op een prastoel te gaan zitten. Want Glenn

0: bij Ruben. Leg eens uit wat je allemaal een beetje al weet van Suriname. Wat er allemaal speelt. En wat er allemaal achter de schermen gebeurt. Want dat is heel belangrijk. Je hoort heel veel kritieken de laatste tijd. En je weet, ik ben een van de weinigen die blijft zeggen van... mensen weten niet wat er allemaal achter de schermen gebeurt. En je kan ook niet altijd het achterste van je tong laten zien. Omdat dat ook niet in het belang is van Suriname zelf. Alhoewel, Glenn, ik heb dus voordat ik... toen je me zei van, zou je doen, heb ik ook gevraagd aan degene van... mag ik het een en ander zeggen wat ik al weet... wat er in Suriname gebeurt? En we zeggen, ga je gang hoor, want het wordt steeds moeilijker. En er wordt een bepaalde strategie gevolgd in Suriname. En misschien wanneer ik klaar ben met praten... zal men het een en ander beter begrijpen. Om net het voorbeeld van jou te noemen... ja, dat er dus kwik verdwijnt... uit, ja, of onder toezicht van de politie... ja, dan weet ik niet meer onder welk toezicht je zou moeten plaatsen... en dat het toch, zeg maar, dus verdwijnt. En daar begin ik mee. Misschien kan men zich herinneren... toen je zei, kwam het gelijk ook in me op... dat in der tijd er een beweging was... waarbij men dus bepaalde vogels of diersoorten smokkelde... volgens mij, ik weet niet vanuit naar Brazilië of waar naartoe. En toen kwamen Braziliaanse agenten om dus zeg maar het bewijsmateriaal te komen verifiëren. En die vogels waren ook verdwenen onder politietoezicht. Dat was dus ook een grote schande voor Suriname. En daarmee trap ik dan gelijk de deur open. Waarbij men kan zien dat in Suriname er enorme kartelvormingen zijn die... het hedendaagse bestuur totaal verlammen, ondermijnen en zelfs tegenwerken. Om je een gek voorbeeld te geven, ik ga gelijk beginnen, omdat nu het heel actueel is. Dat is het, dat gebeuren met zeg maar dat huizen worden ontruimd op een stukje grond, waarbij er een heleboel vromo heeft plaatsgevonden en mensen dus zeg maar nu zijn opgelicht, letterlijk zijn opgelicht. Helemaal. En wat dus nu gebeurt, is te kijken waar de kern van het probleem zit. Glenn, Suriname heeft 60.000, ja, 60.000 stichtingen. Een bevolking van 600.000 man, waarvan driekwart volgens mij jonger is dan 40 jaar. Dus 1 op de 10 Surinamers blijkt de stichting te hebben. Ik zou niet weten hoeveel goede doelen er zijn in Suriname. Maar, nu komt het. De stichtingen zijn dus een maas in de wet... om dus zwaar belasting te ontduiken. Want stichtingen wordt vooral gebruikt in het onroerend goed gebeuren. En alle huizen in Suriname, bijna alle huizen, zitten in stichtingen... En bij de verkoop, ja, vindt er dus gewoon een overdracht plaats. Nee, normaliter zou er dus een overdracht plaatsvinden... waarbij er dus ook overdrachtskosten moeten worden betaald aan de overheid. Volgens mij is dat, ik weet niet, 10% of 13%. Om je een gek idee te geven, een huis van 100.000... moet er aan de overheid betaald worden, ik dacht die 10.000 of 13.000 overdrachtskosten. Maar als je het met een stichting doet, dan vindt er gewoon een bestuurswijziging plaats. Ja, toch? Dus gewoon, er is een nieuw bestuur en dat is dan de nieuwe eigenaar. Zodoende worden die kosten niet betaald. Dat scheelt de overheid miljoenen. Miljoenen en nog eens miljoenen als je nagaat dat er 60.000 stichtingen zijn. Dus voordat je dat allemaal in kaart brengt, en het is een geraffineerd systeem waarbij bij mij de indruk, ja, ik kan het niet bij me wegnemen dat de notarissen een hoofdrol hierin spelen. Want zij adviseren mensen om met de stichting zaken te doen. En de overheid voor miljoenen en dan eens een keertje miljoenen benadelen. Kijk, in ieder huis van 100.000 loopt de overheid, als ik het goed heb, 13.000 mis. Ja, toch bij telkens, het gaat om miljarden SRD per jaar hoor. En het zijn dezelfde mensen die gaan oproepen van dat er gestaakt moet worden, want er kan geen geld betaald worden aan het onderwijs en aan zeg maar de ziekenhuizen. Dat is één vluchtig onderdeel dat ik je geef. Je gaat er niet te diep op in. Heb je een andere retentiemiddelen? Ja, toch? Mensen die exporteren zouden een deel van het geld terug moeten brengen naar Suriname. Ja, en dat doen ze niet. Ze weigeren zelf pertinent. Maar het zijn wel de bedrijven die allemaal willen dat wegen goed moeten zijn, dat ze vrij met hun vrachtwagens moeten kunnen rijden om bijvoorbeeld hout op te halen. En dat er de politie aanwezig moet zijn om ze te beschermen als ze zeg maar hun rijkdom allemaal in het buitenland houden. En in Suriname alleen maar groot is. Ze gaan naar het ziekenhuis in Suriname, maken gebruik van het heel bestuurssysteem. Maar als er geen geld is, kan je die mensen ook niet betalen. Ook eentje die ik even snel nu terzijde, straks ga ik er een beetje dieper op in, maar dan laat ik het even zien. Het volgende wat ook een enorm groot probleem is, ja, er zijn 25.000, ja toch, 25.000 fake accounts in Suriname die niks anders doen dan berichten verspreiden waarvan je afvraagt, is het wel nodig? Iedereen trekt berichten in twijfel in Suriname. En als je nagaat dat bepaalde nieuwszenders, ja, bijna niet meer beluisterd worden, omdat men continu het volk bombardeert met breaking news. En Suriname is het enige land met breaking news en ga zo maar door. Ik ga zo meteen ook een beetje dieper op in. Ik geef allemaal dus die zaakjes die spelen, die allemaal op dit moment enorme prioriteit genieten. Een groter probleem is dat geen enkele bedrijfstak in Suriname een goede registratie heeft. Een gek voorbeeld, mensen noemen zichzelf hosselaars. Niemand weet wat hosselaars zijn. Ja, is het een beroep in Suriname? Maar sterker nog, stel dat mensen landbouwers zijn. Staan ze nergens geregistreerd? Een gek voorbeeld, iedereen kent die warrooms in Suriname. Sla een telefoonboek open en ga zoeken naar die warrooms. Je vindt geen één. Ja, toch? Dus alles moet in kaart gebracht worden. Alleen dat men ook juist belasting kan gaan betalen. Want wat er gebeurt, stel dat mensen werken bij een warroom. En die mensen staan als hostelaar te boek. Dan maken ze wel gebruik, gaan ze wel vragen om wat men noemt lanticartas of monicartas of noem maar op. Dus een enorme druk op de overheid. Terwijl juist die mensen belasting zouden moeten betalen. Dus dat moet allemaal in kaart gebracht worden. Waarom denk je dat Suriname nog een, tot zover ik het weet op dit moment, een van de slechtste bankaire systemen heeft ter wereld? Men ontwikkelt het absoluut niet. Want je weet, als je dus een bankair systeem goed ontwikkelt, zou je iedereen makkelijk in kaart kunnen brengen. Follow the money. Men doet het in mijn ogen bewust niet. Dit zijn allemaal bewuste keuzes. Dat is een van waarvan de overheid ook hard wil werken aan automatisering, om dat soort zaakjes in orde te brengen. Anders, als je het niet in kaart brengt, heb je Suriname niet onder controle, Glenn. En je ziet hoe hard men werkt om het niet gedaan te krijgen. Je vraagt je af waarom men er zoveel stokjes voor steekt. Gek voorbeeld. Er is heel snel een coalitie gevormd waarbij men die 34 zetels wilde hebben om zaakjes in de grondwet te kunnen wijzigen die fout zijn. Er zijn zaakjes fout in onze grondwet. Dan begint men alleen maar met bijvoorbeeld de PG. Maar er zijn ook andere zaken fout in onze grondwet. Fundamenteel fout. En dat wil men allemaal gaan veranderen. Maar hetzelfde parlement die dat zou moeten doen als de aangewezen persoon om die wetten te maken en ze aan te nemen, is in feite ook de grootste tegenwerker in Suriname. Die coalitie is gevormd en de helft van de coalitie is tegen bijna al die veranderingen. Ze zijn tegen die veranderingen. Vraag je af waarom. Ja, toch, iedereen weet dat het niet goed gaat. Suriname gaat heel veel geld krijgen. En de systemen die nu in place zijn, zijn niet bepaald in het voordeel van degene waar het naartoe zou moeten gaan. En men weigert dat te veranderen. En dat zijn de problemen. Dan ga ik dus nu terugkomen op een van de onderwerpen waar ik het net al over had, Glenn. Ja? Ik ga beginnen met de grondproblemen van Suriname. Suriname is het enigste land ter wereld, ja, waarbij je een stukje grond in domein krijgt van de overheid. Er een NV of een BV opricht en het gelijk verkoopt in aandelen en je krijgt er geld voor. De overheid krijgt er niks voor. Dat kan gewoon niet. Waarom denk je dat iedereen vocht om grondconversie en al die zaakjes? Er gaan miljarden daarin om. En daar zijn die stichtingen voor. En nu komt het heel mooie. Op dit moment, vanaf het aantreden van deze regering, bijna een jaar, is er nu al voor 31 miljard SRD bedragen ingediend bij de deviezen van mensen die hun geld willen brengen naar het buitenland. En dat we Barta Kuloba konden. Het is nou mooi, naar Moroswit konden. Maar iedereen wil zijn geld daar weghalen. En Glenn, je zou niet willen geloven wat men allemaal niet doet in Suriname. Maar ik zei je al, volgende project voor je aanhalen. Men wil alle bedrijfstakken gaan registreren. Neem nou de visserijsector. Het blijkt dat mensen tientallen vergunningen hebben. Ja toch? Landbouwsector, niemand geregistreerd. Je weet niet wie is in Suriname. Ga zomaar door. En dat moet je allemaal in kaart gaan brengen. Want dat is er niet in Suriname. Op papier staat alles. Maar als je gaat uitzoeken, vind je bijna niemand. Niemand weet wie die mensen zijn. Suriname heeft een belastingssysteem van self-assessment. Je moet zelf komen aangeven wat je allemaal doet. Ja, om belasting te betalen. Dus wanneer men klaagt van er is geen geld. En dan zijn dezelfde mensen die klagen. Ja, onderwijzers kunnen niet betaald worden. Ziekenhuizen kunnen niet betaald worden. Suriname verdient verschrikkelijk goed. Maar mensen dragen niet af. Mensen betalen niet aan de overheid. Amoni ne pai. Dus het moment dat je als regering dat wil aanpakken. Dat is tegen iedereen in Suriname. Want in Suriname heb je zeg maar dus de mensen die op een bepaalde positie zitten. Het moment dat je daar zit, ga je jezelf zegenen. En men vindt het zo normaal.
1: Even voor Ruben. Oh. Ruben. Want ja. Iemand hangt al een tijdje aan de telefoon. Laten we kijken. Misschien heeft diegene een vraag of een opmerking. Een hele goede morgen.
2: Goedemorgen, mijn broeder Glenn. Welkom, Richie.
1: Hey, Richie. Welkom.
2: Nou, Ruben, aan de Dennis. Nou, naar Dennis de Menes.
1: Nee, Ruben.
2: Oké, Ruben, Arkino, mijn naam is Tomia Paulo, is het Ona Alama. Ik zal bij Tomilo van Matetaki. Ruben, ik kom pas uit Suriname, april, ik ben dat. Dan ben ik niet keer, maar ik zal bij Tomilo, maar ik groe in foto. Ik heb het gewoon vast aan de Prit Borsu. Ik ben ook toe aan mijn glas, ik ben zo trokken met de hoek toe. Ik heb het even in Suriname, ik hoor. Ik ben discrimineerd, maar de hun staan niet aan de Suriname, toch? Ik moet tegen die kring. Mangli ala de man, say rate the piggy, heavy machine, he broke a passina ni keri. Mi fasangwa tuk dema, de man eteka, ek uruba anti fu abra pasi anga combine anga de tractor. De man e duasan, de me broke a asphalt hoon, pure borsu, mi man. De me look a money, de man e spanga kondre mi man. Mi ne discriminate. Amda mi fasangwa tuk dema, mi takul kuno. Ek mi na, ek mi mus begwe na politiko, mi na ala man, big heavy frag machine, the standard the boom big heavy sunny. Come on, the maybe palma talk with a pastor, big top nikeri, gomit coroni mi man. So long as you know pa you nepsa, the chiwagika saho pray. And the big wagina the man that broke the party, mi man, and the man that broke the party. And Michina Mangli hook to attack over Udu. You know, some Peter Udu be lasty, the Udu Sabe last. Ni demande tak demande fendre de udu mus be go ba kamina u meta kwa sande mine frede kita dito. Wat even tangen kibri kibris ma. Na koso koso ye kibri. Sabi to kutak pasande pasane panye panye pasane pose bosko utak nuwer. Un koma bun kontra mi ma uno de ki we tanja no me anga anga ku kongu to ke kontra ok to na sto to soli to na nuwer. Ni ate boron wa mi sina mangli ok to sa mi si da pe waire la nga gotro de me pur bi un biji udu. Oi ta gotro. Sana abadikan espa udu sa damai pur ina watrami ma bum bigi bustam kade de ma beki bride udu isabito mina samishi onda mino abe pelam iberei isabito ma dat mino abe kei fatu isabito
1: mino abe
2: amangi penaiti ya
1: abu
2: aki moro fara lobby
1: ai
2: plan rei pas ek pasig wa oso
1: dalu ai lobby ik heb nog een andere bel ik zeg goedemorgen.
3: Ja, meneer Glenn, goedemorgen, de heer Marcel. Meneer Ruben, goedemorgen. Meneer Glenn, hoe kom ik even terug naar Patori van Kwek, hè? Ik ben argi aan minister voor justitie. Nou, in dat interview, de mij taki, de mannen op wat plan voor bijvoorbeeld vernietigen Kwek. Dan denk ik, taki, jongen, ik ga door jongen. Er is zoveel Kwek in het land, dus bijvoorbeeld ook to cyanide en zo. Dan vat de mannen op wat systeem voor vernietig. Als dat niet, dan is dat wat tak, als dat dan op beleid. Dus minus op van mijn ervan, als je denkt over het onderzijde. Minus man grabo, als mijn beleid nog dicht, beleid nog dicht. Dat is wat ben ik wel, dank u wel.
1: Maar het was een jaar voor z'n pikje hier, Ruben. Was het zo opmerkelijk naar mij? Het kan zijn dat ik ze zie vliegen. Ik heb altijd aan mij conspiracy theorieën. Lekker nog. Meneer Brunswijk, de massa pour a go-to, de vekari na apresi na Grasalco, waren ook, zeg maar, abop gelineerd. A go-to zijn verdwenen uit wan kluis. No usa alas masabi, tak a minister voor justitie, naf abop ook toe, Usabi taki, meneer Brunswijk, if I go om quick, ama abin van nodig, want ama dina good business. Dus eigenlijk alles aan ze op te maken, na go to, na quick. Ik kan tak Brunswijk naar Godfather. En dat in een schoolbureau, a hoeveelheid quick zijn verdwijnen, dat pepe amang, een minister naar justitie. Ik ben geneigd te denken dat, pawaka. Heeft daar de lange arm van Brunswijk weer? Dus eerlijk gezegd, in Aitori, die is met denk Brunswijk tegen Baka. Want voor mij de mapoor, a quick dappe, a man zijn zorgoogie als aan dat, a man dat op macht in, nou een machtig man. En mij, a man of de machtig man, zijn mensen insternang naar Brunswijk. Dus, mij is een feierscheng, maar daar gaan mijn gedachten naar uit. Ik luister naar je.
0: Ja, Glenn, dus als je kijkt naar de algehele lijn, wat ik wil aanhouden, dan moet je een sorry ding kartelvorming in Suriname, een ondermijning voor het bestuur. Dit is pure ondermijning van het bestuur. If de man in de van Iwan Schoolbureau duidelijk blijkt dat hij bijna, ik had de minister normaal taki, ik denk dat je het wel zal weten, komt dat je moet vallen, Glenn. Nek niet zo'n zin aan zes man of sabi. Ik onderheb je in toen zitten. Het is een te klein land te zijn met te weinig mensen. We man ook aan 180 kilo kwek gwe da ino sabi da ino shi. Snap wat ik bedoel? Iemand moet het gezien hebben. We zijn een heel klein land. Het is bekend. Het is bekend. Daarom is dat. Het is kartelvorming en ondermijning. Na algehele lijn met die zijde aan bestuur voor Suriname moeilijk zo.
1: Ja, maar zelfs in het parlement... Waar de discussie wordt gehouden, je ziet dat bijna nuance, maar nu durf voor volg alleen. Natuurlijk kan je niemand vals beschuldigen. Maar mijn praktijk is dat, mamiga de jongens aan die zie. Het is zeer voor dat. Wat ik het toebellen, dat we Arki Ruben Baka. U bent in de uitzending?
4: Ja, met meneer Vrij. Goedemorgen, Glenn.
1: Meneer Vrij, hoe gaat u gaan?
4: Ik heb drie kleine dingen hoor. Wat verwacht Ruben vanmorgen? Want vandaag wordt er een beslissing genomen in de DNA over de WIPA-uitspraak, de drie ambtenaren of minister, gewezen minister. Hoe denkt hij wat er de uitslag zal zijn? En een tweede geval is, men heeft een aantal mensen hier op Schiphol aangehouden. Dus die man weet Concha Moni, Compot Jazzo. En het blijkt wel dat er heel veel prominente figuren in Suriname, de man Owen Karning, de man in onderzoek. En het laatste wat ik wil vragen aan Ruben. Laatst heeft men toch bij een politieagent, een hoofdpolitieagent, de man 20 miljoenen. En nooit morgen hier aan Sani. Zang de onderzoeker van dat agent. Sana Moni Fadu Kondape. Dus daar heel, wil ik zeggen, kijk hoeveel warboelen er zijn. Misschien kun je iets daarmee over te zeggen. Maar in Grantanje daarvoor.
1: Ja, meneer Vrij. En ik ben ook 2 jaar, ik kan geen antwoord op een vraag. Dus, want kwik, nou was aan het zang, in elkaar doen, zomaar nou een presie. Dat wil je voor een trainer gaan, heer milieu. Dus hoe gevaarlijk kwik de? En wat moet je ermee? Met Arkie Ruben.
0: Ja, oké. Okay. Om die vragen van meneer Vrij te beantwoorden. Een laatste vraag, bijvoorbeeld over Nademase Chara Monico Alamara en Atori Fubronto. Kobi Ranga Avipa, want daar zou ik het ook over hebben. Vandaag wordt er dus zeg maar in het parlement gestemd over als mensen in staat van beschuldiging worden gesteld. Ja, ook een heel vreemde wet, maar goed, meteen moet ik afgerond het af en toe wet. Zijn afvalt. Dus dat de man stem voor kan stellen, de man in staat van beschuldiging. Maar nu komt het. Een probleem na, Arkiboom. PL ego abra GBB. De man op het minister draap, hè? Maar een heer man de draai minister, na Bronto. Zozra na Setiba. Na Bronto e draai minister. Een ministerie. Maar Bronto. Oligeer de man tik den grondbakken. Dus de man schakelen maar uit dat na tempo. Dat je om die achtergrondinformatie. Want als je de beschuldiging voor Bronto. Na alle sansa alle ministerie doen. Tik de wagif minister go reisani. Sen man go du boskopu. Anga de sandati. Alle sans de man gebruik tegen man. En de man eis gelijk gevangenneming. Zo so feitje van een kartel in een parlement. Je verstaat ook. Want bescherm de grond van de man Abigba. No vergeet niet lekker dat de grond die te kent die, tamara je me qua NV, dat wist man bij aandelen bij die abgrond. Nergens ter wereld kan dat, alleen in Suriname. Dus je hebt, ze zijn nou een jong democratie, nou een jong eigen grondwet, wat heb je een keer al de fout zou maken, zei zo oberieke, dus maar bij de libisma. Maar dus man als je zo, alles maar zo zijn is make money. En de man je make money too. Heel veel geld. Met tak naar notaris en tegen met tak er worden miljoenen verhandeld in de grondtory. En weet je wat het probleem is? Boven voor buitenlanders en bijgro in Suriname. En dat staat geen enkel land toe. Omdat je plannen in je soevereiniteit. China op zoveel money. China kan bijna 3/4 voor zijn eigen Sierra grond. Dus je plannen in je soevereiniteit. Het is doordenken voor je tekwans aan niet. En voor je doen was aan niet. Maar nee, interesseert me allemaal is goed toen aan 3000 hectare voor serie. En toen aan 3000 hectare, wie is die van 50 cent per vierkante meter? Ja toch? 2000 hectare is 20 miljoen vierkante meter. Na 20 miljoen vierkante meter, wie is ik kies 50 cent? Die wonen na 10 miljoen ook kies hier. En dat zijn bedragen voor buitenlandse maatschappijen naar chicken feed. Wat naar eigendom voor grond. Want een grond naar moro belangrijk, ja toch? Naar moro belangrijk aspect in economie. Ik heb duizenden plannen als je na grond in normaal verwezenlijking. Ik kan rokoman, ik kan libisma, ik kan kom, ik kan alles aan mijn finaba grond. Inoma voor wezenlijke plan. Dus voor buitenlandse maatschappij, die man die op 48 en 50 miljard omzet, de mond dat naar chicken feed. Maar Gisranang zijn het enorme bedragen. Misschien man die leidt is goed zo zijn dat die een bedrijf uit Maleisië won bij, bedrijf uit India won bij, bedrijf uit noem maar op won bij. Dus dat maakt agro-Israël nou een probleem. Dus men ook niet een probleem. Altijd niet heel dat probleem. Dat nou wat geen probleem niet krijgen altijd. Want de man dat kan roken. Het is ja, de man vernietigd grond of zo. Maar ze dat trouwens niet doen. Is er enkele buitenlanders. Na heel veel vrijheid vaak onder de maïserie. Maar dat de man niet tegen. Maar dat zijn dingen die echt gebeuren. Maar je maakt NV. De mooie NV. Zomaar bij NV. Zomaar op de aandelen. Het is een naamloze vennootschap. Ja, wie is dat directeur Nasranama? Maar laat de aandelen den handen voor buitenlanders. Ammonie moet uit het buitenland. En wie kan tegen dat eigen beur, want notaris bevestigt die er gaan miljoenen om. En het feit dat via de vicecommissie er zoveel geld wordt aangevraagd, if I go om 31 miljard SRD, Glenn, is bijna 1 miljard euro, hè? If I koers naar 40. Of verschil begin je het maar voor rekenen snel uit het hoofd. Na bijna 1 miljard euro, hè? Van binnen wat jaar ik gooi uitstraan aan. De wat hij niet kan konden in Pina, onderwijs, restaurant, paai,
1: koren, mekie, Arkino,
0: passie,
1: Ruben. Ruben, maar even bij Arki, wat meneer zijn bij de CEO na EBS, na een notaris. Dus wat ik bewust aan overheid, nee, in de belasting. Dus eigenlijk aan overheid, er is iets met die Surinaamse overheid. Dat eigenlijk de mannen die bereid voor veranderen zijn niet. Maar even, ik heb twee bellers. Ik heb twee bellers. Ik heb twee bellers. Een hele goede morgen, met wie heb ik het genoegen?
5: Goedemorgen, Gladys Takana, Rassabies, alles maar boem, Arkeplezier.
1: Ah, Rassabies, welkom.
5: Rassabies, heb alle keer dat ik moest tegen een minister naar Unuk, met Jennifer. Kan u gewoon daar geen vragen, maar dat moet gewoon, maar nee, confronteren rechtstreeks. Ik heb wat organiseren, voor kan bellen, actie de vragen, alle corruptie gaat zomaar door.
1: Yeah.
5: Maar dat weet je beloofd, maar dat ik alleen als zijn poepen wakker.
1: Amor Asta, thank you, thank you. Ik neem nog een laatste beller even, een hele goede morgen.
6: Glenn, goedemorgen.
1: Goedemorgen, welkom.
6: Friday, Kogeldans.
1: Hi, meneer Kogeldans, met Arki.
6: Hey, mijn breed naam, ik ben pas 2 weken terug. Mijn naam is er naam, mijn liba is er naam, mijn Sari. Ja? Ik heb heel veel verdriet over Suriname. Wat alles aan mij tak dat he, klopt precies. In geval voor meneer Bronto, meneer Atompai takken in de assemblee ook toe. De man beschadigd aboy. Omdat aboy de bezig naar Bronto rief. Voor ja, heel Bronto uit naar zijn naam. Want dat is een verschrikkelijke item. De maïtak tegenwoordig is een president issue. Alleen maar issue, een issue, een issue. Maar ze doen er helemaal niets aan. Maar klein, ze naam dat we in Milop zijn naam. Ja. Maar het is heel triest. Maar die meneer legt het precies uit wat er aan de hand is.
1: Oké. Okay. Bon, mijn broer, grand niet dat ik bij elkaar kom, maar ik meneer Ruben Gomorofara. Want ik ben ook nieuwsgierig. Hi, lobby. Lobby.
6: Lobby.
1: Ja. Heb je de maat een beetje gebroken, de Osso Ruben? Want meneer Mungra, want zeker een Mungra, heeft toegegeven dat Amaseer den grond dat we bij de sma bouwde, Osso, dan een vals papira.
0: Ja, maar ligt dit maar op. Maar dat ligt van weer takkie toch, Glenn. De mij mee gebruik voor onkunde van smaak. Glenn, de mij kan als een villa park. Is je de ozo is jouw villa?
1: Ja, misschien.
0: Maar in boosie de smaak tang, de mij kan een villa park. Misschien wat precies erop in.
1: Maar toen mooi ozo bij dat weer, hè? Of is je de ozo zou de mij naar gebroken, no, no. Want toen de ozo bij mooi, man.
0: Zodra je rekening in Wolframstraat, ik moet uit Jozef Israëlstraat, is dat misaf straat naar uit de toer, dus mij leg je uit gewoon. Dat iedereen Wolframstraat. Eerst dat poeken zei ik is naar linker aan op. Naar drapen, aproken begin. Dus mij put altijd alle doti en bong drapen dat ook want dat wat in een rego in een zogenaamde villa park. Dus drapen altijd lang aan dood zakken aan doti die man rooi mee op. Nou, een puin op drapen dat ook altijd.
1: Maar Ruben.
0: Ah, hier doet het wel een puin op.
1: Maar Ruben, fa aan meneer Mungra. Mek wan vals papira, seer grongi desma, desma bouwde oso, dan vervolgens de grongi oso moest nak panya.
0: Arkiboom, dus ik heb begrepen, uit wan van de berichten zijn mij volg, dat desma nooit, want mij tak direct, die zouden notaris de mam go teki. Ja toch? Maar ik heb begrepen dat de Maikidesma, Arkiboom, een glas registratienummer zang. Dus de maatregel ook registreren, je mag gewoon dat best maar niet dat keer. Maar je moest abi een overdracht. Ja toch? Naar een notaris. De escrivi. Dat kan notaris dat hij vandaag verscheen voor mij. Glenn, zijnde de verkoper en Ruben de koper, ja, dat hij een perceel land, groot zoveel, zoveel, verder aan te merken met de nummers A, B, C, D en zo. Ten westen van dit, ten oosten van dit. Ik vind dat papier dat hij in omgooit, geen met dat uit het hoofd, in Sabin.
1: Maar dit is maar goed zonder notaris. Wat doe je naar mijn moeder?
0: Mijn zelf van mijn moeder kies de man. Maar het blijkt. Hier is mijn moeder. Mijn moeder, Arkiboom. Amang op een verkavelingsproces. Daar mangos kumo ni na waman. Dat ik alleen mimo ni mo verkavela project. En sa project ook me pota project lek onderpak. De ala de sa presi seri baka. Me bayi en me losi af. En mijn moeder zeer de presi. Ik ook to amoni van ma. Ete wa lezi. En dan bra ma chires. Altijd mitak de ma chires. Heel verpand altijd de ma idede. Altijd de ma idede.
1: Maar hier niet bij. Maar mama bellen dit hè. Goedemorgen, met wie hebben we het genoeg hè?
7: Goedemorgen Glenn.
1: Hi Ilse, welkom.
7: Hi, goedemorgen Ruben. Goedemiddag luisteraars. Glenn me bel omdat ze aan meneer Taknet voor Akmoto uit Sarnang pas en hij is sari. En het klopt die dingen wat Ruben zegt. Maar die altijd niet sorry aan rol voor de notaris. De notaris moet gewoon vervolgd worden. En de overheid moet zo'n ding, als je betrokken bent bij malefiede dingen, bewust. U betrekken uw vergunning in. U gaat niet meer kunnen werken. En er komt een lijst waar u erop komt te staan. Weet je wel. Notaris en je plee. Voldoende sandici. En gronen zeer moro in Sernang. Want de hele tijd de sandici al zijn. Dat gaan we hier in Mira 50. Distra 50. Na kartelvorming heeft ze naar Glenn naar Sernang. Naar maffia. Naar maffia heeft ze naar Sernang. Dus mij. Daarom niet. Nobody nooit 10.000 aan of 25.000. Peru praatje naar Sernang. Als dan dat nog vanaf slavernij die des maak is groen, is dat toch dat is mijn sansysteem naar een notaris voer door. Dus ten is maar voor kies des refdrap, binnenland, para, alle de dosari, ons opo. En om een tak naar een president is via telefoon. Na takon ja om tak naar een. Want zij wordt zelf misschien onder druk gezet. Ook mensen NDP onthouden informatie voor haar. Is dat toch? We sorry, we lasten maar mensen. We no trap in dat is maar racistisch. We denken aan, deze maar liefde nu in bro, in onze ex-vrouw, ex-president van dit. Een vrouw denken aan afscheid. Tuurlijk, je houdt rekening. Maar daarna had de pers erop moeten komen. Die vrouw in een drie jaar, ik dacht naar mijn masra kon aan mijn broemtje jari. En de blakken is mijn sribi. Is dat toch? Deze maar liefde nu in mijn broemtje jari, terwijl de eigen plannen maar voeren uit. Dat
1: moet je aan het takken. Bedankt Ilse voor je bijdrage. Moet ik wel laatste beller. U bent de laatste verlopen. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, ik ben aan Kwaku X.
1: Hi, bro, Kwaku X.
8: Maar als je denkt, groot aan natuurlijk je gast ook toe. Want Gramorgo. Ja, ik kan nou dik maar. Je bent aan het takken. Mungra, man, en toch? En dat is nou een brand. T.U.B. Apala Papira. Te jube op Allah, dus abwet beta, you see, dat meneer Godfried Begum, Sierra Gronki de man, to je alles aan de correct, de man op vertrouw you. Betere ma jere mungra, mangri, na de bepaalde soort neen dat is, dat de massa op dat Tory City. Want de man neen, biggie is er nang, dus het kan nooit verkeerd gaan. Dus, voor sabi, zei de dank, amak is de man, en neen, et ak alles aan die, dat nasser nang. Wie is je vader, wie is je moeder? Aboum.
1: Aboum, grand ami. Maar dat kan niet nou een brand. Ruben.
0: Alleen dat nou een brand, Israël. Alleen dat nou een brand, Israël. 100%. Het is een naam dat een hele geschiedenis heeft in Suriname. De laatste paar jaren niet zozeer. Volgens mij is er nog maar eentje over. Die etak voer die afro-beweging onder de staan. Dat nou een arts. En ze is niet zo geliefd bij haar eigen mensen, omdat ze is. Ik kan er wat toe issues.
1: Maar even, Ruben.
0: Je bent een grote naam.
1: Maar we hebben nog 12 minuten. Want een van de dingen die ik vind belangrijk, kan ik leggen uit. We hebben over de grond, we hebben over de goudconcessies, we hebben over de stichtingen, we hebben over wat law zijn die PAO. Ja, nee. Wat law zijn PAO-overheid eigenlijk. If de man richt dat beleid daarop, de man kan go take honderden miljoenen voor mijn gezondheidszorg gezond, voor mijn onderwijs gezond, maar bewust om wat voor reden dan ook, de man one go take ammonie, terwijl ammonie strana op recht op ammonie, a overheid op recht op ammonie, voor de grond, voor a go to, voor alles aan die. Maar er wordt ervoor gekozen voor een gothic ammonie. Wat is er aan de hand?
0: Want Glenn, maar dat mij leg je net uit. No. Die man president, die niemand kan beschuldigen. Maar kijk, je zei de mina pro, Jenny. Niemand kan haar beschuldigen dat een vrouw tik wan sensie ooit wan presi. Nou dat, blakka mij die keer wat kan je vijf zo takam gwe. Met dat kon je verstaan, hoor. Wanneer we maar zo voeren, afro wan chara sanko in rechte lijnen. Afro wan kinkere sani. Na afof NPS fighters, maar esu my fighting. Pawilo, de karde man kon, yoshi direct zo type neng. De my fighting in a parlement, de man no de insanga next. Ma iden wan ko walitsi. Ja to, wan trama abden ko konsensi rape roni. Wan tu achterlijk parlementaire ko taki den, man aden poliwet. Aso des my taki me, verstaan de kiezer des mika taki. Ja to. So to het polita in ogas corins up next to it. In sawa amendement of ye din was an in numero. Oh, they might taki na parliament. Dus an ifo drape swaki and dar water undermined. Drape a biggi undermining if in the plus. In a parliament one, na drape de wet mus meki. Glen kom gi was na voorbeeld seide unomara herin sranans. Nea wat isafu seide asan no mango in. Mi tak jana wan professor. Mi direct via wan trasma. Want als Mago stel alle de vraag, Amanawang, rechtsgeleerde, staatsrecht en democratie. Ja, mana professor Jaholan, Amaigi gastdocenten op de universiteiten, Nanga de Skoro, en I want to student Jananga Samedusak, dus dat de man stel de man de vraag. Dan man tak me hoosana in de gaten, ja. Dan moet je je vast aan dit ook. Dan Aman. Altijd is maar bekiester waarom ik dat. Ja, jij niet moest grijpen. Ik dat jij niet nog moest grijpen. Toen dat is aan mij waar ik dat. Allemaal fight. Am grijpen, a slap. Am man dat if ik kiezen. Ja? Voor triag politicas. A president no kan grijpen. Na een rechtelijke macht. Wat er ook gebeurt. Na een hof van justitie moest grijpen. If one PG en mijn fouten en aan een functioneer. Maar heer Leendrapen. Hoe stap ze naar hierleen? Ja toch? No eikon. In een grondwet, moet ik u stellen vraag. Ja, artikel 348 gaan we 142. Van je zet maar af en van je go. Amant ik de wet fout. Want een president no mag bemoeien. Dus de chance ook je bij Barry, ik geef opdracht naar de Sani. Een fout in een grondwet. Want je tak triaf politieke scheiding der machten. Daarvoor want de macht kan tak moet ja trouwen opdracht. Dus een democratie, jongen, waar ik ook een keer de sani, na keer de sani. Mij loop go onderzoek sani. En te mij actie, want te mij twijfel nou aan sani, mij go actie.
1: Maar Ruben, mijn arki, jongen, mij kan tegen jou aan sani. Maar even, Ruben, arki nou. Santoki, draai sranang, lik wan gangster. Santoki, nee, maar even, Ruben. Santoki draaisrana lekwan gangster, zo aman draaisrana. Dat bek bouta alles maar ben plata. Lekwan gangster aman gedraging. Nou, ik is wan president. Sa moest veranderen, sani, terwijl eigenlijk de smas had in cruciale positie. De in wan positie pen wan gangster accommodeerding. You know, maar verander niks, ja, Ruben.
0: Mogi, was aan die Glenn. Sane verander toefasi. Was aan die, ik kan tjentje was aan die revolutionair. Ik kan tjentje was aan die via evolutie. na akusus a yo meki evolutie etek ting ye meka natuur waroko na nga ye meka systeem waroko maar evolutie inase inase noa systeem e luku ine wakti noa ting ye dusa yuwani maar dat grens altijd aan een ondemocratische gedragsvorm en een dictatoriaal gedragsvorm. Tede man doet de sandat, niet ego altijd met dictatuur. Maar in Srande ma isena ma stoer. Jongen, amant druk als aan direct door die sangadati. Ja toch? Tede man kon aan mana direct grond wordt direct teruggenomen. Ano mag. Met ego no. Maar omdat Srande denk je dat het zo hoort, dan zegt iedereen oké, amant stoer, amant tof. Glen op de lange duur aan Oroko, Juno, wana de voer, maar je chako in place. Aan moment zei ik, is one day mag ook, lek zo bij aplaat, mikara, maar altijd one day mag ook. Vanaf dag één. Ja, toch? Dan, je ziet zei gebeur. Nono de mesor des ma, wan vorm van die mag ook hier. Luku resh ma mangri. Als ma bemek deel uit voor regering, sang verarm de onderwijzers voor structureel, ja inflatie alle jaren, waarbij mensen honderden procenten zijn verarmd. Dan nu je kost doen tak iwan eens salarisverhoging die desma, dat na die mag ook hier. Maar de strana journalisten aan de man. De man om aan tak erover, de man aan niveau. Als mij kost doen tak bradi alasani, naast ma best ondersteunen aan beleid 5 jaar lang voor desma verarmd. Dan nu desma ook wakka bakas ma als ma bundel alasma, als ma bakka wa politiek agenda. Maar dat de Surinamers zelf niet kan zien. Dat is zo maar niet. Want vrouw begon snap alle die in alleen. En acties aan Toki. Die de onderwijsbonden. P. Rest van binnen voor ondersteunen aan vrouw. Mevrouw Hoogdorp. Nooit one day. Dan hoe je compleet dat je leiden bonden. Dat alles maar was doen. Alles maar go waka. Dat is maar ook iets. Dus maar wat ik heb bereikt. Zijn secundaire arbeidsvoorwaarden. Nou moro lagis aan iemand tegen je eerlijk. Zou een vakbond kan bereiken. Want dan moet je dus wat van houden. Oké, alles mogen te kwam bril direct. Oké, alles mogen te kwam bril direct. Ja toch? Oké, alles mogen direct. En dus naar de zand dat hij. Want de moeder dat nou een vaak zijn niet bereik. Maar deze manier, denk je. Mensen trappen erin en ze luisteren.
1: Hey, maar even.
0: En dat naar die mag ook hier. En dat bedabeleid naar een modus operandi.
1: Maar even.
0: Want mensen het niet willen zien. Minima, jeppie.
1: Even Ruben, want. Mi ayuru kon chatu ma toch even kort want de man voor de American Fini tak asan samene ramdin eduna OAS na nepotisme vriendjes politiek eigenlijk de machara beleid voor Suriname en OAS.
0: Suriname is belachelijk gemaakt bij de OAS en niet door Ramdin zelf, door Suriname zelf, want moet hij eerlijk. De man stay de man pojuno tak faakang taki wasranam burger die de in onderzoek ja yeah, taka openbaar ministerie no ma haren te kita kas my kos doroko drape telas ma de iwa lopen onderzoek hoe kan het de man tak no benal republiek van de grootste orde en dat na sa de man dis doen na wasranam ano kan to kas ma de no lopen onderzoek kas ma ukis waroko asma ekis wasalaris. Sa hei moro a minister voor buitenlandse zaken voor Amerika. Voor Mark, Faboy en Mark Rubio. Als mijn salaris bigi moren. Dat die Ramdin steed jasma. Dat man op no een kwalificatie. Als man op no aftati. Als man studeer nooit in een richting. Voor politieke beslissingen zijn moest teki. Mas man directeur van a kabinet voor Ramdin. Als je dat we kiezen. Ja toch, mensen moeten het weten, want niet iedereen maakt dat alle broeien zouden mij doen, de staking zouden mij lombari, voor Sani. Ze hebben de ruis gehaald voor broeien konden, omdat de mannen aan is dat ik aandacht verleg helemaal voor Ramdin. En natuurlijk niet bos zijn bos kopen toe gebouw van naar panka die de jouw, want panka hoort hij die staf voor de man die betak gewoon dat de nero kan atraman. Om te iedereen maar de sani, want anokang. De man o ondermijning. If anoan sheng, dan is dat pama verstandig.
1: Maar hier heb je wel.
0: De man go ondermijning you.
1: Onze tijd zit erop, boy, met David ja, Grantani. We lukken zonde, en we gaan op een vervolg. We gaan het horen aan Jerry. Ik
0: kan blijven in de tak nek zitten, en dat begin bij begin.
1: Het wordt vervolg. Het wordt vervolgd. Sociolobby. Sociolobby. Luisteraars, bedankt ook. Luisteraars, bedankt. We groeten u. En ik ben er zondag weer. Dank u wel voor het willen luisteren naar dit programma. Maar met jouw telefoon, ik kom maar.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarmee werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
12: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
13: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
14: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Weekamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Weekamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met de aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. D66 Tweede Kamerlid Stefan Nijenhuis heeft in het debat over de bezuinigingen gezegd dat hij het gesprek zonder taboes wil voeren. D66 is ook zeker bereid om over de bezuinigingen op andere vlakken dan de sociale zekerheid te praten. Hij benadrukt wel dat geen enkel ministerie zomaar miljarden euro's op tafel kan leggen. VVD-Kamerlid Ingrid Michon-Derksen wil ook praten, maar zegt dat de sociale zekerheid wel betaalbaar moet blijven. Een 49-jarige verdachte uit het Limburgse Horst aan de Maas zit als enige nog vast in het onderzoek naar seksueel misbruik van vrouwen die gedrogeerd werden. De man zit 14 dagen in voorarrest en in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag praten. Vorige week werden er 4 verdachten opgepakt in het onderzoek naar drogeren, misbruiken en filmen van vrouwen. De verdachten komen uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland en Limburg. Het Openbaar Ministerie heeft besloten niet in hoger beroep te gaan in de strafzaak tegen de toenmalige advocaat Ines Wesky. Het OM is zeer tevreden dat de rechtbank vrijwel al het bewijs heeft overgenomen. Vorige maand oordeelde de rechtbank dat Wesky een actieve rol in de criminele organisatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi zou hebben gespeeld. Zij hoeft de cel niet meer in omdat ze de 42 dagen gevangenis die werden opgelegd in voorarrest had doorgebracht. Eerder had het OM 4,5 jaar gevangenis geëist. Europese commissievoorzitter von der Leyen meldt dat de Europese Unie met een steunpakket van 50 miljoen euro voor Armenië komt als compensatie voor de handelsbeperkingen die Rusland wil opleggen. Dit omdat Armenië banden met de EU heeft. Vorige week vertrok de Russische ambassadeur uit Armenië vanwege die Europese banden en dreigde president Poetin met grote economische gevolgen. Het weer, hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.

0: na donateur Stonfutu Wurokowang noso vertrouweling voor Mart. U deed een vakantie in Israël en u zie wawagi na een sticker voor Mart na een skin. Actie als chauffeur na alle respecti voor rij je go pe je wani in een foto voor Israël. Dat hij na een extra abrawatra service voor Mart, speciaal voor jou, lek Krakawang voor Mart. Dende tu, speciaal voor jou, dai sabi.
1: ACT, Andries Caribbean Tours. Iere tek opalanyi gwaser nang ano notete. Ala sip grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirsima er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so December. Isi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours, around the world.

0: Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En na 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekeningnummer NL67INGB 00038005 ten name van het Surinamsverbond onder vermelding van schuitje varen boot toch en let wel je naam hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat niet, Terry. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T. Telefoonnummer 06515-08985. Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto en Lusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto en Lusu.
1: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten, zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Zorg en Opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-17-94... of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: laten lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis

0: programma Participatie Improvisatie. Waar we het hebben over allerlei zaken. Actualiteiten, dingen die gebeuren, dingen die nog moeten gaan gebeuren. Maar ook gaan we terug naar het verleden. En kijken wat er op ons afkomt. Zo. Louis-Brans Savaudé. Regen. Af en toe. Regen. Ze hebben gezegd code geel. Mooi rekenen aan dat hier. Dus als u een regenjas hebt, dan draagt u het aan. Trekt u hem aan vandaag. Wanneer u naar buiten gaat. Participatie, improvisatie, oorzaak en gevolg. Alles aan een oorzaak en een gevolg. Zo ook het verhaal van die directeur van Tata Steel die na één dag weer naar huis is gestuurd wegens nader onderzoek. De Mangoluku Moro Fini, dat ik een Shizumaneng, de achtergrond. Zijn oorzaak misschien beïnvloed door zijn ouders. Hè? En opa, grandma, pa, iedereen om zich heen, de omgeving in Zuid-Afrika. Racisten daar. En toen ANC Winnie. Dat jongeman dat bij een student van ongeveer 19 jaar me kon verstaan. Dat meneer dat bij Jerry vrede dat ik de Afrikaan. Tik Zuid-Afrika over en ze worden de dupe van. Die zijn dat hij dus de verdedigde in positie. En hij was extreem rechts, racistisch tot en met toen der tijd. Maar hij heeft verzwegen, hij is hier komen werken nu in Nederland. Diverse grote hoge functies. En Moradera, Lobibranassa de Malice Chibri, in topfuncties. Omdat Solis de Gascoro, inderdaad, de ouders konden het betalen. Ze waren in een luxe positie. De Leri, Baibuku, maar goed, daar wilde hij ook toe aanwezig, zeker. Maar hij is een topper. En deze meneer, jongens, zo zie je weer dat Solis te doen ogri in het verleden en niet chibreng, in attacking. Je denkt je veilig. En dat was maar een buurvrouw, een buurman, een orus koromati. Een ex. Een atibro ex. Wie dan ook. Kan zoiets gaan verklappen. En dan hang je. Dus het is een pijnlijke zaak voor zo'n man. Die zelfs zijn kinderen en vrouw niet heeft verteld. Wat hij allemaal in het verleden heeft uitgehaald. Die man was, jong, niet een gemakkelijke voorzitter. 19 jaar. Ja, pistenati, de lepik bij ons soort fasie. Maar goed, verzetting tegen Nelson Mandela verstoorde in bijeenkomsten. Kortom, het was in het nieuws. U heeft het gevolgd. Maar hij is doorgegroeid. Doorgegroeid tot een activist. Win Shell, dan gaan we denken, ook Risa Shell doet ook toen naar Grontapu. Hij is een milieuactivist, een fitty voor tegen de vervuilers. Ja, hij fit tegen de ernstig toe hebben we dan gaan in manschappen dan. Milieubewust, alles wat zijn in moro. En hij is toch gaan werken die amore bievervuiler voor Holland, Tata Steel. U heeft het gevolg, ga ik ervan uit, maar mijn brokkenbroking, omdat het niet loopt. Dit soort verhaal die zie ik ook dat zei, te je gedraag je boom en te je gedraag je slecht in die jongere jaren, dat je denkt, is maar vergiet. Je kan kibberen, je grandma, mijn mama, kibberen, koso, koso, is ook gezegd, dit soort odo daartoe, lange ding. Dus die meneer heeft gefunctioneerd. Maar 35 jaar geleden, of morgen langs Revi, was het een andere man. Ze hebben fit tegen Blakamang. En ze hebben een apartheid moestang. Het moest zo blijven, want hij genoot ervan en zijn ouders. En misschien hebben zijn ouders natuurlijk met jullie een porning in dat geval. Maar soms word je als jongetje jong. En je omgeving speelt ook een rol. zodanig beïnvloed dat je gooit een soort flow. Maar goed, later, op latere leeftijd gedraag je je anders, maar toch de soort man die ergens in de Libië een systeem is gro. Dat alles wat zwart is, heeft die iets tegen. In het doro, naar top, in het bedrijf. Vanwege een man denk je, superioriteitsgevoel, hè? Dat on, weet die, heavy moro den blakka, boom moro den. Ze zijn geen goede mensen. Dus al die dingen spelen. In zijn systeem. Hij gedroeg zich ook extreem rechts, nazi-achtige dingen ook erbij. Dat is wel maar ook een top voor een bedrijf. Een top. Dan vraag je af, wat heeft hij nog allemaal uitgehaald? En als de schriftman die zorg goed ik naar mijn neutronchef voor afdeling, DC afdeling dat die, omdat naar mijn blakka. Ik geef u het maar gewoon als toespace. Maar dan gaat die man werken voor de grootste vijand. Tata Steel zei dat Hoer-Holland en Europa. Grootste, ze hebben vertangen voor ze, hè. Dus hypocrieter kon het niet. Een bedrijf, Pabio Rokoning, Beijing. Die mannen waren teleurgesteld. Dat jongen, loko, een verrader, jongen. Een man ze hebben fit tegen het bedrijf. Go Rokono, dat heb je oma money. Die ziet dat hij. En hij heeft zich niets van aangetrokken. Hij gaat toch, alle kritiek. Aan de jaren, schrijf, agwe, money. Je pleit wel al soms, hè, money. Goed, hij zegt, nee, hij had een verdediging. Hij dacht, nee, ik ga ze van binnenuit schoonmaken. Mosor denkt dat Misa heeft geprotesteerd tegen de Nomikonja. Mosor was aan moes. Dat heeft hij gezegd. Dus op een gegeven moment, want toen ze maar bij berusten in niet. Maar nee, ergens is er gelekt. Een journalist voor NRC, Kranti, voor Diki Diki. Hassan Kakring, dat gaan maas verleden, dat is mooi. En Tata Steel, een bedrijf. Ja, je nog kan tek kans naar zo'n man, naar zo'n verleden. Dat is Serengwe na één dag. En ik vond het leuk hoe mevrouw Sylvana Simons de zaak heeft besproken in een programma. Dat had Nederland 1 of 2 in een talkshow. Dat Sylvana Simons die aantak zo'n man eigenlijk had een voorbeeld kunnen zijn van hoe je vroeger lastig kan zijn. Dus voor je bent een extremist, je bent racistisch, je bent jong, onbezonnen, je bent beschagrond tapusoboen. Maar nu ik kon zien bij voortschrijdend inzicht, je ziet dat je wacht even, ik had de zaak verkeerd. Dan je taking voorstrouwen contact in je jou. Dat heeft hij niet gedaan, had je breng. En nu had je breng zodanig langer dat trasma contact in je. Met als gevolg dat hij nu is besmeurd. Dusdanig. En zo gaan die dingen soms lastig voor hem en zijn vrouw en kinderen. Maar goed voor de gemeenschap. Goed voor Xi. Dat morgen de met de schijnwerpers gaat op de topbedrijven in de kader, in de hoogste, in de hoogste regionen. De Lukuku, dat hey, wie is die man? Wat is zijn achtergrond? Zijn doe in het verleden. Dan kan dat ik Xi dat Abba's schriftgedrag eten of a change. Dat is gek voor u later hoor, want misschien heeft u ook ander nieuws, u contact horen, maar u heeft zeker, if u nou een bewustwordingsman of vrouw, in het kader van een bewustwordingsproces, de Tori is steeds al op de gevaarlijk. Dus heeft hij Arki, en daar aaiaieren, dan ook aan Takatori en zee, want misschien heeft ze achtergrondinformatie. Misschien is, het, is die man haar buurman geweest, zo'n sabi. Zo'n sabi. We chasseren hem, zo weer lafu, maar het is een ernstige zaak. en morode. Dus bij deze mitrapping. Maar ik heb voor de rest niets bijzonders meegemaakt. Oh ja, de actie van Tori et Chatori. Zij gaan het zelf bekendmaken wanneer ze in de uitzending zijn, wanneer het, wat het allemaal heeft opgebracht. Zij hebben laten doorschemeren van het was niet wat het wezen moest, zoals de vorige keer. Maar ze zijn toch dankbaar dat Wantusmakong, Poti, envelop en dat bedrag wil horen het even. Dank ding om ik hem bekend. En voor Teri zang, de mik mee, adedati. Ik was erbij, eventjes. Miluku, Michi, dacht, hey, leuk. Sommige mensen zijn, hoe noem je ze? Vasthoudend, hè. Je bent Sidek Bana vorige, want de komba kan dat trouwen. Dus de abribi, de guangalanga, de poti. En de doe trouwen op afstand, hè. Via de bankrekeningnummers. De man komt persoonlijk, maar ze maken het over. Dus, maar de actie, dus het gebaar, laten we het zo noemen, was fantastisch. Heel goed. Ik vind het goed van Tori et Chatori dat de Tampusu gebouw voor Maart en One Day Sadoro. Ga zo door. Dank u wel. En ik hoop dat andere programmamakers het ook gaan durven om te laten zien dat ze ook een achterban hebben en dat de roep op ook toe voor Sorgutaka gebouw komt. Goed. Maar anderen kunnen het niet. Hallo, alles mama dwing. Dat moet ook worden gezegd. Zo is dat. 020-471-4291 is het telefoonnummer van Martin die nu met mij en met de luisteraars van gedachten wil wisselen over allerlei zaken. Alatori. Maak ook bespreekbaar. Jongsu politiek, voetbal. WK Ekong, Nederland Lassie is de Algerije nakding 1-0. Niet zo goed voor Koeman en de rest. Njong Boy dit op afveld. Een van Njong. Mijn man kon even tap in nemen, maar hij was goed. Hij doet zijn best. Als debutant. De voetbalkenners zullen precies weten over wie ik het heb. Maar wat vond u van de wedstrijd? Heeft u wani? U got up, hè? Maar u kunt ook andere zaken met me bespreken, hoor. En u mag ook de eerste zijn. 020-471-4291. Heeft u breaking news? Wilt u het hebben over iets dat niemand nog wist? Yu Apwang vraagstuk. Een verzoek richting de luisteraars van Maart. Een oproep. We zijn er. Daar zijn we voor. Dus ik kom niet zomaar hier. Ik kom in dienst van u, hè? Vooral de donateurs aan de stoomvoetoe voor zorgen dat Maarten Guangalanga. Wie heeft zich hier aangemeld? Welkom.
1: Maar man, Jan.
0: Dag meneer Jan, welkom.
1: Ik zal je een beetje ondersteunen.
0: Graag.
1: Het zijn maar veel heen, die jongen.
0: Juist, dat is hem. Klopt.
1: Maar, ja, kijk, zo'n oefenwedstrijd moet je geen waarde aan hechten. Maar het is toch belangrijk dat, dat we moeten kijken wat ze maandag doen. Want maandag spelen ze weer een oefenwedstrijd, dacht ik, in Amerika of Mexico, een van die landen. En dan kan je na twee wedstrijden zo een beetje gaan kijken of die coach op zijn plaats is. Want ik vertrouw deze man niet.
0: Oh.
1: Hij was als coach een keertje. Toen is hij voor geld weggegaan.
0: Mm.
1: En net als meneer Menso toen. Menso was ook coach van Suriname. Toen kon hij beter verdienen. Was hij weggegaan naar China. En deze meneer, die was weggegaan naar Barcelona, dacht ik. Waar hij ook niet veel gepresteerd had. Dus we moeten afwachten met Oranje.
0: Maar ze hebben geen indruk op je gemaakt nu?
1: Nee. Kijk, naast deze jongen ze hebben ze niet verder gekeken in een nieuwe aanwas. Er is een jongen bij AZ, Kees heet hij, Smit of zo.
0: Ja?
1: Je moet durven een paar, op zijn minst drie nieuwe jonge spelers mee te nemen. Maar Koeman durft dat niet. Grote coaches in de wereld durven dat wel. Je moet niet gaan sjoemelen met talenten van jongens die door kunnen breken op zo'n toernooi. Kijk maar die jongen van Spanje. Hij was 16. Die bij Barcelona speelt. Dat soort leeftijd. Die nemen zo'n team van bijna 35 tot 40 jaar op de sleeptouw. En daar mis ik bij Oranje. Dat mis ik bij Oranje. Ja, we zullen zien. Ik hoop dat Curaçao een beetje ons kan geruststellen met hun team. Met een coach van 78 jaar, bijna mijn leeftijdgenoot. Dus ik ben een jaartje ouder dan hem. Maar die man, die durft wel.
0: Oké.
1: Een dik advocaat.
0: Hij durft.
1: Ja, die durft. En meneer Norman, ik volg het nieuws overal in de wereld. Er is een beweging in India opgestaan, jongeren. En die advocaat heeft daar de jongeren kakkerlak genoemd. Nou, die jongeren lui zijn, lang slapen, alleen met hun... hoe heet die dingen, wat ze spelen op de iPhone, bezig zijn. Mm. En een jongeman die pas afgestudeerd is, een Indiër in Amerika, die heeft een satirische programma gemaakt over dat die advocaat in India, die rechter, hun jongeren kakkerlak hebben genoemd. En dat is zo ingeslagen in India. Jongeren binnen een dag 10 miljoen volgers. Het heeft de hele Indiase politiek op zijn kop gezet. Want die jongeren in India hebben nou een movement van gemaakt. Jongeren en ondersteund door een deel van de vrije pers en commentatoren in India. En buiten India. Het is leuk om te zien.
0: Ja, maar wat willen ze doen? Wat is hun doel?
1: Nou, ze hebben die jongen in Amerika is pas geslagen als journalist. Dus toen hij zag dat die rechter, die jongeren in India, die door het wanbeleid van Modi, regering Modi, niet aan de bak komen, heeft hij een satirisch programma gemaakt met die uitspraak van die rechter. En hij heeft gewezen waarom het slecht gaat met jongeren en hoe deze regering Modi al 14 jaar de jongeren daarvoor de gek houdt. En nu is er een massameeting aanstaande zaterdag, overmorgen vliegt hij van Amerika naar New Delhi. De regering heeft daar hem als een spion benoemd van Pakistan. Je weet, als er iets in India, als je India op zijn politici ter verantwoording roept, dan beginnen ze je in een slechte daglicht te plaatsen.
0: Mm. Hij is een spion van Pakistan.
1: Ja, dus deze jongen, die zegt, ik ga toch naar India, ik ben niet bang. En miljoenen jongeren daar, die zullen hem zaterdag ben ik, ga ik kijken, want India is 8 uur verschil met Nederland. Mm. Sorry, kijk maar. Probeer het te volgen.
0: Ja.
1: En dat moet, kijk, de jongeren, ook hier zie je, ook in Suriname, als je leest hoe jongeren en of deze of vorige, welke regering dan ook, de lonen die daar betaald worden en niet-snutters die politiek gelieerd zijn in Suriname, krijgen een dubbele functie. En die verdienen beter dan de onderwijzers en andere goed geschoolde mensen in Suriname. Dus het is goed dat dit soort voorbeelden als India en andere landen, dan kunnen jongeren dat overnemen. Misschien moeten de jongeren in Suriname ook gaan kijken en of ze ook een movement kunnen beginnen.
0: Oké, ja, dankjewel voor je bijdrage.
1: Nou, dat is voorlopig, dus laten we maandag kijken wat Oranje doet. En
2: True.
1: Dan kunnen we zeggen of ze verder komen.
0: Oké. Dankjewel.
1: Tot
0: dag. Hai, dag. Doe, luisteraars, u bent ook welkom hoor. Waar bent u? 020-471-4291. In het tweede uur, zo tegen drie uur, heb ik een studiogast. En die is al gearriveerd. Dan krijgt u misschien ook de gelegenheid om te reageren als het onderwerp u aanspreekt. Maar blijft u gewoon afgestemd en hoort u wel wie onze studiogast is. Dat is na de klok van drie uur. Maakt u nu gebruik van de mogelijkheid om ons te informeren, om aan te geven wat u interesseert. Wat is u opgevallen in het nieuws? Stel aan de onderwerpen, Sayushi zei dat, dit is bespreekbaar, dit moet bespreekbaar worden gemaakt, of dit is interessant, ja of nee. Ik heb de deuren openstaan, dus Abidje Winti en Wai. Af en toe hier een geruis op de achtergrond. Maar ook heb ik het opengezet om een beetje te ventileren. Dus het geruis op de achtergrond en misschien vogelgeluiden moet u voor lief zien vandaag. Omdat dat ervan nodig doet. Zo lees je voor. Het studio bij Tapo, oké, die maten waren zo open. Maar dan neemt meneer Kortvliet geen risico. Want in dat de Tapala, Olosande, ja, hij wil het zo warm mogelijk hebben. 020-471-4291. Zijn de luisteraars van Maart goed geïnformeerd, actueel genoeg om van gedachten met elkaar te wisselen? Bemoeien ze niet met de grondtapu meer? Dene lukunyo sumoro? Ze hebben niets te vertellen, alles gaat prima. Don't talk hoor en zo. If not, not there. Ja, toch? Als u geen noemenswaardige klachten hebt, u hebt geen informatie, dan is het inderdaad verstandig om niet te bellen. Liebe zo. Want anders gaat u zomaar iets zeggen dan je kan portori. Dus zo nou aan en toe. Dus komt u maar met informatie. U mag komen met een verzoek. Je kan zoeken bijvoorbeeld een Oromati vrouw of buurman of vrouw. Dat kan. We gaan graag met u mee. Wilt u teruggaan in de tijd van toen? Jon Fostentori, naar aanleiding van iets. Maar als doorwacht niet te trouwen kon, dat je kon ook toe. Fusutu, tapas masanko nangayozu. Ik heb de zaak ook gevolgd. Ik vond het ook een wereldetori. Van Brunswijk en die jongeman, die journalist, Aboy Pinas, en meneer Pinas dan. Dan Yeshi, dat de pijlen waren gericht. Tapas masanji aokasi. Voor Tagatori of voor Tjarenko aan het licht. En soms wordt de boodschapper inderdaad solesie, niet altijd. De ontmasker, degene die ontmasker had trouwens, ik van aan mevrouw nu voor NRC. Tjaranjo Sukona True, dan zullen mensen niet blij zijn met haar werkzaamheden. Het is misschien niet te vergelijken. Maar zo zijn er klokkenluiders die soms goed werk verrichten en ons besparen van nog meer ellende. En de solisten dat ik in de verdoemen is vanwege Aurokos aan en doe. Oké, als er geen bellers zijn en mijn studiogast is aardig op tijd, dan gaan we direct beginnen. Dan een lasjuru en ting. Dan zeg ik van, ah, is een drukke vrouw, duur per uur. Ga ik ervan uit. Of betaalbaar. Nee, dit is hem hoor. Kan je hier deze pakken. Maar misschien zegt ze van, wat zegt u daar allemaal? Ik ben helemaal niet duur. Ik werk gratis. Zo, nee, moet dan meneer. Maar dat is een test. Wel look. En ze kan tegen een stootje. En ze doet al jaren dit werk. Ze is gespecialiseerd in haar vak. En heeft gezegd, en dat heeft natuurlijk mij ook aangesproken en misschien u ook, de ketenen van haar uitval. Dat roept vragen, hè. Je dacht, wat? Zou dat die? Uitgenodigd om het nader te verklaren. Ze is hier, mevrouw Mireille Lyon. Ah, wat nog meer?
2: Kong.
0: Lyon, ah, Kong.
2: Mireille Lyon is goed genoeg.
0: Lyon is goed genoeg. Oké, nou, zo. Ze is niet de eerste keer hier, vaker gekomen. Ziet er mooi uit in een mooie pak. Dat is leuk, staat je goed hoor.
2: Dank je.
0: Maar laten we het hebben over de reden waarom je hier bent vandaag. Vertel ons, wie is Mireille Lyon voor de nieuwe luisteraars van Mart?
2: Wel, bedankt voor de uitnodiging. Fijn om er weer terug te zijn. Mijn naam is Mireille Lyon Akong. Van huis uit ben ik informaticus. Ik heb informatica gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Maar ik kom dus uit Suriname. Echt Surinaamse ouders. Mijn vader was Desi Lyon Akong, oprichter van Real Suriname.
0: Oh.
2: Ja, samen met Gullet heeft hij Real Suriname opgericht.
0: Oké. Okay.
2: En dat adres dat staat waar Real is opgericht, Stadhouderskade, nummer weet ik niet meer. Maar dat was dus waar hij woonde vroeger.
0: Hmm.
2: Dus nou ja, ik ben zijn dochter.
0: Nou, trotse vader, trotse dochter ook natuurlijk.
2: Ik ben een trotse dochter, ja. Ja. Ja. Want ik ga naar Real Suriname en kijk rond. En weet je, het is echt een community club.
0: Ja. Ja.
2: Weet je, dus dat is iets waar ik trots op ben, ja. Zelf heb ik dus informatica gestudeerd aan de UvA, aan de Universiteit van Amsterdam. Maar de afgelopen 20 jaar heb ik me niet alleen bezig gehouden met e-commerce, maar vooral ook met het Kroeshaar-verhaal. En ik ben net terug uit Kigali, want ik heb heel lang gewerkt, zeg maar, met Kroeshaar, over hoe je het kan verzorgen. Ik heb ook lezingen gegeven. Maar zeg maar, het laatste kwartje viel toen ik in Kigali was, Kigali, Rwanda. Omdat ik ben wel voor het dragen van kroeshaar en het verspreiden van informatie om je haar goed te verzorgen. Maar er ligt een diepere laag. En dat is wat me altijd bezig heeft gehouden. Is dat waarom zoveel zwarte vrouwen last hebben van haarbrek en haaruitval. En ik heb zelf obsessief, compulsief mijn haar gestreed, gerelaxed. Omdat ik dacht van, dat hoort erbij, zo moet het. Weet je, zonder erbij na te denken. En vandaar is die vraag dus gekomen. En de afgelopen 20 jaar dat ik in Amerika zat, ben ik echt me gaan verdiepen in die vraag. En waar ik achter kwam is dat wij zoveel geld, zoveel tijd. Nou ja, we besteden altijd mooi, lekker tijd aan ons uiterlijk. Dat is zeker niet verkeerd. Maar het geld en het feit dat we zoveel tijd en geld aan en maar toch zoveel haarbreek hebben, daar sleutelt het aan. En de onderliggende reden waar ik achter kwam, is het feit dat zwarte mensen de enige mensen zijn op deze planeet die niet het mensenrecht hebben het haar natuurlijk te dragen. Dus kortom, 3 eeuwen lang, vanaf de afschaffing van de slavernij, hebben we niet echt het recht gehad om het haar natuurlijk te dragen. Dat wil zeggen, dreadlocks zijn gestereotypeerd. Dreadlocks zijn zijn de makkelijkste manier om het haar lang te laten groeien. Iedereen wil lang haar, maar men streed liever omdat het past in het plaatje, dat hoort erbij. Kortom, waar het op neerkomt, dreadlocks zijn gestereotypeerd, die mogen niet. Maar wigs, weaves en glad haar, dat mag wel. Weet je, en men staat er niet bij stil, want allerlei vragen, weet je, zwarte vrouw kreeg allerlei vragen van... ja, waarom streedt de zwarte vrouw zoveel? En hou jullie niet vanuit haar? Ten eerste, het is een persoonlijke keuze. Als je wil streten, relaxen, weven, dan is dat jouw goed recht. Het is je persoonlijk recht. Maar daarnaast geeft niemand het juiste antwoord van... omdat we al 3 eeuwen lang gewoon het mensenrecht niet hebben... om het haar natuurlijk te dragen. En dat heeft de impact.
0: Mm.
2: En met die impact ben ik dus bezig. Want het heeft niet alleen invloed op ons mentale... op ons mentale zijn. We voelen ons vaak niet ja, op ons gemak met ons eigen haar. Weet je wel, van het moet glad zijn of het moet zo zijn. Dat is één. Fysiek heeft het ook gevolgen. Want niet alleen hebben we echt het grootste percentage haaruitval van alle etnische groepen.
0: Je meet het.
2: Maar, ja.
0: Zwarte mensen hebben meer haaruitval dan alle andere groepen.
2: 73% van de zwarte vrouw heeft last van haarbreek en haaruitval. Als het gevolg gebruik van relaxers en weaves. Niet 2, niet 3%, 73%. Iedere vrouw kent wel een zwarte vrouw die last heeft, die te maken heeft gehad met haaruitval. Dat zegt niet alleen, dat staat ook in Shambosi, een Amerikaanse kappersboek. Dit onderzoek komt van de Hershey Institute of Medicine in Amerika, dus in Pennsylvania. Dus ik maak die cijfers niet op. Ze komen niet. Ik zag ze niet uit mijn deur.
0: Nou, dit is nieuws, volgens mij voor vele mensen.
2: Nou, ik denk
0: niet.
2: Ik denk dat we een beetje in denial zijn, want ik had ook behoorlijk last van haarbreek en haaruitval. Maar ik ben gestopt, omdat ik dacht van dit wil ik niet. En een heleboel mensen die hebben misschien niet de keus, of die denken van weet je, de keus is er niet, ik ga gewoon door. En dat is waar we het over moeten gaan hebben. Het is absoluut een persoonlijke keuze. Het is net als je mag eten wat je wil. Maar op een gegeven moment als je diabetes hebt, als je hoge bloeddruk hebt, moet je wel gaan kijken naar je eetpatroon.
0: Ja.
2: Weet je? En dus mijn lezing gaat eigenlijk over het feit dat we de impact van 300 jaar geen gelijke haarrechten. Op het mentaal, fysiek, want nu op dit moment lopen er ook rechtszaken tegen relaxer companies. Vanwege de kankerverwekkende middelen. Hmm. Waarover we het nog niet eens hebben gehad. De impact. Want er zijn onderzoeken geweest. Ik heb gesproken in Amerika. Heb ik gesproken met één professor van de Columbia University. Die doet onderzoek naar dus zeg maar beautymiddelen. En de impact op het menselijke lichaam. En ze zei dus van er is echt een groot onderzoek geweest. En vrouwen die meer dan 2 keer het haar hebben gerelaxed per jaar, die meer dan 2 keer of meer dan 3 keer het haar hebben gerelaxed, houden het ten goede. Maar daar kun je uit opmaken dat er zoveel percentage meer kanker heeft gehad.
0: Hmm.
2: Weet je, dus met dat soort onderzoeken zijn ze bezig. Dus nogmaals, mijn lezing gaat over het feit dat ongelijke haarrechten heeft gelijk. Weet je, de impact van ongelijke haarrechten, mentaal, fysiek, maar ook financieel. Maar dat is nog niet uitgediept.
0: Oké. Laten we het meteen hebben over een lezing. Wat gaat er gebeuren? Kort hoor. Waar, wanneer, hoe laat? En hoe kom ik erbij?
2: Mijn lezing is op 24 juni... in het Tolhuistuin Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Pontje Overijen-Benter. Dat is een hele mooie plek. Dan gaan we gaan zonzeilen hier de zaal. En het begint om 8 uur. Dus het is echt heel makkelijk bereikbaar. Je kunt een kaartje kopen via kroeshaar.com/kittykotti. Als je gewoon naar kroeshaar.com gaat, dan zie je de eerste link brengt je al naar waar je een kaartje kunt kopen. Kaartjes zijn €15. Net als vorig jaar. Ze zijn niet verhoogd. Dus ik hoop dat mensen dat... Oké vinden. Maar het is dus 24 juni om 10 uur. Om 8 uur in het Tolhuistuin Amsterdam.
0: Oké. Van 8 tot 10.
2: 10, ja.
0: Oké. Mooi. Straks gaan we het weer herhalen. Maar dat is interessant. Een lezing over kroeshaar, maar in combinatie met de ketenen van haaruitval, slavernij, blakamang-theorie, gericht op vrouwen, hè? Want laten we eerlijk zijn, mannen, daar maak ik ook direct een switch, die hebben ook last van haaruitval, maar ze streden niet, nooit gestreed.
2: Ja, maar het percentage mannen met haaruitval is niet zo groot als bij... Kijk, mannen die haaruitval hebben, dat is meestal, weet je, als ze wat ouder worden, ja, dan tegen
0: erfelijk.
2: 20 erfelijke haaruitval. En ja, dat is normaal, dat is bij elk volk is dat zo.
0: Oké. Okay.
2: Ik heb niet ontdekt, voor zover mijn studie reikt, heb ik niet gezien dat zwarte mannen meer last hebben van haaruitval dan andere etnische groepen.
0: Hmm.
2: Bij vrouwen is het schrikbarend, duidelijk. Weet je, niet alleen besteden we 9 keer meer zoveel geld, maar het percentage is ook veel hoger. Dus daar gaat het om. Daar zit die discrepantie in. En ja, daar moet je gaan kijken naar verklaringen. En de verklaring die gewoon eigenlijk duidelijk is, en vandaar die link met Kitty Kutty, breek de ketenen,
0: ja,
2: weet je wel, is omdat ons haar eigenlijk in een soort keten vastzit. Weet je wel, vandaar haaruitval, want zolang we niet het mensenrecht hebben om het haar natuurlijk te dragen, kunnen we niet uit die Unomakota Kitty.
0: Mm-hmm.
2: Weet je wel? Dus daarom strijdt dus mijn platform Bad Hair Uprooted, Slecht Haar Ontwortel, is speciaal ontwikkeld om deze ketenen die ons haar in boeien houdt, om die te verbreken.
0: Oké, okay, dus die lezing is natuurlijk ook bedoeld voor mensen die dat niet weten, die hun haar streten. Die mogen ook informatie komen inwinnen.
2: Absoluut.
0: En misschien zeggen van luister, inderdaad, ik ben wakker geworden, ik doe het niet meer.
2: Oh. Ja, het gaat er, kijk, ik dicteer niet hoe iemand zijn haar. Mensen met straight en weef zijn absoluut welkom. Ik dicteer, ja, je niet hoe je haar moet dragen, absoluut niet. Daar ben ik niet de persoon voor. Wat ik wel wil doen is, zeg maar, ons haar in de context plaatsen van Kitty Kutty, van, ja, zeg maar, van onze historie. Want okay, iedereen gaat eraan voorbij. Er zijn, toen ik Kroeshaar begon, want zo is het eigenlijk begonnen. Kroeshaar.com is, ik ben ook, ja, best wel trots daarop, is de eerste haarwebsite van Nederland, hè, die online was.
0: Okay.
2: Niet Kroeshaar, maar de eerste haarwebsite. Maar dan kreeg ik allerlei gekke, ik vond het toen echt heel gek, van die gekke verhalen. Een vrouw, een Curaçaose vrouw, die me vroeg van, Mireille, schamen Surinaamse mensen zich voor hun haar? Want ik heb een collega, en die zei het, en ik heb haar gevraagd van, streed je haar? En ze is naar me toegekomen achteraf. Ze was zo boos, aangeslagen. Ze zegt van, vraag me nooit meer voor een wit man of ik mijn haar streed of niet. Ik had echt zoiets van, hè? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Maar nu, omdat ik zo lang in Amerika heb gewoond, en ik heb gehoord van W.E.B. Du Bois bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat is een scholar. Hij was een van Harvard, weet je wel.
0: Ja.
2: Hij heeft theorie over bijvoorbeeld double consciousness. Weet je wel? Nou, dan ga je daarin verdiepen. En dan blijkt dat die double consciousness daarin meespeelt. We zien onszelf vaak door de ogen van de witte maatschappij. En zo beoordelen we onszelf. Wat heeft dat met, in hoeverre beïnvloedt dat gedrag ons? Weet je, daarover wil ik het gaan hebben. Zodat we eindelijk de manier waarop we met ons haar omgaan, de manier waarop we elkaar zien, elkaar beoordelen, is dat door ons eigen lens of doen we dat met een double consciousness van W.E. Du Bois? Of dragen we nog het bagage die Dr. Joy DeGree beschrijft in haar post-traumatic slavery syndrome? Of gaat het nog verder met epigenetics? Weet je, dat gevoel dat we meenemen, dat we zeg maar doorgestuurd krijgen? Want ik kreeg ook een meisje dat zei van, ja, mijn moeder zegt, want ze ging natuurlijk, ze ging kroes, weet je wel. Mijn moeder zegt, mijn haar is lelijker dan het schaamhaar van een aap.
0: Zo.
2: Dat zei de moeder. En wij allemaal, weet je, eroverheen. En ik had meteen van, je moeder probeert je eigenlijk gewoon te beschermen voor wat zij heeft meegemaakt, voor die shit, die schaamte die zij heeft. Weet je wel, als het gaat om kroeshaar, dat heeft ze inderdaad meegekregen. En dat is epigenetics. Dat gaat gewoon in je lichaam zitten. Omdat we zo lang, weet je, op een bepaalde manier zijn behandeld, op een bepaalde manier zijn bekeken. En dat gaat echt in je nervous system zitten. Dus op dat niveau wil ik, zeg maar, Kroeshaar gaan bekijken hoe het past in het hele plaatje van onze geschiedenis. To start breaking the chains, breaking the shackles.
0: Oké. Okay. Interessant, luisteraar, straks kreeg u de gelegenheid om te reageren. Ik zie dat het bijna tijd is voor het nieuws en de boskoppel. En na 3 uur zullen we verder gaan. Maar als er iemand nu is, kort, even een vraag had, of misschien heeft u een vraag nu, dan komt u direct in 020-471-4299. Is het nummer van Maart, Mireille Lyon, specialist in kroeshaar, mag ik zeggen. Hè? Ze zit in de studio en misschien zit u nu te denken van... Hey, wat hoor ik daar allemaal? Samen hier, dat wist ik niet. Kunt u een vraag stellen? Ze zit er. Maar zo niet, gaat ze gewoon door, want ze heeft genoeg informatie. Huh?
2: Ja, nee. Ja. Ik hoop dat mensen met z'n allen komen. Het is een drukke maand, de Kitty Kutty maand. Het is heel leuk, het is net al geopend. Er zijn genoeg evenementen, maar dit is echt een uniek evenement. Het is het enigste in zijn soort. Want ja, ik denk dat er vaak voorbij aan wordt gegaan hoe belangrijk haar is. Het geld dat we besteden aan haar heeft ook impact op de community. Dat betekent als je gewoon gaat kijken, als wij 9 keer meer, moet je gewoon even rekensom maken. Als wij 9 keer meer besteden aan haar producten, naar elke andere etnische minderheid. Niet per definitie minderheid, maar elke etnische groep.
0: Ja.
2: Dan kan je berekenen dat tegen de tijd dat, en het gaat vooral om zijn meisjes, weet je, onze vrouwen 30 jaar zijn, dat wij, zeg maar, een mortgage, een zeg maar, de down payment voor een mortgage hebben besteed aan ons haar. En we zijn nog dat af te betalen, terwijl andere groepen alle aanbetaling doen voor hun huis.
0: Zo.
2: En wat voor impact heeft dat op de community?
0: Mooie vraag voor straks. Na het nieuws, luisteraars, 020-471-4291 is het nummer. We gaan naar het nieuws en de boodschappen en zijn zo bij u terug. Tot straks.
2: Mag de deur dicht?

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van A.N. Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van bouw- en woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: SLM VY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij SLM. Flying on trusted wings.

in a face lineup, Corona Band, Samaku, Young Kosher, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit vindt €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden.

0: Bericht van overlijden. De heer Leslie Marcel Elsau. Met deze troostrijke woorden maakt de familie Elsau bekend dat van hen is heen gegaan de heer Leslie Marcel Elsau. Leslie was een geliefde echtgenoot, vader, schoonvader, grootvader, broer, oom en vriend. Hij zal herinnerd worden om zijn liefde, betrokkenheid, warmte, loyaliteit en de bijzondere manier waarop hij altijd voor anderen klaar stond. We zijn Leslie dankbaar voor alle mooie herinneringen die wij samen met hem hebben mogen maken. Zijn aanwezigheid, zijn glimlach en de momenten die wij met hem hebben gedeeld zullen voor altijd in onze harten blijven. Leslie Marcel Elsau is geboren in Paramaribo op 2 februari 1955 en overleden in Amsterdam op 28 mei 2026. Gelegenheid tot afscheid nemen en de begrafenis zijn op dinsdag 9 juni aanstaande. Afscheid nemen is van 11:30 tot 11:30. Op de locatie Rozenburglaan 7, 1097 GA in Amsterdam. De afscheidsceremonie is van 12:00 tot 14:15 in de aula van de begraafplaats De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, 1097 GA in Amsterdam. Na de plechtigheid is er gelegenheid om de familie te condoleren in koffiekamer Het Hofje van de begraafplaats. De plechtigheid is te volgen via livestream https://live-ceremonie.nl. De ID van de plechtigheid is 157009. Wachtwoord is FG8JBWR7EUVJ. Gelieve geen rouwbeklag. Speciale wensen, wees jezelf. Radio Mart condoleert de nabestaanden van de heer Leslie Marcel Elsau en wens hen heel veel sterkte toe.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, luisteraars, welkom terug. Deel 2 van Marticipatie, Improvisatie. Vandaag in de studio als gast, mevrouw Mireille Lyon. Ze is hier om ons te vertellen over ons kroeshaar in relatie met onze geschiedenis. Ik zeg het zo.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Voor de nieuwe luisteraars, misschien moet je ze vertellen waarom je hier zit, naar aanleiding waarvan. Naar aanleiding van een lezing die aanstaande is. En ook, dus mag je weer herhalen, wanneer, waar, hoe laat.
1: Nou, ten eerste wil ik alle luisteraars van harte uitnodigen voor mijn lezing op 24 juni in het Toltuinhuis in Amsterdam. Dat is in Amsterdam-Noord. Het begint om 8 uur, gewoon pontje over. En dan gaan we het hebben over ons haar, kroeshaar, natuurlijk haar. En in relatie tot onze geschiedenis. Dat betekent de lezing heet De Ketenen van haar uitval. En we gaan naar de oorsprong van het grote haar, het grote percentage, het hoge percentage haaruitval waarmee zwarte vrouwen vandaag de dag te kampen hebben. En het is echt niet alleen Surinaamse vrouwen of vrouwen hier. Het is vrouw overal. En zwarte vrouw overal. Weet je, van gewoon Afrikaanse afkomst. En het komt gewoon omdat niet alleen het slavernijverleden, maar ook het kolonialisme doorwerkt in, weet je, door heeft gewerkt in hoe wij ons haar moeten gaan dragen. En dat heeft ervoor gezorgd dat we altijd, dat we ons altijd zijn gaan aanpassen. En dat is, ja, we zijn gewoon te ver gaan in het aanpassen van ons haar. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel haarbreek hebben en haaruitval. Want wij zijn nog steeds het enige volk op deze planeet in het aanpassen van ons haar. En dat heeft ervoor gezorgd dat we zoveel haarbreek hebben en haaruitval. Want wij zijn nog steeds het enige volk.

0: school zat. 12-jarig meisje. En ze werd geschorst. En waarom werd ze geschorst? Omdat ze zeiden ze willen het haar niet in een toetje dragen. Hmm. En uiteraard, uniformiteit is belangrijk. Zeker bij een performance, bij een balletperformance. Dus de balletschool zei van, nou ja, weet je, als je dat niet wil, gaan we je schorsen. Maar dat bleek niet de issue. De issue was dat dat meisje er haar, de moeder wilde er haar niet streten. Hmm. Ze zei van, mijn meisje is 12 jaar, ik ga dat kind er haar niet streten. Ik wil het echt wel in een toetje doen. En ze moest naar de ambtsman. Maar, dus kan je je voorstellen, wij moeten echt naar het gerecht stappen om ons natuurlijke haar te dragen. Zij moest naar de ombudsman en ze heeft gelijk gehad. Om dus haar eigen meisje van 12 jaar het haar zo te laten dragen, het haar natuurlijk te laten dragen. En men heeft het vaak niet meer over. Het gros van de familie, wat je ziet, overal vlechten, wiks, weefs en weet ik veel. We passen ons gewoon makkelijk aan, maar we hebben het er nooit over wat dit ons kost. Kijk, in Amerika ben ik ook de straat opgegaan en ben ik witte mensen gaan vragen. Letterlijk diezelfde vraag gaan stellen van luister. Zou jij je haar, als je gekwalificeerd bent voor een baan, zou jij je haar aanpassen? Dat betekent, zou jij je haar in dreadlocks, bantunots of een afro doen om een job te krijgen? Hmm. Ik heb ze letterlijk gevraagd. Weet je, het is een serie clipjes die je kunt zien op mijn website. Ik heb ze overal geplaatst. Maar goed, van zou je. En alle mensen vragen, maar waarom zou ik dat doen? Wat heeft mijn haar te maken met mijn werk?
1: Zo.
0: En de laatste vraag die ik dan stel is van, waarom denk je dat het een vereiste is voor zwarte mensen? En 9,5 van de 10 mensen die zeggen gewoon, dat is racisme.
1: Zo.
0: Weet je, dus dat soort vraagstukken denk ik dat heel belangrijk zijn. We moeten gewoon gaan beseffen van, en absoluut, het maakt niet uit of je weef of je haar streed.
1: Ja.
0: We moeten gewoon gaan naar het feit dat wij het recht hebben om het haar te dragen zoals wij willen.
1: Ja, ik zie dat je een Surinaamse vrouw bent. Af en toe sla je op die tafel. Dat is goed. Dat is herkenbaar, Surinaams. U bent in de uitzending, wees welkom. Goeiedag.
2: Ja, Norman en mijn vrouw Leon.
1: Mireille.
2: Ik zie voor mij hier dat u al een boek hierover geschreven hebt, over kroeshaar.
0: Klopt, ik ben ook de schrijver van het allereerste boekje over kroeshaar. Ja, dat is in 2003 uitgekomen, dus ik ben er echt al heel lang mee bezig. Kroeshaar.com was ook de allereerste haarwebsite in Nederland.
2: Ja. Nee, maar daarom maak ik het er aan. Zelf heb ik geen kroeshaar, ik sluik haar, moet ze het noemen. Maar het is van belang dat, maar net wat je zegt, in bepaalde landen worden mensen, met name vrouwen, gediscrimineerd als ze voor een functie of baan moeten gaan solliciteren. Of ook vroeger zag je in de filmwereld dat hoe lichter, hoe glad haar. Dan kwam je eerder aan de bak. En daarom zie je dat veel artiesten in Amerika, voornamelijk vrouwelijke artiesten, zwarte vrouwen, of een pruik of haar streken. Maar het is goed dat u hier op wijst. Want ik zie hier een aantal boeken die zijn geschreven. En de luisteraars of u zelf gezien hebben. Waarover u praat, is zowel in het Nederlands en in het Engels zijn daar boeken over geschreven. Dus het zou goed zijn als de luisteraars met u meedenkt en meegaat. En aanstaande wanneer u uw lezing houdt, dat de mensen met belangstelling naartoe kunnen komen. Om te praten, het is niet het haar alleen, net wat ik zeg, door je kroeshaar, waar je trots op mag zijn, word je achtergesteld en dat moet doorbroken worden ook.
1: Oké,
0: okay.
1: Mooi zo, Jan. Dank u wel voor je bijdrage.
0: Bij deze bent u ook uitgenodigd natuurlijk.
1: Ja, dat kan. Ik zag laatst, en dat heb ik zie het vaker hoor, jonge meisjes, ik bespreek het gewoon, misschien kan je me helpen te kijken wat is de oorzaak. Ik zie ze met sluikhaar, mooi gedaan op hun manier, soms gekleurd ook nog. Maar dan slaan ze op hun hoofd. Zo, ik vraag me af of dat...

0: goed is, hè, want je ziet het in de... Wat is dat? Wat gebeurt daar?
1: Nou, men maakt vaak de grap dat het... Weet je, ik heb zelf ook weefs gedragen en het kan behoorlijk jeuken.
0: Oh.
1: Weet je, als je te lang... Ja, als het warm is of ik weet niet of je te lang... Ik weet niet wat het precies is, maar... Dat haar is ook vaak chemisch behandeld om het op die manier te krijgen. Dus dat heeft allerlei, het heeft allerlei effect op je hoofdhuid. Weet je, als je zo lang een weef draagt of als het warm is. Of, dus ik had er ook last van en dan ja, het jeukt best wel. Dus, en ja, we maken grappen onderling van kijk hoe ze op het hoofd slaat en... Maar dat is natuurlijk de ding. Aan de ene kant is het grappig. Aan de andere kant is, weet je... Ik heb een vrouw meegemaakt die het helemaal niet grappig vindt als je daar grappen over maakt.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, daar moet je ook rekening mee houden. Ik vind het niet erg. Ik bedoel, ik heb wigs gedragen, ik heb waves. Ik heb mijn haar gestreed, ik heb curly gedragen, ik heb waves gedragen. Ik heb echt van alles gedaan met mijn haar. En ik vond het niet erg als je... Zelfs toen ik met mijn haar kloes liep en ik liep met de meest... ongeaccepteerde, om het zo te zeggen, ongeaccepteerde kapsels. En men lachte me uit dat ik echt zoiets van... ja, je doet maar, ik doe wat ik wil.
0: Mm.
1: Maar niet iedereen zit zo in zijn vel. Dus daar wil ik wel rekening mee houden. En daarom, voor die mensen die waves dragen... en het vervelend vinden of het haar streten... weet je wel, die het vervelend vinden als ze deze vragen krijgen... nou, voor hun heb ik ook, kom naar mijn lezing... En dan heb je volgende keer een antwoord als ze grap over je maken. Van, okay. Zeg ze gewoon van ja, wij zijn het enige geval. Omdat wij gewoon het recht niet hebben gehad om ons haar te dragen. Ik heb nu pas krijgen misschien een beetje het recht. Maar het staat nog steeds niet zwart op wit in de wet.
0: Hmm.
1: Weet je, als ik morgen kom met de afro, lachen jullie me uit. Of de baas zegt van, zo kom je hier niet binnen. Of we accepteren geen vlecht. En dat is het probleem. Dus als je naar mijn lezing komt, heb je groot kans dat je niet meer schaamt voor je haar. Dat je haar kan dragen zoals je wil. Weet je wel? En dat je het antwoord hebt op de vraag als je lastige vragen krijgt.
0: Oké. Okay. Aan de andere kant, ik vond het ook grappig hoor. Ik moet het hebben ergens in mijn telefoon. Waarbij ik een clip kreeg via YouTube toegestuurd. Hoe een Chinese man zijn haar aan het kruisen is. Hij zet spullen erin en op een gegeven moment leek hij op Norman qua haar.
1: Ja.
0: Dus dat gebeurt ook. Sommige mensen
1: heb
0: willen juist kroeshaar.
1: Ja, heb ik ook gezien. En dat is mooi om te zien. En het is vooral grappig om te zien hoe zij dan inderdaad kroeshaar willen. En ook locks, hè?
0: Ja, locks.
1: Dus het was heel mooi om te zien. Ik heb die clips ook gezien. En dan, dus, maar dat zijn sowieso mannen.
0: Ja.
1: En dan is het leuk om te zien van oké, zij doen het. Het is een tijdje, maar het is niet... Kijk, zij doen het omdat zij dat mooi vinden. Dat is hun keus.
0: Ja, mode.
1: Ja, precies. Het is niet dat zij ergens gaan werken en hun glad haar wordt niet geaccepteerd.
0: Mm.
1: Zij moeten om een sollicitatie doen, moeten ze inderdaad die dreadlocks gaan. Dus dat is het verschil. Het is leuk om te zien dat ons haar wordt geaccepteerd. En sommige mensen vinden het inappropriate, want dat moet je niet gaan doen. Hou je bij je eigen haar. Iedereen daar zijn mening over. Maar waar het om gaat is gewoon als je kijkt naar de dieperliggende oorzaak. Weet je wel, wij zijn gewoon, we moeten gewoon echt praten over de manier waarop we met ons haar omgaan. Weet je, want wij hebben, vind ik, echt het prachtigste haar. En, maar als we er zo, ja, zo makkelijk mee omgaan... Want we worden geboren met het meeste haar.
0: Ja.
1: Weet je, zwarte baby's zijn eigenlijk de baby's die worden geboren... met het meeste haar op hun hoofd vaak. Maar tegen de tijd dat onze meisjes 14, 15 zijn... hebben ze al last van haaruitval.
0: Ja.
1: Weet je, en dat kan gewoon niet. We moeten echt, weet je, ophouden met in denial zijn... en kijken van, oké, luister, wat doen we met ons haar? Waarom doen we wat we doen? En dit is dus daarom... heet mijn tentoonstelling, mijn platform heet Bad Hair Uprooted. Het ontwortelen van Bad Hair Uprooted. Slecht haar ontworteld.
0: Okay.
1: Weet je, het idee van slecht haar moet ontworteld worden... Weet je wel, we gaan naar de roots van het probleem en dat gaan we ontwortelen om zeg maar lekker weer boven adem, boven water te komen te ademen en ons haar te laten floreren.
0: Oké. Luisteraars, wat hoort u hier vandaag? Voelt u zich aangesproken? Nou, komt u maar. Misschien heeft u een andere invalshoek. Ze zit hier, Mireille zit hier. U kunt met haar in gesprek gaan. 020-471-4299. Terwijl we zo praten, dan komen er ook grapjes in mijn hoofd hoor. Wat ik weet nog, kroeshaar vroeger, Chimboiting, weet ik, een broertje van mij, als je hem wilde laten wegrennen, tijd. Hij dacht, teka kan kan gimme, teka kan gimme. Want hij had er een stuk kroeshaar op zijn hoofd en dat deed pijn, hè, tijdens het kammen. En dan rent hij weg, want hij ziet het als een bedreiging. Ik wil kammen weer, dat is hard. Ja, een keer had de zus van me voor hem geprest. Zo ver ging ze. Dus dat, hij loopt ze in midden terwijl je dat zo vertelt. Van wat is er allemaal met ons gebeurd?
1: Nou, weet je, het zijn, omdat we ons, kijk, wij zijn ons, we zijn, zeg maar, en dat is die double consciousness, waarover W.E.B. Bois het heeft. Kijk, we zijn ons haar gaan meten naar een standaard die niet bij ons hoort.
0: Mm.
1: Die kam hoort alvast niet bij ons. Weet je wel, dus dat harde haar, dat komt ergens vandaan. Dat komt om, dat geeft ons een soort schaamte van Iwiri Tranga, Holoosfeer, allerlei lelijke namen hebben ze voor ons haar verzonnen. Alleen maar om, weet je, om aan te geven van, weet je, zeg maar een soort ranking waar je staat. Maar als je het om zou keren, als witte mensen het haar inderdaad krulletjes zou moeten hebben, of ze zouden hun haar in locks moeten dragen, of bantu knots, zouden zij evenveel tijd en geld en alles, zij zouden zich ook schamen.
0: Mm-hmm.
1: Zij zouden ook zeggen van, oma, je haar is glad en wegrennen. Weet je wel? Want het haar doet pijn, want ik moet het opeens gaan strak gaan vlechten hebben op mijn hoofd. Weet je wel? Dus omdat we een maatstaf hebben die eigenlijk haak staat op ons DNA.
0: Mm.
1: Niet eens op ons, maar echt haak staat op ons DNA, krijg je dit soort verhalen.
0: Mm.
1: En vandaar dat het hele boel, dat hele ding, net als wat ik zeg, gewoon ontworteld moet worden. Van, luister, laten we onze eigen standaard handhaven. Van, en nogmaals, binnen alle keuzes die je hebt, je bent vrij om je eigen keuzes te maken. Maar laten we vooral niet gaan oordelen over, weet je, over methodes die eigenlijk niet bij ons horen, zoals een kleine kam, een fijne kam. Ik ben een kaart bij. Ik kwam een keer bij de kapper in Suriname toen ik nog geen locks had. En ik zei tegen die mevrouw, dat is een marron vrouw, mi wiri hebro kokang.
0: Hmm.
1: En ze keek echt zo naar me, want volgens haar kan het niet. Ik ben, weet je, ik ben een beetje, ik ben niet zo donker.
0: Hmm.
1: Weet je wel, en mijn haar is niet zo kroes. Maar mi wiri kroes. Ik heb olooisfeer.
0: Ja.
1: Weet je wel? Ja, ze dacht van nee, ik kan het wel. En ze heeft echt drie keer met die kam brokken.
0: Oh, werkelijk?
1: Ja, kam brokken. En toen keek ze naar me, ze durfde niet te lachen, maar ik begon te lachen. Ik zei, ja, je mag lachen. Ik heb je gezegd, je bent tegen, je weet je brokken kan.
0: We gaan naar de beller. U bent erin. Welkom. Wie bent u?
2: Hallo, goeiedag.
0: Ja.
2: Hallo, goeiedag met Mr. Cool.
0: Mr. Cool, we luisteren graag naar u.
2: Oh, graag. Ik wil even reageren. Kijk, ik weet, ik zeg niet allemaal, want ik hou niet van, sorry hoor, met alle respect, ik hou niet van het woord, Minloba woord, wat ik wil zeggen, wel donkere mensen op de aarde, jullie moeten trots zijn, wat meneer Jansson net zei, moet trots zijn op onze donkere haar, meneer Norman, hoe arg je niet boem, niet garen, hoe zij staan, maar wat straat die, meneer Pemicerna vrouw, de echte, doen roesma, no Allah, moest hou op a wet ma of een karama, meer kare ros libisma, die danga aan alle doenroma bij de slaap na het afvind. Maar lieg dat die, mina Mr. Cool, mina bemre metang, venter powder, zij is op samen, arki unu, migare jong, zij heeft samen aan alle mala meneer Norman, migaro, zij is op samen. Ama wani, de trouwani met unu lasa contact na haar kosmos, dat is een kosmos meneer Norman, de arki unu, dit is een kan denken, no taki, tanama ven, dus dan prijs hij draait naar Jubaka. Wat goes around, comes around. Meneer Norman, met deze vrouw. Oh, wat meneer loopvrouw naar het Dogla, naar het Afruik. Sorry, dat is de tak Dogla Sani. Look, de karmi Dogla toe. Zo. Maar niet dat die, minister dat. Mino Alibisma, Luna Wereldburger, meneer Norman. Doe roes maar echt rond op het Fruik. De trouw hangt het zeer en kadetje waar de Sani waar je van is. Nee, onzichtbaar naar het Fruik. Meneer Norman, met die alles maar meer AOW. Meer tijd moet hier. Mina Bemre. Met je jou, naar u, naar mijn eigen wakkerzoon, meneer Norman. Daar is het zo. En dan kan je hem ook snel. Ik moet de trots, want ik heb een gratis weer, wat
0: blik, wat kloppen en vetie, dat is een kanker, dat is niet wat ik heb. Hoe wiki, hoe ze dan maken. Oké, waarom? Mr. Cool, wiki denk, naar Abos Kopovie. Ja, Mr. Cool, het is zijn invalshoek. U bent thuis en u hoort iets waarvan u zegt van dit wil ik meer van weten. Of het klopt niet. Het kan hoor, dat u iets hebt gehoord waarvan u zegt van nou, ik zie het anders. Die mensen hebben we ook nodig om tot andere inzichten te komen. 020-471-4291. Mireille aan het woord.
1: Ja, nee, ik wil eigenlijk ook zeggen dat ik een hele leuke Kitty Kottie actie heb. Want we gaan het niet alleen maar hebben over doemef of over, ja, over zware dingen hebben. We hebben ook een, ik heb ook een hele leuke actie. Ik kom net, zoals ik vertelde, ik kom net uit Rwanda. En daar heb ik een, zeg maar, een head wrap laten ontwikkelen. Of ja, dat model Sontra. Maar ik heb een paar head wraps meegenomen uit Rwanda, Kigali. Daar heb ik een echte geweldige kleermaker. En die heeft die head wraps voor me gemaakt, weet je. En
0: wat is dat? Een head?
1: Een head wrap. Hoe noem je die ding?
0: Anissa. Zoiets?
1: Ja. Dat zijn Anissa's. Oh, okay. Een hoofddoek. Okay. Gewoon een hoofddoek, een head wrap. Anissa's. Dus, en ik heb iemand nodig die head wraps voor me kan demonstreren. Het is een head wrap die je echt op 10 verschillende manieren kan dragen. Op minstens 7 verschillende manieren.
0: Zo.
1: Dus ik zoek naar iemand die dat voor me zou willen komen doen. Dus ik ga een gratis head wrapje weggeven. Dus het staat nog niet op cruisehard.com, maar van de week, deze week, morgen of overmorgen, gaat het er wel staan. En ik ga ook adverteren op Facebook. Dus, als je een gratis head wrap wil, een gratis Kitty Kottie hoofddoek wil, weet je wel, die je voor me wil komen demonstreren, dan moet je gaan naar cruisehard.com en dan moet je opgeven daar.
0: Hm. Mooi.
1: Want hoofddoeken zijn ook deel van onze,
0: van
1: onze geschiedenis, van onze cultuur, waar we trots op mogen zijn.
0: Klopt.
1: Dus ik heb echt hele mooie, weet je, van die kleuren heb ik meegenomen. Dus bij deze zijn jullie welkom.
0: Mooi zo. U bent nu in de uitzending. Wie bent u?
3: Ik ben Anita.
0: Dag Anita.
3: Dag meneer, ik luister naar jullie programma. Heel mooi. Weet je wat ik wilde zeggen over de donkerzwarte vrouwen? Met hun eigen haar zien ze er echt prachtig uit. Maar die pruik, die beef, houd toch op. Je hebt sommige mensen, die dames, die slaan gewoon op hun hoofd. Nee, ik bedoel, meneer Sabine, puur natuur is de mooiste wat er is. Ja? Voor een keertje kan je het wel opzetten, maar niet constant op pruiken, lange pruiken. Ja, de koele, ja, de Japanese. Waarom moet het lang zijn?
0: Ja, woord koele oene gebruiken morgen, hè? Ja.
3: Wat zei je?
0: Bij deze heb ik het gezegd. Ja, woord koele oene gebruiken morgen, like voor een gebruiken woord nere. Ja, oké.
3: Okay. Dat op Japan.
0: Mm-hmm.
3: Ik bedoel, kom met je eigen haar naar buiten. Maakt niet uit of het kort of lang is. Kijk maar wat je ermee doet, maar doe er wat aan. Ja? Maar die pruik en die beef is afschuwelijk. Bij sommige mensen staat het mooier, maar niet bij andere vrouwen. Sorry. Dat wilde ik kwijt.
0: Gezegd bij deze, dank u wel voor uw bijdrage.
3: Ja,
0: ja dag. En aan de andere kant, die dingen hebben twee kanten. Hè. Er zijn ook mannen. Die vinden het juist leuk wanneer die vrouw, een donkere vrouw desnoods. Want soms willen ze wit, maar zo is de wel een donkere vrouw met glad haar. Dat speelt ook. En dan gaat die vrouw mee.
1: Dus dat, ja, we hebben
0: beïnvloeding van iemand om je heen of televisie, beeldvorming. Dat speelt reclame, advertenties, die artiesten. Ik wil geen namen noemen, maar Beyoncé heb ik niet meer gezien met de afro, volgens mij. Heeft ze afro?
1: Nee. Tenminste, ik heb haar nooit gezien met de afro. Ze zegt, het verhaal wil wel dat ze natuurlijk haar heeft, dat ze onder die waves. Maar kijk, dat zijn mensen die echt de duurste waves kunnen betalen. Bij hun zou je het niet zien. Maar over het verhaal van die mannen. We hebben ook mannen nodig. Ik zie steeds meer mannen met prachtige dreadlocks.
0: Ja.
1: Weet je, en meestal zijn het mannen die dan inderdaad trots zijn op een afkomst. Maar je hebt ook mannen die inderdaad, sommige mannen die zeggen van, ze houden niet van waves.
0: Hmm.
1: Weet je wel? Maar dan hebben ze ook kritiek op het korte haar van vrouwen. Weet je wel? Ik weet dat een goede mattie van me, die zei ooit van, waarom heb je vlechten? Ik hou niet van dat vals haar. En toen keek ik naar zijn vriendin. Toen zei ik, weet je dat je vriendin ook vals haar heeft? En dan keek ik me aan alsof ik in Keulen hoorde donderen, weet je? Dus vaak hebben ze niet, sommigen hebben niet eens door wat er speelt. En wat ik wel heb gemerkt is dat er inderdaad, net wat je zegt, de media heeft absoluut invloed. Want hoe dan ook, je merkt wel heel vaak dat mannen, ze houden van een bepaald type haar.
0: Mm-hmm.
1: Weet je wel, daar kunnen we het ook over gaan hebben. Maar er zijn ook mannen die gewoon echt zoiets hebben van, luister, ik wil gewoon een vrouw met kroeshaar. Ik ken een verhaal van een meisje uit Rwanda. Die zei van, weet je, mijn vriend die zei tegen me van, waarom draag je altijd vlecht? Ik heb weer je haar zien, ik heb je haar nog nooit gezien. Ze zegt, maar dat voelde voor mij als een aanval.
0: Zo.
1: Als een attack van, hoezo wil je me zien? Wil je me beledigen? Dit en dat. En dat is waar we naartoe moeten. Weet je, als je jezelf niet mooi voelt met je eigen haar, weet je, durf je jezelf ook niet te zijn, niet in bijzijn van je vriend, niet in bijzijn van de familie, of weet je wel, dus dat soort dingen probeer ik zeg maar naar boven te brengen. Want nogmaals, als we dat soort dingen niet gaan aanpakken, gaat ons haar nooit echt floreren zoals het kan floreren.
0: Ja. En soms zie ik hele jonge meisjes al streed of wat dan ook in hun haar zetten. Wat gebeurt daar?
1: Nou, dat is dus echt gevaarlijk. Dat is dus echt af te raden. Want je haarfollicles, je haarwortels zijn nog niet volgroeid. Je moet ook geen vlechten aan dat haar gaan hangen. Je moet het haar ook niet gaan streed als die kinderen jong zijn. Want het vervormt of die haarfollicle, of die haarwortel, of het is te zwaar, of het vernietigt het chemisch. En dan krijgt dat meisje voor de leven lang heeft ze problemen met haar haar. Met haargroei of je weet niet wat voor impact het heeft. Dus laat dat kind haar haar gewoon vlechten zijn goed. Doe gewoon, ja, laat dat haar gewoon natuurlijk en vlecht een mooi kapsel. Maar ga niet te strak aan het haar zitten trekken. Ga geen extensions eraan zitten doen en gebruik vooral geen chemicaliën.
0: Ja. Hey, in het begin van de uitzending zei je dat er rechtszaken lopen tegen bedrijven die chemische spullen verkopen voor het haar.
1: Klopt. Ja. Klopt. Ze zijn nu zover dat ze dus nu naar het gerecht gaan. Want er is inmiddels al genoeg bewijs, zeggen de mensen die ze dus die class action lawsuit hebben aangespannen. Er is nu al genoeg bewijs dat de bedrijven eigenlijk wel wisten wat de impact was van die chemicaliën op het menselijk lichaam.
0: Mm-hmm.
1: En het schijnt dus dat relaxers zorgen voor een bepaalde vorm van kanker bij zwarte vrouwen. En het percentage daar is natuurlijk ook hoger. En daar gaat die rechtszaak over. En het laatste weet ik nog niet. Ik weet wel dat ze voorgaan. Ik weet niet wanneer. Toen ik in 2024 nog in New York was, heb ik zo'n bijeenkomst meegemaakt in Restoration Plaza, waar een van die lawyers dus vertelde van, we zijn nu al zover. En toen waren ze nog niet zover dat ze voorgingen, maar dat is dit jaar wel zover.
0: Oké. Luisteraars, misschien heb ik een vraag niet gesteld. Wat u zegt van dat is belangrijk om te weten. Dan heeft u nu de gelegenheid om te gaan naar de afronding. Langzaam maar zeker. We krijgen niet elke dag hier een specialist in kroeshaar. Ze is al jaren mee bezig, hè? Dat is al gezegd. Boeken geschreven, lezingen, workshop. En nu is ze aan het afronden. Ze gaat ons weer vertellen waarom u erbij mag zijn. In Noord, Amsterdam-Noord. En hoe u misschien uw kroeshaar kunt onderhouden. Simpel, misschien een korte, want ja, je gaat niet in de diepte. Want die lezing is niet hier vandaag op de radio. Het is in Noord, maar gaat uw gang.
1: Nou, als je kroeshaarproducten wil, kan je sowieso ook naar kroeshaar.com. Weet je, daar heb ik een aantal producten staan om je haar te verzorgen. De lokbom om je haar te wassen, zeker voor mensen met locks. Ik heb ook een haarserum om je haar te laten groeien. Ik heb ook er zijn een aantal producten. Er zijn hoofddoeken. Ik heb een hele mooie hoofddoek uit Kigali heb ik op de website. En zo zijn er nog meer. Ik heb ook Afrikaanse kleding. Meneer Norman zei net dat ik een mooie blouse aan heb.
0: Mooi.
1: Ik heb ook mooie Afrikaanse kleding op mijn website. Maar als we het hebben over mijn lezing. Mijn lezing gaat op 24 juni zijn in Tolhuistuin, Amsterdam. In Amsterdam-Noord. Kom vooral allemaal gezellig daar naartoe. Het begint om 8:00 s'avonds. We gaan het hebben over kroeshaar. Over de ketenen van haaruitval. We gaan naar de oorsprong van het grote, hoge percentage haaruitval. Waar wij zwarte vrouwen wereldwijd mee te kampen hebben. En we gaan zeg maar beginnen met de ontworteling van ons haaruitval. Met het streven om ons haar prachtig mooi te laten bloeien en groeien zoals het hoort.
0: Mooi. Ik wens je heel veel succes. En misschien zijn we daar om een reportage te maken hoe het eraan toe gaat. Graag. Ja, toch?
1: Ja, ja.
0: Heel mooi. De naam is Mireille
1: Lyon.
0: Lyon. Dank je wel en succes hoor.
1: Dank je wel.

0: Oké, lieve luisteraars, u bent geïnformeerd wat betreft kroeshaar. We gaan terug naar de actualiteiten, nieuws, gebeurtenissen, dingen die gebeurd zijn. Of misschien wilt u ingaan op iets wat u op de televisie hebt gezien. U wilt ingaan op iets wat u zelf hebt meegemaakt op straat, uw buren. Tori Deftaki, daar zijn we hier voor. Daar ben ik hier voor gekomen op de radio vandaag. Participatie, improvisatie. Kijken naar de oorzaken en de gevolgen. Toestand in de wereld bespreken we graag. Ik hoor dat het stevig aan toe gaat hier in de Tweede Kamer. Misschien volgt u dat ook en u wilt ons vertellen wat er aan de hand is daar. Tore Taki, trouwens, Sakatorigi trouwens wordt gezegd. De regering Rutte is onder druk. Aan Rutte, Jette, is onder druk. Men vraagt zich af hoe lang het nog gaat duren. Dat hoor je ook. GroenLinks en andere partijen die slaan tegen de deur. Dus ik hoef Brokka-regering kon of breek het open. Dat hoor ik ook in de wandelgangen. Maar we zoeken de verslaggevers voor UNO. En de ones aan de aardig op de hoogte van de toestand in de wereld. Wie bent u? Welkom, goeiedag.
1: Meneer Norman.
0: Meneer Jan.
1: Hassan voor a politiek, ja. Dinsdag zoeken.
0: Zo.
1: Met name CDA naar D66. De mek af voor VVD van je zulkes. Pot wan jam gieding. Taki de nummer ook nang van de GroenLinks. Dus na het probleem dat hij naar de inschrijf zoeken de zang GroenLinks doen ook. Jesser van Manning. Jesser, hè? A premier.
0: Ja.
1: A premier, no one gweben een siximoen al zo. Dus, maar dan let dat GroenLinks pay van de IKIS ding. De takere moest er niet alle toezee. Maar hij moest voor mijn plan uit. En door dat, meneer Jesser. Of afhaning.
0: Jette.
1: Nou, wangwees of vroeger ozo, schrijf van jong verkiezing. Dus dan tekstlag nou. Ha, fout dan, Miki, CDA naar een Miki. Deze CDA, voor wakka bakka VVD. Dat voor een minderheidsregering. Dat ook in de regering. Dat ook aan wat drinken koffie. Naar alle partijen links, rechts. Maar laten we zeggen nu. Ik heb een brokje. Die maatje meer. Aan mevrouw voor dierenpartij. Zakken in functie als fractieleider. Houdt dan wel in de kamer. Maar poes want er aan komt. Naar feestje. Dus dat we dat ik zodra we verkiezen kon dat no de moro.
0: Oké. Wat zijn nou uw advies heeft de Arki Unoro dat zij kan gieden mee voor zijn uw hoop moest op zijn situatie die zie?
1: Kijk, AMP nog prit biggie. Dus hoe naaf na een biggie. Dus mek meneer Jesser. Schrijf van uw verkiezen uit. Nou zo, nog ongeloofwaardig over. Dat na een probleem voor de Nederlandse politiek. De nek ongeloofwaardig over nog ja, nog in grondtapu. Het daarom een goede long wel op alle de probleem die ding. De nou secretaris-generaal van NATO.
0: Dat naar Rutte?
1: Dat Rutte horen voor de gek 15 jaar of Omeni. Dat hij om een regering, maar heeft derde regering voor Rutte. VV-regering, dat want dat heeft normaal door de voorjaar, na 20 jaar, maar brin net 14 jaar. En die hebben we een goeie, voor trong, want meer lezen, want boeken nog meer lezen. Rutte, bij wantrong kut kakut van zijn ding. Secretaris-generaal, meneer Schoof, meneer topambtenaar, mijn lees van boeken over journalistiek, van Rutte Beggy, meneer Schoof, tegen positie, wat heeft hij nog tegen? Minotron, secretaris-generaal. Dus je ziet wat politiek er ook al, ja. Dus voor troon secretaris-generaal, abron 5-4 regering in 13 jaar. Terwijl we regeren het dan 5-4 jaar. Plus kan de wandering voor moe aan Jason in Holland. En dan heb ik ze dan. Daarvoor kiezen we als schrift net die coalitie vorm. Binnen we moe of anderhalf moe aan regering zonder een regeerprogramma dan een begroting. Dat na probleem als er dan. En ja, de meneer Jette de Nono, VVD, me kwam fout en zo mij profiteer van nu, GroenLinks P van de A. En dan, ja, ze zei ze nu, de rechtspartij, vooral aan mevrouw Lydia Vos, die zei de mantakin om vertrouwen aan Vos. Mevrouw, ik ga naar een congres vorige week. Remigratiecongres in Porto, ergens in Lissabon. Dus als mijn pleit nu, dat uno di konja, dat je wat je money, dat ik kan teka monda dat ik waar ik kondere. We hebben een enorme unego nou een presidentjouwetang. Leja!
0: Nou, zoals maar wat mooi
1: ja. Ja, maar ik kan een ding.
0: Hoe many?
1: 1 miljoen, maar misschien volgens mij een jersey van mijn minoshamaning. Maar een jersey nou een NDP man.
0: Ja.
1: En een maknako vafaning.
0: Oké. Maar bereken 1 miljoen.
1: 1 miljoen.
0: Per persoon.
1: Per persoon. Maar meer 1 miljoen nou sorry, meneer Norman. Mag nak pot of af aan meneer Ning. Apot 1 miljoen. Me pot 50.
0: Zo. Als het er wel mooi zijn. Oké. We gaan naar Trump naar Israël. Grote ballon toe oorlog. Wat gebeurt daar? Zij volgt nou nu?
1: Trump meki Netanyahu kiezen. Netanyahu moest wat strafu even in de en Netanyahu kan redden en schrijven. Zo, die had de premier. En als kies Trump niet naar doen, Trump heeft dat daar kon wereldvrede. Maar Netanyahu gaat toelichten van naar Don Trump. Maar hij kan zich bouwen, want de maatak heeft nu en de Edis Milesis de net 2 euro euro de rest hij schrijf. En behalve daar moest gaan in de vliegmachine, hij schrijf niet. Dus Trump meki Netanyahu kiezen en Trump nog weer verwacht in een van meneer Netanyahu dat Iran wordt belfaya. Maar Iran heeft voor een traoorlog. Dus Iran neemt vet ding. Iran heeft de eigen moslim kondere. En de moslim Iran heeft ook ja, na ding pre-pedesudatief de Amerika de bombardier. Maar het islamitisch kondere, met de oosten kondere. Nee, durf poefet, dus de Noanji Lassi en de Noamik de Fesifa dona a islamitische wereld, de doen niks. Dus no, Trump, zit ook aan Lassi, dan aan lees de leski Netanyahu. Netanyahu na trobang adati. Amai bombardier amanta gere no is da bombardier one day on big deal for
0: Libanon.
1: Yeah. So long Netanyahu de Netanyahu nanga Putin na wang denki dabi fu overleef and no Putin na fu overleef me kala neti I should de nen drone nanga den special raket gonna
0: Oekraïne.
1: Oekraïne. Heb je volgens aan die mij volgens aan die Je ziet dat de toemandi zie, de nog kan stoppen na een oorlog. En toekonderen de profiteer voor de toekonderen die zie, dat naar China en India.
0: Hmm.
1: China en India, ik zie Poetin, hij bijboen kopoli, dat is een remorodiri. En China, India, ik is net aan jou, en voor alle mannen die ze doen, dat van een Modi. Modi bij wel praat, Sukurusanigi, een premier van Italië. Modi, ik is boem kennis naar een contract voor Indiase bedrijf, naar een wapen, die dan naar een geheime analyses voor Netanyahu. Dus de toekomst van China en India profiteert nu.
0: Okay.
1: Maar ja, net van meneer Modi, een rechter vindt dat benoemd een fout. Dus de kaarde een jongboy kakroach. Dus satra meneer Norman. Als je daar ook zit op YouTube, dan ook van een kakroach of een
0: Modigona
1: also
0: binnenkort. Oké. Okay. Graag dank je jouw bijdrage, Fiti, Jan. Tot de volgende keer.
1: Okay,
0: Aboen. Taboen. Dag. Jan is, heeft al 3 keer gebeld. Hij heeft ons voorzien van de nodige informatie. Hij is op de hoogte. Jou legit idee. Jou na noti. Jou na abnoa informatie. Dus je na makong. Dat kan. Misschien morgen of overmorgen, want er al is baka. Maar misschien wilt u ook ingaan op andere zaken, hoor. Luisteraars, we kunnen ook kijken naar Kitty Koti maand. A start, Beijing, Fabede, Waka, sa Waka gona burgemeester ofzo. Wat heeft u een ooggetuigenverslag voor UNO, Jiuno? Komt u maar in 020-471-4291. En u kunt misschien ook bekendmaken de belangrijke activiteiten. Maak gebruik voor Okasi Samartegi in allerlei zaken. Dus in Atori, die zie ik die maand. Misschien zegt u van, dat is een belangrijke evenement, Pomus de Rappe, Alamala. Kom erin. 020-471-4291. If not, not there, dan mag je naar de Lukusan de Dappe. Maar we bellen of de nieuwe Suman voor nu. Zijn kan de op de hoogte voor Saipsa Dappe. Maar goed, we kijken ook hier naar Nederland, naar de rest van de wereld, voor Grontapu. Maar ik kan gaan Zwitser hoor. Met Luca Juru, ik heb nog 9 minuten voor het nieuws van 4 uur. Dan kan de tussen 4 en 5. Wolopsa, wa abrawatra. Lucas heeft zat daarbij in Suriname. Is er niets gebeurd hier in Nederland? Geen belangrijke informatie hier? Zijn de luisteraars leeg? Of zijn ze bezig met andere zaken? Dat kan. Oh, ja. Dat is maar temi. Dat is maar eens voor veri, zo lees je. Dat ik, nee, dat is maar voor no, sakaspang, vakantiegeld. Alles met iets vakantiegeld. Hoi, dat is maar maart. De mensen zijn er door. Dat is vakantiegeld. Dus, akbaan, dat is maar span, no, dat is strati. Ze genieten. Travail bij, travail. Ja. No, weer. Zoals mijn school verdubbelen. Ik win casino. Hier, alles wat vooral, maar weer een man. Tak alles Santa van radio luisteraars. Maar men kan het niet maken. Want snel is een link gemaakt. Dat ik je in een na een tegen Norman zeker. Ja, dat is een probleem. Dus dat wil ik niet doen. Maar goed, u heeft geen informatie en het gaat u uitstekend op dit moment. U heeft geen brokkende, geen weerende. Hou zo. Nou, een pokoe zo goed, zo wiki. Kies misreven toe. Maar eigenlijk, weer is nou een boog steef. Kona. Mijn vriend niet meer, maar vind ik nou er. Ja, ik heb mijn wiki want of de luisteraars gewoon ook al hè. Sam kan vinden, ja. Of een paar Monti Crioro. Ja, zo en zo. Misschien heb ik iets. Mijn loco, ik kan niet zo snel vinden. Een systeem voor uno naar internet, hè? €3. Zal ik misschien even boeien naar zo'n en zo. Ja, we vinden, €3. Een telefoon en go, dat want dat was maar een onderbreking en dan wanneer poko koete. Wie bent u? Welkom in de uitzending. Goeiedag.
2: Hey, dag meneer Norman.
0: Ah, meneer Lessen, goeiemiddag. Hoe gaat het?
2: Meneer Norman.
0: Blij om u te zien hoor, afgelopen maandag. Ja.
2: Hoe zal het gaan met de oude Osdorper?
0: Ja, die Osdorper ziet er nog goed uit. Ik kan nog een paar jaartjes mee hoor. Die Osdorper die ik hier heb gezien afgelopen maandag.
2: Ja, maar meneer Norman, ik ben naar Suriname geweest en ik was zo wat erder bij.
0: Oh, daar heb ik ook, ja.
2: Oké. Hey, meneer Norman, er is een probleem, maar ik hoor weinig mensen daarover hebben. De mensen die de Oekraïne in een gevangenis hebben, en dat zijn een heleboel Afrikanen die in de Russische leger hebben gezeten.
0: Nee,
2: dat is maar
0: etak,
2: of zijn ze daarvan niet op de hoogte?
0: Nee, wat gebeurt er in Oekraïne? Afrikanen in de gevangenis?
2: Ja, wat Locubanen en Afrikanen, die markeren wel lof in toe. En de Russen laten ze daar liggen.
0: Ja. Oh, dat is wreed.
2: Ja, maar meneer Norman, het is wreed. Maar die Afrikaanse leiders, ja, die weten dat. Denk ook tegen de smadrapen, meneer Norman. Zogenaamd de potty Engelse en Franse de deur uit. En via de achterdeur dingen Russen in kool. En de Russen in paai de Afrikanen. Want het zijn luis, laten we heel eerlijk zijn. Het zijn arme mensen. En van mij hier, dat ik kan vinden ook naar Rusland. Niet wetende dat Algodrapen in dienst. Goffetti tegen de Oekraïne. Maar die leiders van die landen, meneer Norman, die wil me toch niet zeggen dat de man nog zelf is aan dat die. En ze laten hun eigen mensen sterven.
0: Nee, maar kan niet eens. Maar boren via een bakadoro, backtrack.
2: Nee, meneer Norman.
0: Oh.
2: Praat het niet goed. De man praat van bakadoro. Want luister, je moet toch vliegen naartoe. Kijk, meneer Norman, dat de man ego. Laten we eerlijk zijn, meneer Norman. Ik heb daar niet op begrip voor, maar de situatie in die landen waar ze zelf leven. Want ik ben een man terug, heb ik mijn kinderen en mijn kleinkinderen gebracht om te laten zien. Vanaf Senegal naar de Canarische eilanden, als ik het goed heb, is het 1900 kilometer over de zee. Dat om mijn blak als man die ik mocht naar Afrika en deed in Apice dat ik. En ga meneer Norman. En die mensen op de Canarische eilanden, mag je vragen, Sammy Eteglio. Die vangen ze op, de jebding. Er komen soms boten aan met 18 mensen. En dan de man heeft verteld om mijn vriendin deed onderweg. Dat zijn dingen die gebeuren. Het is geen slavernijverhaal. Het is wat voor verhaal dan ook. Het zijn werkelijke verhalen, dingen die gebeuren. Want de oversteek over de Middellandse Zee is een beetje moeilijk momenteel. Dat je maar in de kan richting dat. En als je weet wat voor moeilijke zee dat is, meneer Norman. Maar dat van mij, of ja, meneer Norman, dan is het maar in zin voor dat mensen dat. Of durven ze niet. Maar het is wel jammer dat ik zeg naar Uno Blakaman, meneer Norman. Want er is maar, ik kreeg op televisieradio van ja, daar woont gevaarlijke leider naar Afrika, Euree of naar Dizzy. Als het werkelijk zo was, meneer Norman, dat Hassan Lisnoza, dat je hebt een kans dat bijna 90% die kan winnen, dat papies oversteekt. Dat is. Echt waar. Dus dat wou ik ook zeggen, meneer Norman. Mijn op mooi verhaal, mijn verhaal, Sami Abi. Zijn werkelijke dingen, om ze stop. Dat gaat niet boem, dat boem. Meneer Norman, het gaat slecht in dat land waar ik geboren ben. Maar toch, ik ben blij dat ik ben lieve drap. Want laat niemand je gek maken, meneer Norman. Die Afrikaanse landen, echt waar, ik is een tarring op.
0: Oké.
2: Ik groet u.
0: Ik heb u ook gehoord. Dank u wel voor uw informatie. U heeft het wereldkundig gemaakt.
2: Ik hoop dat iemand belt om te zeggen dat het een leugen is. En mijn hoping.
0: Oké.
2: Ik groet u.
0: Ik groet u ook. Dag. Dag. Daboom. Luisteraars, we gaan naar het nieuws en de boskoppel. En zijn zo bij u terug. Dit is Marzipan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Esther Ouwehand stopt met het fractievoorzitter en partijleiderschap van de Partij voor de Dieren. Christine Teunissen volgt haar op. Ouwehand verlaat de Tweede Kamer niet. Ze wil verschillende wetsvoorstellen, waaronder het beperken van het leed van dieren bij de slacht, tot een goed einde brengen. Christine Teunissen, die sinds 2018 in de Kamer zit, laat weten veel zin te hebben om de grote verantwoordelijkheid waar te maken. Twee inspecties melden dat zorginstellingen fouten hebben gemaakt bij de begeleiding en zorg van Hamza L. Hij stak in februari vorig jaar op klaarlichte dag op straat in Nieuwegein een 11-jarig meisje dood. L had psychische problemen en werd begeleid, maar volgens de inspecties was de aanpak op een aantal punten ontoereikend. Afspraken werden niet nagekomen en de aanpak van de behandeling paste niet altijd bij de risico's, want L werd gezien als een risicovolle patiënt. Op de luchthaven van Frankfurt is een Boeing 787 Dreamliner van Lufthansa door zijn voorwiel gezakt. Er waren op dat moment geen passagiers aan boord. Boeing heeft het landingsgestel niet zelf gebouwd, dat deed het Franse Safran Landing Systems. Eerder was er ook al gedoe met de Dreamliner-vliegtuigen. Een klokkenluider meldde dat de rompen van het toestel niet op de juiste manier in elkaar gezet waren. Vorig jaar juni verongelukte een Boeing Dreamliner van Air India na het opstijgen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Zolang Israël dorpen in Libanon bombardeert, is het noorden van Israël niet veilig. Dat zegt de Libanese Hezbollah-beweging en eist een volwaardig staakt het vuren en de terugtrekking van Israëlische troepen. Na bemiddelingen door de Amerikanen zijn Israël en Libanon tot een akkoord gekomen. Daarin staat dat Hezbollah met de aanvallen moet stoppen en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Israël wil dat Hezbollah wordt ontwapend. Hezbollah maakte geen deel uit van de besprekingen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: ACT. Andries Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwasir nang anonotete. Alas if grontapu Andries Tour na yujaja opalanyi apirtimam er grontapa luntu. Andries Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andriestours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya ting sobun zomer nos december. Is hier nang a go pipoyula sapakara nang a lancer Andries Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andries Tours, around the world.

0: Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Amsterdam, Amsterdam.

Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Colony Saus, de Bos Rane. Op zondag 28 juni in de lijn.

0: 28 juni, Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise NBV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise NBV begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.prezen.nl.

0: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: So that's all.

0: 1 minuut 36 seconden. Aan de spoed. Pamonti. Zo en zo. In het kader van Keti Koti Maat. Hoe ben je opadoro. De Keti Koti Tori. En wat het was aan moro. U bent in de uitzending. Volgens mij gaan naar Peeble Bryson. Want dat is me ook niet ontgaan. Niet vergeten eventjes. Maar belangrijke soul R&B pop. Zanger Kongwe Libuno. Wegens een hartaanval. Wie heb ik nu aan de telefoon?
1: Goedemiddag, Norman.
0: Sintja.
1: Karma, mijn
0: deja. Karia. Mijn wiki kom, mijn wiki kom.
1: Ja.
0: Leuk, leuk.
1: Mooi. Ik ben bar alle de luisteraars van Sjoenkodi. En dan, ik ben de straat, want traverplicht is. Ben de, dat ik me de doe. Maar dan, ik kom, dan ben ik maart. En dan, ik wil praten wat mooi nieuws, dat ik Amsterdam, baka 18 jaar, ook is een blakke wethouder. En alleen van wethouder naar Araya Center. Dus, nou, een ching, Fusranang. Fusranang Doti. Maar Araya geboren ja zo. Maar dat je vier trots. Dat je toch pro. Partij van de Arbeid, GroenLinks. Skoifi Assisa Bifi, Konafisi. Want in een portefeuille. Armoede, Ode ook toe. En Araya, knap bekend. Likwan Sisa. De eigen om een menselijke maat. Dan Araya de. Want Araya schreef hij. Nobe Sheng Fouverteri over Paimang Sa'a'abi. Dus na een benoeming die ze, de Araya, na een juiste sisa, tapu apos die ze, de aigo abra wethouder armoede. En dan denk ik dat ik boefuru sranansma sa in Libidjaso sa breiti. Want te weluku politiek wijs. Dan a positie voor over zwak, maar u no moest give up, want u abi a lobby sisa voorbij een. Even in een ontgami kan de ika je pisaskia meeland. Snoon dape ook toe in a raad en na a verwelkoming die zie voor Araya Sumter, dan u no lixranamang, u kan de trots, want if me aben boom. Daarna mevrouw Belliot, daarna mevrouw Buijnen, binnen de wethouder Saoukisi. En bakken 2008, Noang Sranansma, naar Srana Roots, binnen de wethouder in een centrale stad. Maar dit is nou een mooi nieuws, we beginnen eerst naar een mooi nieuws. En het is even kort voor reageert op meneer Lisse. Kijk ja. Meneer Lisse, ja, pleti, dat je bepaalde zijn in Ipsa, dat je in Oekraïne, boefuru, blaka, mang, sadesin, go, fugo fit naar Rusland, kwalijke zaak natuurlijk, dat je de vangen ding, en boefuru, la Sibi ook toe, die de go fit die Rusland, dat je de wang, kong, ili als straf of zo. En dat nog mooi. Maar na het tracé, meneer Lisse, je voelt dat als je een balkon hebt, dat je de veli, dat je wat leider jumpen op. Ja, die veli, dat je de sma mag, de sma mag brengt. Want alle libisma, nu we horen bijna succes. En tijd dat over Traoré, dan is dat niet dat je Traoré, en dan gaan we zo sorry, dat je nou een jajaman. Zijn de bereid voor feti, bereid voor dede, die zijn voor blakasma. Dus nou een pluspunt, de brada na nasisa e jompo en traore, noman de amang, samang feti a heer continent. Want soms we vergeten dat Afrika aan een kondre, Afrika na een continent. En te eigen over vluchtelingen. Dan aan de sotaki de vluchtelingen uit Burkina Faso en Lonkondjaso. in Burkina Faso, natuurlijk, terrorisme lijn. Hybride jeretaki de city onderling. Maar daarnaast ook Burkina Faso, en vangen voersma uit de buurlanden, like Mali, zijn ook toe af te maken naar een bij oorlogen. En dan vinden we eerlijk dat jongeren lezen, ik jaar in kon, wat fascist zijn of fiti. Dus dan niet bij vier taki, die bij elkaar kon, en die je pikken, dat ja, zijn die epsa in de Afrikaan kondre. Maar if je saba geschiedenis, is saba politiek, dan in een lukus als de Afrikaan kondre, dat je sabi taki wat oorzaak de, zij de Afrika de TDD. En atra, laatste nieuws, dat de man te brengen Ronald, de zendeel aan bericht, en dat hij niet uit de broek komt hier, sorry. Het toren is zo, dat hij in China, en de snees is de lange miljarden, de light taps. Dus, dat de zoekwaan zijn niet voor entertainment schreef. En ik heb het dat de snees is lange blakasman ego samen. Want als je gaat terug, dan weet je dat de BBC de mekwa opname en de bebe mishandel blakabtje en wereldwijd u ben kaisi de sani dat die sneesi ben de in een bepaalde kondre in Afrika van de bego om nanga den blakabtje. En tenanga no, ano kona den verstaan ak zo in ego om nanga den libisma. Dan u sabi dat die sneesi apwa ano femek presani. Maar apresani die si, de meklek entertainment. De mek blaka popchi, en de blaka popchi, yuka hari, lek wan kouhum. Dus lek wan kouhum a elasticiteit de. A elasticiteit de, da so ika hari, a blaka popchi. Dus dan, des nees, you know, e du wan lo sot sani, nanga de popchi dati. E meki, dus wat een vreselijke sani de doen aan de popje. Dan, blakasma uit Afrika, bepaalde kondre, stel die aan de kaak, op social media, tak zei de doe dat die. Dan kom ik teke a papira na mi fifi, sami e verstaan, dat mo broko broken di uno, tak is aan de sneesi etaki. De sneesi etaki taki, de no kan peki wa wet popchi. Omdat wa wet popchi gers moro wa libisma. Ma a blaka popchi a leilak wa libisma. En tebo tek wa wet popchi da wet popchi wa mek de wet man denki tak na wa libisma na wa baby. Par a blaka sma a fasfa a leilak dat de kan doen sadewani, de kan doen ala takrusani, nanga ablaka pomchi. Dus brada nanga sisa, u knap nono, ini amu, fuketi koti, abigin fuketi koti, fugo moro fara wakamita in juli. En dan nishitaki, de nanga no, afeti sablaka smamus apfufeti, nou, wat langer passie. Want ook toe terecht, de influencers, de Blakawang, stel de schrijving aan actie. Dat Luko, Afrika is verwel zo'n kondre in Afrika. Is verwelkom wit sneesi pong in de kondre. Maar zij de unoman sorry, zij de unoman met regelgevingen, zij de unoman dumoro. Als de sandwichisa etek de blak op chiu fu unu, zei de uneko op. Norman, mi hoop dat mi potu allemaal na denki, en fu unsrefi, ugo luku, ugo suku, en dan wo si, sade do, nanga den blak op chiu fu unu. Grantangi, Norman.
0: Matera.
1: Ja.
0: Disi hebifteki.
1: Ah, hebifteki, dus finishing. Ala mi bere e draai. Dat je sari natuurlijk, dat zo meer feti we feti. En dan, ik geef lekker aan de opkaba. Maar, en je zet de feti dici, dat feti no apkon dici. En dan, unu no deso na gong furu, lekstra na man, ma efu mopsi na nga Afrikan, na nga alatra blakasma, na nga abaka grofu Afrika, na wodoro, en dan umuskeba, want tina no, tanga no me yere taki, den ano Afrikan, maar dat om mopsi, na nga de Afrikan, dat we in geen kan komen. Want Dissi, Samishi, Mosenegito, dat je tak-tak Dissi nog kan. En Usamitak is Nezi, die hebben over Prezani, dat de aandeel Bigi, apa Woyo, en die voel Uno Pichin. En dan je prakseri taki in a ten dispewe Libi, if je hebben over Libisma. En dus of u dehumaniseer Libisma. En dat van Libisma lelijk. Daarom met je doet dat. Want je sabita dat je veel doet dat aan een wet, man. Dan naar heel grond tapo. Schreef Trump of John Pocon. Om stop China. Dat is maar ik kan doen alles aan die Sadewani. Maar toch meer brieven dat ondanks hoe kan weinig in aantal. Of hoe je durf hoe je change kon, dat change ook kon. Grantangi.
0: Ik ga het maar toch me bij op een actie geven toe. Je volgt Hassani voor een meneer voor Tata Steel, directeur.
1: Ja, me volg Hassani.
0: Vijf en een, Sapsa daarbij.
1: Voor een meneer Post. Nou, abe deso taki een meneer geboren Afrikaner van de KDS Revi, die de Golibi in Zuid-Afrika. Dan een meneer geboren uit een gezin, aki. Zal een bribi wit man tabarecht voor de Alassani in Afrika dat kreeg wat aparte staat op dat je een witte sani moest de. En dan een man sluitte aan ook toen naar groeperingen is aan de extreem rechts. Maar op een gegeven moment een man ook toe. Dus nou een psychiater. Bel Moesluka man. Lisbeth Starke. Bo taki abo de voer die Freud. En Freud ben Libi. Want aan meneer die zie. De city tegen Nelson Mandela. Alle principe Nelson Mandela. Be kon. Aan meneer be gonanga a actiegroep. Maar zo lees je in a Libi. Bisma. Ooru zo Libisma. If a geweten de, if a geweten e ontwikkel, dat we moment dat a conscience te kan hebben, dat a meneer kiezen schreef je. Dan, dat zo, dat zie of woordvoerder voor a milieubeweging, ja zo. Dan, a meneer, haal succes, want a meneer co-op. Je abelang dat hij en de meeste zijn dat hij dan naar links. Maar aman bij de rechtsextremisten, de meest walgelijke dingen. Aman bij taki over blakasma. A one bank beeld blakasma bende. Maar later aman pombekeer. Ik kan taki. Taki aman kon zien in. Taki de jeugd zonder veen. Dat ik afstand. Maar. Ik zag niet dat je aan meneer die zie, de feit tegen Nelson Mandela, dat die aan man kiezen schreef, aan man kon de links, dat man kon een biggie poster voor een, dan had een citaat voor Nelson Mandela. En een citaat dat die ben de aan man een lijst spreekt, alle facita maar bef doen zijn, dat man betek een citaat dat die, even want dat in het Engels, maar even aan ontgaan, maar again slikkie, nee, zeer wel, maar... Dan op een gegeven moment, nou, een man, denk je dat je een reken af naar het verleden. Een gebroken milieudefensie, maar dat is een bekend wel een verleden vind. Maar die een gesolliciteerd nou naar Tata Steel, dan dat is dan een historicus... No, one tip for one sma and a vrouw dat die ook naar NRC dan afrouw takje nou aan tomoen kabaier hè fos asan bepleit dat kabogo dat tata stil die abeng maar me denk ik dat je sami moest doen naar asan die si afrouw takje dan ik is foto toe dat we nu kunnen dat we dat ai agens meneer post dat takje dan nou a juiste moment ben de dat me wist publiceren asami want look hoe te je kom bekleisen wat functie dan I go on taki a integriteit for yule kibisma. Fu a meneer disi, de konstrehi, na doro, taki luku disbende mi verleden, da kan de ete abo abi a job na tata stil. En mi de agri na nga selfana Simons, taki ina libi, libisma wewek bon foto. And if you luku a meneer so, je volg aan meneer, je wa aban neiging voor bribi. En dat trasee, mi etaki wa libisma, e sorio a fasi, a fesi, sa a wani yumushi. Pa del trasani sa no wani yumushi, ane chibri. But te you do den san dis in you for later, dan a karma, ovroko, o sori baka. Want te in luku taki, a meneer bedena, milieu defensie. Tegen wat uitstoot gaan ze dan aan de wandel. Maar tata stil dat tegenovergestelde. Nou moet een big milieu vervuiler. Dus dat je lukutaki, fasani en waka. Kijk van zo'n vader taki, taki allemaal de interessante van man die kan gaan boeken. Want dan zo, dat je leerschap moro. En asari, want alle libisma, even die een tweede kans. Want even adesso, taki a kenki want na omeyari moro fara ude want tanga e 18de of so de ben luku taki fa e hanga bende en no among de e tap middelbare leeftijd in de 50 dus dat je tak akan tak walibisma kenki maar altijd en je bekleed zo wat functie no meka de taki journalisto go diki go suku want libisma na libisma do Conadoro nanga yu verleden. En de bebigi fushanter a meneer disi. Dus a meneer do verkeerd ak ano verteri. Want if you kenki en je do bonsani, dan ala libisma even din wan tweede kans. En dat me de wan tak normal.
0: Grantang je ja bijdrage disi. Tambuara.
1: Ja, juhu.
0: Dag. Luisteraars, we kunnen ingaan op ala seyere ja tangano. You can go via Pibo Bryson op Scherp, waar artiest Sammy Lobby volgen altijd vanaf het begin. We de looking van Mekka Schwitz over. Ik las die hartaanval op parkering, want die is een belangrijk toer die zijn Sint-Chachacon afvissie. Dat Pibo Bryson nog vinden erg. If we hebben een contralist, kan hij de mooie pokoeving. If ever I fall in, if ever I'm in your arms again, can you stop the rain, feel the fire? Wallo, amek tumsi furu, en hij heeft een mooi leven gehad. Wie is nu in de uitzending?
2: Goedemiddag, meneer Norman. Met meneer Schijnen.
0: Dag, meneer Schijnen.
2: Is het bij meneer Norman?
0: Hoe dan? Dat lang heb ik nog hier, meneer Schijnen. Oké.
2: Ik wil ook altijd 5 beetje.
0: Oké.
2: Dat moet ik ook naar
0: mooi, mooi, mooi.
2: Vanaf het begin heb ik mij alleen ik vind morgen, heren moest. Ik was de heren. Ik zat meneer Norman. De man is nog van plaats meneer Abitis gaan tegen.
0: Ja, want toen verlegen.
2: Heer, stel, ben misschien dan. Nee, oh sorry hoor, meneer Norman. Dat me misschien weinig, maar die jers min naar meneer Normansma en zo weet je. Maar voor dames en zo en zo weet je.
0: Ja, ja.
2: Vanaf het begin waren we altijd daar.
0: Dus. Heel goed, heel goed.
2: Ja, dus even ik over zijn naam zou niet en zo van dijk deden en zo dat niet. Ja, maar ja, dat altijd wat meer doen mee. Alleen was mijn woord, maar dan zou ik niet naar meneer Scher, maar ja. Altijd meer wakker. Dan begon ik met een even, meneer Norman. Het gaat over een wethouder in Amsterdam.
0: Ja.
2: Mijn zei mevrouw Sjentje, vergis mevrouw Griffith van VVD. Die was ook wethouder volgens mij in Amsterdam.
0: Was ze wethouder in Amsterdam?
2: Ja. En VVD,
0: meneer. Ja, dat was. Nee, ABDF voor. in Den Haag, volgens mij, bij de. We hebben over Amsterdam. Zeg je, we hebben over Amsterdam.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar het is ook goed. Dat is ook een reminder. Ja.
2: Ja. Dat had ik me niet vergeten. Okay. Dat wel eens.
0: Heel mooi, heel mooi.
2: Okay,
0: dank je wel, hoor. Hai, dag. U bent erin. Welkom.
3: Goedemiddag. Is het live?
0: Dit is live. Dit is meneer Overman live in de uitzending, ja.
3: Oké, wat meneer Samon, wat is het? Live en
0: Heel mooi.
3: Over de nieuws of Zerdak. Ik heb het net gezegd, Zerdak.
0: Oh, ja, wat doe je?
3: Zondag. Van minister. Maar in elk geval, we hebben actie in uw uitzending voor een Texaco die we bouwen op een bron, waterbron in Suriname. En we hebben actie in Baka voor Harold, Hart en Harold binnen in Baka.
0: Zo daar.
3: Nee, hij was hier een journalist.
0: Harold, Clifton Brown?
3: Nee.
0: Roy Jongafat?
3: Jongafat, want Harold. Ik heb een vader. In uw uitzending. En we hebben actie in Bakafabing. Vice-president. Boezerlang. Amanda. Yagi Billington Gwe. Van vice-president nu.
0: A vice-president voor nu.
3: Ja.
0: Dat na doof NPS toch?
3: Ja, die NPS en met dat en wat trouwen.
0: Oké.
3: Amana Tiagi, Billington Gwe.
0: Zo. Rusland aan neem.
3: Rusland. En dan actie, een journalist, waarbij actie in Jimmy. Saar doet die dem, en Billington. Werkers. Ik heb het niet.
0: Dus nou, accent bakadi. Temi ja ben alleen nu zijn accent in arki volg buana. En dan moest je arki zo ze de herhaling, je moest je arki de live programma's doen. Maar dat was ook
3: omdat in een meken direct om parkeren bekend.
0: Ja, klopt.
3: Herhaling.
0: Is goed. Oké, dan wat doe dat hier?
3: Tussenin, bedoel ik ja, dat je me zegt, hé, dit is een herhaling.
0: Ja, ja.
3: Want dat zal je zeer bel je in een
0: gestoen. Nee, klopt. Maar ik ga trouwen met een overman. Graag dat je bijdrage vindt. Tambo, we was ook goed dat ik je spreek. Tambo, u bent erin. Welkom in de uitzending. Goeiedag.
4: Ja, Norman, dan ga ik bakken, want ik heb een spang. Dan ga ik smaak dat ik mevrouw Griffith, Letitia Griffith, ben de wethouder toen in Amsterdam voor financiën. En dat is natuurlijk.
0: Oké, mooi, Tori.
4: Dat ben je deze, maar u pakken toe.
0: Ja, gezegd.
4: Dag.
0: Heel goed. Meneer Overman, Letty Griffith en Overman, meneer Eugène. U bent erin, welkom, goeiedag.
5: Hey, dag meneer Norman.
0: Meneer Lisse.
5: Als u me dat toestaat.
0: Ja, welkom.
5: Ik vind het jammer te reageren tegen mevrouw. Je weet wel, het is een lieve vrouw. Echt waar, het doet me pijn. Maar wat ik zeggen wilde, die meneer Traoré is militair. En u weet, nergens heeft militair het goed gedaan. Op een Volta, die heet nu Burkina Faso. En hij is 3 jaar aan het bewind. En tot nu toe heeft hij helemaal niets gedaan. En is ook iemand die Chinezen binnenlaat. Dus hetgeen dat u verteld heeft over die Chinezen, dat weet ik. En ik ben helemaal met u eens, mevrouw Sintje. Maar meneer Traoré, gelooft u mij? En u mag mij wanneer dan ook een klap geven als ik het verkeerd heb. Maar u zult het merken, we laten hem nog een paar jaren. Die maak ook een puinhoop van. Nog nooit, nergens ter wereld, misschien zal er iemand zijn die zegt, ja, dat klopt daar, heeft een militair of mensen die in militaire dienst geweest zijn, die de macht waar dat hebben overgenomen, wat goed gedaan heeft. En ik heb geen vertrouwen in meneer Traoré. Tot nu toe doet hij ook precies hetzelfde wat al die militairen gedaan hebben die een coup gepleegd hebben in Afrika. Ik groet u en ik dank u nog, meneer Norman.
0: U bent gehoord. Dank u wel voor uw bijdrage, hoor. Ja, 020-471-4291. Luisteraars, wat hoort u hier? Wilt u ingaan? Wilt u dingen rechtzetten, corrigeren? Of zeggen van nee, zo zie ik het ook. Dan bent u ook welkom. 020-471-4291. Welkom.
6: Goedemiddag, meneer Norman weer.
0: Ja, meneer Overman, hè?
6: Ik denk, volgens mij, meneer Lesser, meneer Zafsort Brel alweer. Misschien een Hollandse, misschien een bril die alleen in Holland te zien is. Ik denk dat ik alweer. Want Santo Trouwerie doet in één. In een kondre drapen, meneer. No Afrika, man, president, no duete. Wat Traoré doet in zijn land. No one, maar de fessie. No Dutraan probeert maar in Chile. Maar in een Afrikaanse kondre, no one, no doen. Dus laat meneer Lissa een andere bril dragen. Dat zeg je heel mooi netjes, laat die andere bril dragen. Hij is de enigste militair ter wereld nu die iets gedaan heeft in zijn land. Laat die gaan kijken. Maar hier komt er veranderd.
0: Ja, als we meer, meer komt er veranderd, dat komt er ook toe.
6: Ja.
0: Ja, de actie heeft trouwens een kan komen dat hij ook toe. Conscientie zijn niet. Dat is aan mij, ja.
6: En meneer Norman, alad niet. Ik ben een kwarfu, ik denk dat ik een kwarfu, ik heb een paso, ik heb een mama voor Doro. Lontam.
0: Bewaking.
6: Bewaking. Trouwens, ik moet daar ook, ik deed het nog niet zo. Ik ga ook een schrijven naar mama voor Doro. No one congre, dat is nog site, ik zang.
0: Ik heb het gevoel dat ik de Frans maar wat hier heb. De Frans maar heeft de Chising.
6: Ik denk, meneer Norman, alle de tramen en feesten, de man hier, toch? Dus ik kon er gewoon zien, hoor.
0: Ja.
6: Ik kon er gewoon zien dat ik de boekhouder is.
0: Oké.
6: Meneer Norman, koffie. De man op was het. De man boven op een soort koffiefabriek drapen. Hoe zeer koffie? Ik kon die Europa. No Europa, ik go teken, maar dat is in die Europa. De man tjeer de man ati. De president dat, de man tjeer de. Dus de man boven akkaard die zien nou.
0: Zo. Dus.
6: En meneer, even, ik kot iemand voor. En vaak, de man is sorry. Ik ben allemaal de mij sorry. Sansam Traoré Edu. In een kondre. Ja, ik ben
0: altijd
6: concerned, meneer
0: Norman. Nee, maar goed, je gaat in op een jongen voor meneer Lisse. Dat aan ja. Een vertrouwen trouwen.
6: Ah.
0: En je vindt dat aan bij een jongen bril.
6: Kijk, ja. Meneer Lisse, dan vertrouwen is er rest. No, no, dit aandrapen. Over mijn tijding.
0: Zo. So. Abu, hoe je reed?
6: Fijne middag.
0: Goed, ja. Klopt.
6: Ja.
0: Goed, luisteraars, en zo hoort u wel eens wat via Mart, waar luisteraars het met elkaar verschillen, hè, van inzichten. Ja, je kan lukken, we staan tapio fasi, trouwens kan lukken, tap en fasi. We zijn in het midden, en u bent in het midden, en misschien heeft u ook uw eigen denkje of gevoel. Tjaar en kom, 020-471-4291. En Joro Consmarano, we hebben nog 8 minuten te gaan. En if me zie, tak bellen ze naar demoro, Londri. Daarna inderdaad, een moment, Sammy kan tageren met Pibo Bryson. Ook toe, na een toepoko dat want alleen blok. No, ba. Je hebt een komoro die snel op de poko van Sambel lobby. En draaien voeren. Ook toen in Suriname draaien voeren op radio. In Amerika heeft hij ermee gescoord. Maar veel mensen kennen hem meer van de popsongs en film. Song, music, zingen aan Celine Dion, Regina Bell, Aladdin, en dat soort dingen. Maar wij kennen hem, tenminste, de Pokoman, de Brothers Saf Me. De was aan de in business. De kwam R&B soulzanger van vroeger. Met muziek samengezongen met Stephanie Mills, Feel the Fire. Well, tomorrow, Roberta Flack, vooral Dappe. Want in deze zin, maar besteed tomorrow aandacht neem. Want trotro zingen man, wel die Dappe. Hartaanval met his soul, rest in peace. Toen ze vroeg, 75 jaar. Dit was een hit. If ever I'm in your arms again. Pibo Bryson.

heeft zijn best gedaan. Mooie muziek achtergelaten voor ons luisteraars. Deze geweldige Peebo Bryson. Hij is overleden. Heeft miljoenen harten gestolen. Vooral in de landen als Filipijnen. Daar was hij een

Mooi moment om u ook te groeten. En de volgende keer komen we erop terug. Dit was een hit in Club Caribbean. Adriaans bij Lobdanza Pocorisi. Op zijn manier. Can you stop the rain? Odi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van 135.000 euro betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Eemnes. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A8 Amsterdam-Zaanstad bij Assen-Delft een kwartier vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Knoopend Vels en Akersloot een half uur extra. Dat komt door de werkzaamheden daar. En de N208 Sassenheim richting Velzen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wilde eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een half uur vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 naar Almere voor het knooppunt Eemnes 10 minuten extra. De N208 Sassenheim Velzen. Voor de A22 heb je ook 10 minuten vertraging. En een kwartier langer onderweg ben je op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk. Voor de Koger Polderbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rondekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen, naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
1: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
0: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Nee, vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is de kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reis

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars, welkom bij deze nieuwe aflevering van De Andere Kant, verzorgd door uw presentatrice Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, voor Mart Radio in Amsterdam. Oh, het is nog steeds zomer. Ja, en veel mensen gaan erop uit, heb ik begrepen. Of naar een omliggend land, Duitsland, België, misschien zelfs Italië, Spanje, Frankrijk. Of met de kinderen misschien op korte dagtripjes. Wel, hoe u uw zomertijd ook doorbrengt, zorg ervoor dat u geniet. En dat u er de gezondheid bij inhoudt. Daar wil ik het dan vandaag ook eventjes over hebben. Ik wil daar een beetje luchtig op ingaan. Mijn focus zal zijn op natuurlijke wijzen waarop we onszelf gezond en wel kunnen houden. En dus noem ik deze aflevering van De Andere Kant Verbinding als Geneesmiddel. Verbinding als geneesmiddel. En omdat we het gaan hebben over ons, over

wat een mooie stem had hij. Cuba Gooding samen met The Main Ingredient. You and Me, Me and You. En dat was nog niet eens hun allergrootste hit, want The Main Ingredient, een Amerikaanse soul, rhythm and blues groep, had vooral met Everybody Plays the Fool uit 1972 een grote hit. De groep werd, om even terug te stappen in de tijd, de groep werd in 1964 opgericht in de New Yorkse wijk Harlem. Altijd bekend, of berucht misschien, door drie jonge zwarte Amerikanen. Ze noemden zichzelf oorspronkelijk de Poets en daarna de Insiders. Maar in 1968 kregen ze een goed contract en werd het uiteindelijk The Main Ingredient. En dat was ontleend aan een Coca-Cola flesje, waarop dus de woorden The Main Ingredient stonden. Toen in 1971 de oprichter en voorzanger van de groep Donald McPherson op 29-jarige leeftijd onverwacht kwam te overlijden aan de gevolgen van leukemie, trokken de twee overgebleven leden Cuba Gooding Sr. aan. Ja, Cuba Gooding Sr., de vader van Cuba Gooding Jr., de acteur, als hun nieuwe voorzanger. Hij was al betrokken bij de groep, meer als achtergrondzanger, op enkele singles en als invaller voor meneer McPherson toen hij ziek werd bij concerten, maar nog niet vast. Nou, moet u weten, het Gooding-tijdperk, dat ging heel succesvol van start met Everybody Plays the Fool in 1972. En dat kwam tot nummer 2 in de Billboard Hot 100. Met meer dan 1 miljoen verkochte exemplaren was het goed voor goud en het werd hun grootste hit. Daarna hadden ze in 1973 een opvolger, Aphrodisiac. En je had er een single bij, Just Don't Wanna Be Lonely. Dat was ook een hele mooie, heel goed gebracht door Cuba Gooding. Die maakte het tot de 10e plaats op de Billboard Hot 100. Daarna ging het een beetje bergafwaarts. Gooding vertrok in de periode 1977 tot 1978 van de groep. Hij bracht twee soloalbums uit met matig succes. En de groep die kwam later nog enkele malen samen, maar het voormalig succes is uitgebleven. Cuba Gooding Sr. werd op 20 april 2017 dood aangetroffen in zijn auto in Los Angeles. De twee andere leden waren intussen ook al overleden.

Dit is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek. Gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië. Speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering. Met herhalingen volgens een vastgesteld schema, welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Ja, vandaag wil ik het hebben over verbinding als geneesmiddel. Omdat het zomer is en we allemaal er een beetje op uitgaan, maar ook al is het straks herfst of winter, dan gaat dit nog heel goed op, verbinding als geneesmiddel. Het eerste stukje informatie dat ik met u zou willen delen is over het belang van familie en vrienden voor je geestelijke gezondheid. Wist je dat tijd doorbrengen met mensen van wie je houdt net zo belangrijk is voor je gezondheid als goed eten en beweging? Recent onderzoek laat zien dat onze sociale verbindingen een van de krachtigste medicijnen zijn die we hebben. Een fascinerend onderzoek uit 2019 vond dat hoe sterk iemands sociale netwerk is, gemeten aan hoeveel ze bellen en gebeld worden, een betere voorspeller was van geluk en welzijn dan alle data van fitnesstrekkers samen. Dat betekent dat wie je bent, met wie je omgaat en hoe je je tijd doorbrengt belangrijker is dan hoeveel stappen je maakt per dag of hoe goed je slaapt. De wetenschap achter vriendschap is indrukwekkend. Wanneer we tijd doorbrengen met geliefden, kunnen we onze emoties delen. We kunnen alles bespreken wat stress veroorzaakt in ons leven. En dit vermindert direct de productie van cortisol, ons stresshormoon. Familie en vrienden geven ons een ingebouwd ondersteuningssysteem voor alles waar we mee worstelen. Het mooie is dat deze verbindingen werken als een beschermende laag rond onze geestelijke gezondheid. Mensen met sterke sociale banden hebben minder kans op depressie en angst. Ze herstellen sneller van ziekte. Ze leven langer. Het is alsof liefde en vriendschap ons immuunsysteem versterken van binnenuit. En dit gaat niet alleen over grote momenten hoor. Het zijn zelfs de kleine dagelijkse interacties die het verschil maken. Een kopje thee met een vriend. Een telefoontje naar familie. Liefde en vriendschap ons immuunsysteem versterken van binnenuit. En dit gaat niet alleen over grote momenten hoor. Het zijn zelfs de kleine dagelijkse interacties die het verschil maken. Een kopje thee met een

Ja, dit is een lied waar mijn hart gewoon nooit genoeg van krijgt. Dionne Warwick met haar vrienden. En natuurlijk is Stevie Wonder een van de zeer verstaanbare daartussen met zijn onvergetelijke stem. Dionne Warwick werd geboren in 1940 in New Jersey. Ze komt uit een heel muzikale familie. Haar vader promote gospelplaten voor Chess Records. De familie heet eigenlijk Warwick van hun achternaam. De moeder was Lee Drinkard. Zij was manager van een gospelgroepje van de broers en zusters, de Drinkard Sisters. En die zus, Dionne's tante, is Emily Drinkard, die beter bekend is geworden als Sissy Houston, de moeder van Whitney Houston. Dus samen met de tante en haar zusje Dee Dee Warwick

begon Dion een zanggroepje, de Gospeleers genaamd. Toen de Gospeleers meewerkten aan de opnames van een nummer van de Drifters, kwam de songwriter van het nummer Burt Bacharach luisteren. En daar ontdekte hij Dion. Hij nodigde er uit om een paar demo's in te zingen. En de eerste single Don't Make Me Over kwam uit in 1962 op het label Scepter Records. Nou, moet u weten, op deze single stond de naam verkeerd gespeld. Warwick in plaats van Warwick. En ze besloot deze naam te houden. En ook haar zusje Didi zou later die nieuwe spelling gebruiken. Deze single die ze dus uitbracht, Don't Make Me Over, was in Amerika een heel groot succes. Maar u moet weten, een aantal van de nummers werden meteen gecoverd door artiesten als Cilla Black en Dusty Springfield. En daardoor lukte het er niet om de Britse markt te veroveren initieel. Dat gebeurde pas toen ze Anyone Who Had a Heart uitbracht in 1964, gevolgd door Walk On By. Later dat jaar brak de Britse invasie uit, zo noemden ze dat, met de Beatles en anderen. Maar Dionne Warwick was een van de weinige artiesten die de Britse invasie heel goed heeft kunnen doorstaan. Ze heeft later nog een aantal werkjes uitgebracht. I Say a Little Prayer for You, Valley of the Dolls, Do You Know the Way to San Jose, I'll Never Fall in Love Again enzovoorts. Ze kreeg een Grammy daarvoor, by the way. Maar in 1973 gingen David en Bacharach uit elkaar, het schrijversduo waar ze dus al die jaren mee had gewerkt. En daardoor zat ze zonder tekstschrijvers en haar carrière liep een dip op. Maar gelukkig bleef dat niet lang zo, want ze scoorde later nog hits zoals I'll Never Love This Way Again, geschreven door Barry Manilow en later ook met de Bee Gees, Heartbreaker. In 1985 verzamelde ze een groep vrienden om zich heen. Burt Bacharach, Elton John, Stevie Wonder en Gladys Knight. En toen bracht ze dit werkje uit waar we net naar luisterden. That's What Friends Are For. De opbrengsten van deze single zijn, by the way, gegaan naar AIDS-onderzoek. De daaropvolgende jaren bracht ze slechts enkele middelmatig verkopende albums uit en geen hitsingles. In 2013 zag ze zichzelf genoodzaakt door geldproblemen uit de jaren 90 faillissement aan te vragen. Volgens haar advocaat is dat vooral te danken aan een belastingschuld die veroorzaakt is geworden door haar toenmalige manager. Maar goed, dat was Dionne Warwick en ik weet dat ze in 1921 eraan dacht om een afscheidstournee door de wereld te maken, maar dat is toen in het water gevallen door COVID. En hoe dat verder met haar gaat, dat hopen we natuurlijk te horen. We gaan verder met verbinding als geneesmiddel. Het tweede punt waar ik op wil ingaan is muziek en zingen als therapie. Stel je voor dat je lichaam een instrument is en zingen een manier om jezelf te stemmen. Nou, dat is geen metafoor hoor. Het is letterlijk wat er gebeurt als je zingt. Onderzoek toont namelijk aan dat zingen een van de meest krachtige, natuurlijke therapieën is die we hebben. Wanneer je zingt, gebeuren er wonderlijke dingen in je lichaam. Je vagus-zenuw, die lange zenuw die je hersenen verbindt met je organen, wordt gestimuleerd. En dit activeert het parasympathisch zenuwstelsel. Dat is het deel dat zorgt voor rust en ontspanning. Daarom voel je je na het zingen vaak kalmer en meer gecentreerd. De Welsh National Opera, een organisatie hier in Amerika, heeft onderzoek gedaan naar de geestelijke gezondheidsvoordelen van zingen. En de mensen daar hebben ontdekt dat zingen dopamine en endorfines vrijmaakt. Dat zijn die fijnvoelende chemicaliën in je hersenen die je opgetogen en gelukkig maken. Het neemt letterlijk je gedachten weg van de zorgen van de dag. En hier komt het mooie nog. Je hoeft geen goede zanger te zijn om deze voordelen te krijgen. Een klein orgaantje in je oor, de saccalus genaamd, reageert op de frequenties die door zingen worden gecreëerd. En kan een onmiddellijk gevoel van plezier geven, ongeacht of het geluid als goed of slecht wordt beschouwd. Groepszingen, moet u weten, is nog krachtiger. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat wanneer mensen samen zingen, hun hartslag synchroniseert. Het creëert letterlijk een gevoel van eenheid en verbinding. Daarom voelen kerkdiensten, concerten of gewoon samen neurien in de keuken zo goed. We worden een onderdeel van iets dat groter is dan onszelf. Cleveland Clinic noemt muziektherapie een bewezen behandeling die stress vermindert, die de stemming verbetert
en die mensen helpt zichzelf uit te drukken. Het mooiste is dat je geen speciale vaardigheden nodig hebt, want iedereen kan beginnen met neurieën onder de douche. Wij gaan het een beetje verder nemen. Een prachtig viertal dat in Suriname ooit furoren gemaakt heeft en nog steeds op de plaat te beluisteren is, de Suriname Golden Gate Boys.

wat is mijn hart vol van deze muziek. Gek dat je dit allemaal voor gegeven aannam. In Amerika zeggen we for granted. En wanneer je dit na zoveel jaren in het buitenland hoort, denk je wat prachtig. Dat was Spoken Dance en Tip Tip van de Suriname Golden Gate Boys. Ik vond dat ik die twee even moest samensmelten voor de gelegenheid, want het waren heel levendige, prachtige werkjes. De Suriname Golden Gate Boys bestond uit Eddie Banket, die dus bandleider was en zanger, Desiree Berenstein, Wilfred Bergtop en Eddie Fabri. De Suriname Golden Gate Boys waren echt legendarisch in hun tijd in Paramaribo, Suriname. Ze waren vooral populair in de jaren 50 en 60, hadden grote hits zoals Mamana Sribi Krosi, Tip Tip, Kokodiako, een heel klein huisje met een tuintje, Rorak. Oh, die liedjes waren allemaal fantastisch. Hun repertoire varieerde van pittige kasiko, zoals we net hoorden, tot gospel, meestal in het Surinaams, maar soms ook in het Nederlands. Eddie Banket vertrok in de jaren 80 naar Amerika. Hij vestigde zich in Los Angeles. En ik heb hem ontmoet. Ik ben nog bij hem op bezoek geweest, moet u weten. Heb zijn echtgenote ontmoet. Dat was een Amerikaanse verpleegster, Doris Sinclair. En we hadden een hele fijne tijd samen. Maar we hebben het contact jammer genoeg niet gehouden. Hij heeft een paar keer gebeld. Ik heb een paar keer gebeld. Maar jammer genoeg is er verder niet veel bezoek van gekomen, omdat hij aan het andere eind van de stad woonde. Hij overleed in 2016 op 83-jarige leeftijd. En ja, daarmee was natuurlijk ook het eind gekomen aan een hele mooie stem in de Surinaamse geschiedenis. Wij gaan terug naar verbinding als geneesmiddel. Het derde stukje informatie dat ik wil delen als verbinding als geneesmiddel, in context van verbinding als geneesmiddel, is verhalen vertellen en luisteren naar elkaar. Weet u, mensen zijn verhaalvertellers. En het zit in ons DNA. Het blijkt dat deze oude traditie één van onze krachtigste geneesmiddelen is. Wanneer we onze verhalen delen en naar die van anderen luisteren, gebeurt er iets magisch in onze hersenen. Een organisatie genaamd Headspace Health heeft ontdekt dat verhalen vertellen mensen laat voelen dat ze gehoord en gevalideerd worden, wat angst kan verminderen en wat ervaring kan normaliseren. Wanneer we naar verhalen van anderen luisteren, wekt dit sympathie op en helpt het ons de wereld vanuit een nieuw perspectief te zien. De wetenschap achter dit proces is fascinerend. Wanneer we naar verhalen luisteren, produceert ons brein oxytocine. Een knuffelhormoon wordt het genoemd. En dat wordt geassocieerd met empathie en verbinding. Dit is waarom we ons zo verbonden voelen met karakters in boeken of films. En waarom het delen van persoonlijke ervaringen zo helend kan zijn. Een bijzonder onderzoek in ziekenhuizen toont dat kinderen die naar verhalen luisterden hogere niveaus van oxytocine hadden, lagere stressniveaus en minder pijn ervoeren. Het verhaal transporteerde ze namelijk naar een andere wereld. Een wereld weg van hun zorgen en angsten. Voor volwassenen werkt het net zo krachtig. Wanneer we onze eigen verhalen vertellen, organiseren we onze gedachten en geven we betekenis aan onze ervaringen. En het helpt ons inzien dat onze struggles niet uniek zijn. Dat anderen vergelijkbare dingen hebben meegemaakt en er doorheen zijn gekomen. Het luisteren naar verhalen is net zo therapeutisch. Het creëert ruimte waar mensen zich gehoord en begrepen voelen, wat hun gevoel van eigenwaarde versterkt. En dit is dus waarom zelfhulpgroepen zo effectief zijn en waarom een goed gesprek met een vriend zoveel kan betekenen. De boodschap is simpel. Deel je verhaal, luister naar dat van anderen. In een wereld die soms zo gefragmenteerd kan voelen, weven verhalen een tapijt van genezing, draad voor draad. You've got your world. Billy Vera en Judy Clay.

Why Can't We Be Like Storybook Children? In verschillende uitvoeringen uitgebracht. Ik weet dat ook Sandra en Andres het ooit hebben gedaan. Maar Billy Vera en Judy Clay waren de initiatiefnemers. En ze staan dan ook bekend als pioniers van het fenomeen interraciaal duo. Billy Vera was blank, Judy Clay was zwart en samen vormden ze een historisch belangrijk muziekduo dat in 1967 baanbrekend werk verrichtte door het eerste interraciale liefdeslied te maken dat de Amerikaanse hitlijsten bereikte. Billy Vera werd geboren in Californië als de zoon van een radio- en televisieomroeper en een zangeres. Een zangeres die deel uitmaakte van de Ray Charles Singers. Hij begon zijn carrière in 1962, hij werd songwriter voor grote artiesten zoals Barbara Lewis, Fats Domino en ook de Shirelles. Judy Clay werd geboren als Judith Grace Guyons in North Carolina. Ze groeide op bij haar grootmoeder en begon met zingen in de kerk. Op 14-jarige leeftijd werd ze lid van de Drinkard Singers, een gospelgroep waar ook Sissy Houston, Dionne Warwick en Dede Warwick zongen. En die groep die werd later bekend als de Sweet Inspirations. Nou, in 1967 bracht songwriter Chip Taylor Billy Vera en Judy Clay samen voor het nummer Storybook Children. Het label nam dus deze baanbrekende beslissing om ze samen te koppelen. En dit resulteerde dus in een fantastisch werkje waar we net van konden genieten. Het bereikte de top 20 op de R&B-lijst. Maar ondanks hun succes werden Vera en Clay geweigerd voor televisieoptredens omdat de grote bazen ten onrechte dachten dat ze een romantische relatie hadden, wat niet zo was. Hun lied werd ironisch genoeg op televisie uitgevoerd door Nancy Sinatra en Lee Hazelwood, twee blanke mensen. Het duo had nog een hit later met Country Girl, City Man en toen keerde Clay terug naar haar oude Stax Records, waar ze overigens ook succesvolle duetten had met William Bell, waaronder Private Number. Maar ze overleed in 2001 aan de complicaties van een auto-ongeluk. Dat waren dus even de verwikkelingen van Billy Vera en Judy Clay. Billy Vera leeft nog steeds. En wij gaan terug naar verbinding als geneesmiddel. We gaan het nu hebben over lachen. Lachen is misschien het beste geneesmiddel aller tijden. Er is een goede reden waarom we zeggen dat lachen het beste geneesmiddel is. De wetenschap bewijst het. Lachen is misschien wel de snelste en meest betrouwbare manier om je geest en lichaam weer in balans te krijgen. Helpguide.org legt uit dat lachen je immuunsysteem versterkt. Het verbetert ook je stemming en het vermindert pijn. En wat je daarmee doet, het beschermt je tegen de schadelijke effecten van stress. Een goede lach werkt sneller dan welke andere interventie ook om je weer te laten voelen zoals jezelf. Wat gebeurt er eigenlijk als we lachen? Het Tohoku Journal of Experimental Medicine toonde aan dat lachen de niveaus van cortisol, adrenaline en groeihormoon in je bloed verlaagt. En dat zijn allemaal stresssignalen. Tegelijkertijd stimuleert het de productie van endorfines en serotonine, de gelukkigmakers in je hersenen. Een bijzonder interessant punt: je hoeft niet eens iets grappigs te horen om te profiteren van lachen. Onderzoek aan de Georgia State University vond dat zelfs nagebootst lachen, dus lachen dat niet echt is, maar je bootst het na, dezelfde voordelen heeft als het echte werk. Gewoon je lachspieren bewegen. Gewoon dat doen kan je stemming verbeteren. De Mayo Kliniek benadrukt dat lachen in eerste instantie je hartslag en ademhaling verhoogt, maar je daarna in een staat van diepe ontspanning brengt. Het is alsof je een korte workout doet, gevolgd door een meditatiesessie. Studies suggereren dat 10 tot 15 minuten lachen per dag 10 tot 40 extra calorieën kan verbranden. Het sociale aspect is ook cruciaal, moet u weten. Lachen is besmettelijk. Je lacht veel vaker als je bij andere mensen bent dan wanneer je alleen bent. Het delen van humor creëert verbindingen en het versterkt relaties. Daarom voelen comedy shows, grappige films met vrienden of gewoon samen giebelen om iets simpels zo goed.
De Amerikaanse medische gemeenschap begint lachtherapie serieus te nemen. Sommige ziekenhuizen hebben zelfs clone care units, waar clones rondgaan om lachen en vreugde te brengen bij patiënten. Het is niet moeilijk. Niemand voelt zich aangevallen door clones of door grappige dingen. Het heeft geen bijwerkingen en het is voor iedereen toegankelijk. Dus de boodschap is: zoek elke dag iets om over te lachen. Het is een gratis medicijn die je overal mee naartoe kunt nemen. Blijf lachen. Niels Sedaka, Laughter in the Rain.

Laughter in the Rain uit de jaren 70. Altijd een heel mooi en romantisch werkje. En Neil Sedaka werd geboren in New York op 13 maart 1939. Hij is dus al behoorlijk oud. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60. Was het meest productief in de jaren 70. Hij brak in 1958 door met The Tokens. In 1959 bracht hij echter zijn eerste soloalbum Neil Sedaka uit. En zo bleef hij in de circulatie. De eerste hit in Nederland en België was in 1959 en 1960 O'Carroll. Hij had een stuk of 10 hits in Nederland, met slechts 1 hitalbum, Timeless, in 1992. En verder heeft hij een heleboel liedjes geschreven voor andere artiesten, waaronder Gene Pitney, Connie Francis, Tony Christie en ABBA. En in 2016 kwam zijn meest recente album uit, I Do It For Applause.

Dit is De Andere Kant, een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

Wel, luisteraars, we komen dichter naar het einde toe van dit programma. En ik had het over verbinding als geneesmiddel. In de andere kant van vandaag, ik had het over vier krachtige manieren waarop menselijke verbinding werkt als natuurlijk medicijn voor onze geestelijke gezondheid. Eerst had ik het over familie en vrienden. Die blijken letterlijk ons welzijn te bepalen. Want onderzoek toont dat sterke sociale banden een betere voorspeller zijn van geluk dan alle fitnessdata samen. Ik had het over muziek en zingen, want die werken als natuurlijke therapie door de vaguszenuw te stimuleren, wat ontspanning in onszelf activeert. Ik had het over verhalen vertellen en luisteren, want dat produceert oxytocine, een knuffelhormoon dat empathie en verbinding bevordert. En ik had het over lachen, want dat is de snelste manier om jezelf te helen. Daarom sturen ze soms mensen die opgegeven zijn naar huis en zeggen: kijk zoveel mogelijk naar comedy shows en lach zoveel mogelijk en dan gebeuren de wonderen. Zelf nagebootst lachen werkt en het sociale aspect maakt het nog krachtiger. Laat weten wat u van de overdenkingen in de andere kant van vandaag vond. U kunt me altijd e-mailen op jmarcus01@earthlink.net. En ik zal zo snel mogelijk proberen te reageren. U kunt me ook altijd laten weten als er een bepaald onderwerp is dat u behandeld wilt horen. Dat kan. En ik zal altijd mijn best doen om dat naar voren te brengen. Ik wens u nu nog een hele fijne maand verder. En hoop volgend maand weer bij u op bezoek te mogen zijn. Dit was Joan Marcus voor Mart Radio. Dag!

Ministro Fioso.

0: Markt Radio Amsterdam op straat. We zijn hier om verslag te doen van alles wat er hier gebeurt.
1: Ja, ja, ja.
0: Wie bent u?
1: Ik ben Surinamer, Rakesh Moti. En ik ben trots.
0: Hoe trots?
1: Nederland, Suriname.
0: Kun je dat omschrijven? Hoe trots bent u op Suriname?
1: Ik ben zo trots. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, ik ben zo trots in Suriname, omdat ik niet in de gevangenis zit. Ik ben helemaal vrij in Suriname. U ziet het zelf. U ziet het zelf. We zijn allemaal hier vrij. Geen ruzie. Mooi weer. Dat hebben we altijd hier in Suriname. Hè. En Suriname, wij zijn niet. We kijken niet wie Creool is, wie die staan, Javaan of noem maar op. En het mooiste van Suriname is. Is je bent vrij. Je vrij leven. Je zit niet in de gevangenis.
0: Oké. Okay. 50 jaar geleden, was je er al?
1: Nee hoor. Ik ben pas 44 jaar.
0: Oké. Okay. En wat hoop je dat het nu gaat gebeuren met Suriname?
1: Nou,
0: na 50 jaar onafhankelijkheid?
1: Nou, ik hoop altijd het beste voor Suriname. En ik heb altijd dat hoop. En vooral met deze president die ik heb. Die wij hebben als Suriname.
0: Ja, ja. Ik ben een Suriname-boskop voor Surinamers all over the world. Je wat tegen de Ossani in Suriname.
1: Ja.
0: Dat moet gewoon na 50 jaar die zie. En van Suriname op bloeien dralen. Je maakt een boskop voor die
1: ja, ja. Suriname, hoe Abu Ede, hoe passen we aan. Dadelijk de regels zou komen, hoe passen we aan. Want hoe trangen je ze piezo. Want Suriname, dat trangen je ze altijd. Look hoe van waterkant komt mooi. Ja. If je nog mag doen, zo'n Ossani in om doen. En Suriname altijd lastig naar de soort standaard. Je mag moest houden op naar de standaard. Want als Suriname gaat naar Holland, dan heb je pas aan naar de regels. Maar terwijl je in Suriname, dan is de regels nog best aan je denk. Maar, moet je vergeten, Suriname, naar een mooi beetje kondre. Caraïbisch, nou wat. Je bent ook in Suriname, dan is Suriname, een beetje mooi kondre.
0: Mooi zo, graag dat je op ons komt. Lobby, hè?
1: Die is dan in de
0: spa.
1: Ja, oké.
0: Ja,
1: ja.
0: Oké. Wat zei je?
2: Ik heb geen dag
0: aan. Wij dat hebben, maar niet spel aan. Want wij dragen voorbij. Zet ik op. Ja, afijn dat die abrakko. Nou, ben je dragen qua. Ja. Ja, maar als je een boodschap voor hem hebt, ja, koning na koning. Zij wat tegen je denkt.
2: Laat die gewoon die armen gewoon voor zorgen. Die armen, die achterstaande wijken, gewoon kijken. Dat is een koning.
0: Oké.
2: Mina Iwan Sabayo.
0: Oké, Iwan Sabayo. Mooi door die Sabayo, Iwan. Luister als u heeft het gehoord. Iwan Sabayo heeft gezegd, laat de koning en koningin de achterstandwijken van Suriname komen repareren. Dat is zijn wens en hoop. Oké. Okay. Ja. De meneer de Riedemann is hier.
1: Ja.
0: Oké, dat wordt doen. Binnen aan Normen, Maat Radio Amsterdam. Ja. Inderdaad. Ik moet dan pas in de
3: Meentje,
0: papi. Mooi zo. Mina Norman. Daar, hoe gaat het? Hallo. Hoe gaat het? Leuk. Hoe voel je je nu? Je bent in Suriname. Wat zie je om je heen nu?
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever, Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
5: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
4: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: En een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbaren, ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
11: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie Maart.
12: Dit is Maart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. ongeëvenaard. Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
12: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Bentveld met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
1: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaan van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
0: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Diana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Dag 760, wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
7: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Luisteraars, mijn inleiding is zo dat ik hier tegenover een Surinaamse vrouw sta. We kennen elkaar al heel lang. Ze heeft gekozen om terug te gaan naar Suriname. Doet goede zaken hier. En ze gaat zichzelf aan u voorstellen en vertellen wat ze precies doet in Suriname.
1: Ja, luisteraars, mijn naam is Ruth Sinkler. Ik ken Norman inderdaad al heel lang nog toen ik in Zuidoost woonde. Ik ben nu 10 jaar terug in Suriname. En ik ben elke dag nog blij dat ik ervoor heb gekozen om terug te gaan naar mijn land. Ik doe hier recruitment, headhunting voor bedrijven. Dus als bedrijven openstaande vacatures hebben, zoek ik de juiste mensen voor ze. En laat niemand je wijsmaken. 1. Dat Surinamers niet willen werken, want dat is niet waar. 2. Dat er geen talent is in Suriname, is ook niet waar. 3. Dat er geen slimme mensen zijn in Suriname, dat is ook niet waar. We hebben heel veel talent in Suriname. Alleen, bij wie kunnen ze terecht en wie gaat echt voor ze vechten om ze in goede banen te krijgen? Ik ben er één van. Er zijn meerdere van ons, maar ik ben er echt één van. Ik hou van Suriname. Het is hier echt geweldig. Ik wil nooit meer terug naar Nederland, maar de komende jaren gaat Suriname veranderen. Wij komen nu al heel veel mensen, dit is de boodschap die ik wil geven, Norman. Er komen nu al heel veel mensen van buiten. Er komen Brazilianen, Cubanen, Venezuelanen, Trinidadianen, Amerikanen, Chinezen. Als wij, als Surinamers, en daarom roep ik de diaspora op. Als je terug wil naar huis, kom. Ik kan je helpen, ik wil je helpen. Dat is een onderdeel van mijn bedrijf. Via braingamesuriname.com. Als wij als Surinamers niet ons land gaan bevolken, hier bedrijven gaan starten, hier komen werken en wonen, dan praten we over 10 jaar hier Spaans. Is niet erg, want ik ken een heleboel goede Cubanen, echt waar, geloof me. Maar wij zijn wel Surinamers, hè? Alle Surinamers, alle kleuren van de regenboog. Van het zwartste zwart tot het witste wit en alles ertussen. Kom naar huis, we hebben je nodig. Want Suriname is aan het ontwikkelen en het gaat rap. Het gaat heel snel nu. Dus kom, kom je opties bekijken. Als je hulp nodig hebt, contact me. Kan via Norman. Maar kom, kom terug naar huis.
0: Mooie oproep. Dan gaan we nu naar toch het bezoek van de koning en koningin. Wat vond je ervan? En je hebt me één ding ingefluisterd. Als er iemand Suriname uitschelt, moeten ze jou opbellen.
1: Kijk, luister. Er zit natuurlijk een deel beladenheid aan. Hè? Want we hebben, en dat zei in de speech voordat ze hier weggingen. We zijn op de ambassade, residentie op dit moment, op een receptie. En koning Willem-Alexander had net zijn afscheidsspeech. En hij zei het eigenlijk wel heel mooi. We hebben 400 jaar verleden met elkaar. Het was niet mooi. Het was niet mooi. Maar hij heeft zijn excuses aangeboden. Hij wil samen vanuit Nederland kijken hoe kunnen we de komende 400 jaar een gelijkwaardige relatie opbouwen. En ik denk dat we daarna moeten kijken, Norman. En luisteraars, echt waar. Niet dat we... kijk, weet je, op een gegeven moment, ik ben erg van de Ubuntu. Mm. Ubuntu uit Afrika.
0: Ja.
1: Ik ben Ubuntu leiderschapstrainer. En Nelson Mandela heeft destijds ook niet gezegd van ik haat alle witte mensen. En ze hebben hem heel wat dingen aangedaan.
0: Ja.
1: Maar hij kwam uit de gevangenis en hij zei, ik heb geen hekel aan witte mensen. We moeten gaan kijken hoe kunnen we een goed en sterk Zuid-Afrika bouwen waar we allemaal in passen. En dat is wat ik wens voor Suriname. En hoe je het ook bent of keert, we hebben die relatie met Nederland. Laten we kijken hoe we het beste van elkaar kunnen samenvoegen om Suriname vooruit te brengen. En dat wil niet zeggen dat we vergeten wat er gebeurd is, maar dat wil wel zeggen dat we gaan verzoenen en vergeven en gelijkwaardigheid gaan nastreven. Want Suriname doet niet onder voor Nederland. Helemaal niet. Ik woon hier nu 10 jaar. Suriname doet niet onder voor Nederland. Heel veel dingen zijn hier beter dan in Nederland. Geloof me. Weet je? En dat vond ik mooi. Dat zowel Maxima als koning Willem-Alexander hebben uitgesproken dat zij ook streven naar die gelijkwaardigheid. Onze ex-minister Brontë Somaghadjo heeft het prachtig voor. We lopen niet meer achter Nederland, we lopen naast Nederland. En ik zou wensen dat wij alle als Surinamers nu kunnen vergeven en verzoenen en dan gelijkwaardig naast elkaar gaan lopen om te bouwen aan het paradijs wat Suriname is.
0: Ik heb er niets op tegen te zeggen. Ik wens je heel veel succes en we houden contact.
1: Zeker weten, Norman. Dankjewel.
0: Graag gedaan, hoor.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radiomart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Aerts wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aerts noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. Op een campus van de Universiteit van Surrey in het Britse Guildford is een beveiliger neergeschoten met een kruisboog. Het slachtoffer is een man van in de 50 en raakte zwaar gewond en ligt nu in het ziekenhuis. De verdachte is een 21-jarige oud-student van Saoedische afkomst en werd direct aangehouden. Volgens de politie gaat het om een geïsoleerd incident. Er wordt daarom niet gezocht naar andere verdachten. Wel wordt er nog onderzocht wat er precies is gebeurd in Guildford en waarom. Bij de Kroatische kustplaats Medulin is een klein vliegtuig neergestort. Er zijn daarbij volgens lokale media zeker 4 mensen omgekomen, maar officieel is dat nog niet bevestigd. De hulpdiensten zoeken nog naar mogelijk andere inzittenden. Het ongeluk gebeurde in de regio Istrië, dat is het schiereiland in het noordwesten van Kroatië. Het toestel zou zijn opgestegen vanuit Duitsland. De oorzaak van de vliegtuigcrash is onbekend en wordt nog onderzocht. En de jaarlijkse actie Alpe d'Huez heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alpe d'Huez in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: De Heus bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteer

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Een goede avond, trouwe luisteraars van Radio Maart. Vanuit deze plaats doe ik de hartelijke groeten naar alle luisteraars die op, zeg maar, die zijn afgestemd op hun favoriete zender. Niet alleen, maar ook een familiezender. Ik heet jullie van allen harte, van harte welkom. Fijn dat jullie zijn en blijven afgestemd op uw zender Radio Maart. Radio Maart is gevestigd aan de Woudrichemstraat nummer 8, hier in Amsterdam Zuidoost. Radio Maart is te beluisteren in de vrije ether op de 107.90 frequentie via Salto. Wereldwijd kunt u Radio Maart ook beluisteren op www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige studio is 020-471-4291. Ik herhaal het telefoonnummer van Radio Maart, 020-471-4291. Mijn naam is Ray Dell. Ray Dell is een pseudoniem en dat staat voor Raymond Dalvoer. De bedoeling is dat ik uw gastheer zal zijn tot de klok van 12 uur. En u bent beland in het programma The Music Train. En het is de bedoeling dat ik dan van 10 tot 11 uur een artiest of een artieste bespreek. Tot de klok van 11 uur. En voor de klok van 11 uur dan krijgen wij de nieuwsberichten en het reclameblok. En na de klok van 11 uur dan ga ik u vergasten met soulmuziek speciaal voor de trouwe luisteraars van Radio Maart. En het is ook de bedoeling, als jullie zeg maar een wens hebben voor een bepaalde soulnummer, dan moet je niet schromen. Dan kunt u gewoon bellen naar de studio. En dan ga ik mijn uiterste best doen om uw aanvraag uit te voeren. Het is vandaag donderdagavond. En we gaan het programma weer verzorgen. We hebben vernomen, met z'n allen hebben we vernomen dat onze, nou onze, maar dat Peebo Bryson ons is, hij is getransformeerd. Hij is gaan hemelen. En collega Henk Albertzoon, de zoon van oom Albert, die gaat morgen zijn programma, zeg maar, niet echt wijden aan Peebo Bryson, maar hij gaat ervoor zorgen dat hij heel veel muziek van Peebo Bryson bij u in de huiskamer zal brengen. Ik had vooraf al mijn huiswerk gemaakt en dan moet ik me daar ook aan committeren. Vanavond heb ik een bijzondere artiest. U zult zich afvragen van wie is die artiest? Ik ga u niet langer in de spanning houden. De artiest die ik vanavond met u ga bespreken, en dat is niemand anders dan Freddie Jackson. Mr. Freddie Jackson. En ik ga eerst, zeg maar, een verhaal van hem vertellen, van Freddie Jackson. Zeg maar. En ik ga daartussendoor ga ik wat muziek van hem ook bij u in de huiskamer brengen. En als het verhaal van hem is afgerond, dan ga ik gewoon tot de klok van 11 uur muziek brengen van Freddie Jackson. Lieve luisteraars, ik hoop dat jullie ervan hiervan mogen gaan genieten. En ik ga van start met het verhaal van Freddie Jackson, die ik online heb bekeken. En van daaruit breng ik dan een relaas van hem bij u thuis in de huiskamer. Freddie Jackson, officieel heet hij Freddie Anthony Jackson. Geboren op 2 oktober 1956 in Harlem. Hij is een Amerikaanse soulzanger. Freddie vergaarde zijn eerste muzikale ervaring, zoals vele Afro-Amerikaanse zangers, in de kerk. Begin jaren 1980 begon zijn muzikale carrière in de weinig succesvolle funkband Mystic Merlin. Hij belastte zich met de leadzang bij hun album Full Moon,
En dit album, Full Moon, werd uitgebracht in 1982. Vervolgens werkte Freddy onder andere als achtergrondzanger voor... hij werkte als achtergrondzanger voor de artiesten als Evelyn Champagne King, Kenny G en ook voor Melba Moore. Vanaf 1985 had Freddie Jackson daarna meer dan 30 hits in de Amerikaanse R&B hitlijsten, waarvan 10 de eerste plaats haalden. In het standaardwerk Top R&B Singles, In het standaardwerk Top R&B Singles 1942 tot 1995.

Freddie Jackson was dat met zijn nummer Rock Me Tonight for Old Time Sake. Wij gaan verder met het verhaal van Freddie Jackson. En wij waren gebleven bij tenminste het nummer dat u net heeft gehoord in uw huiskamer. Rock Me Tonight for Old Time Sake. En dat was afkomstig, dat was uitgebracht in 1985. Verder heeft hij ook uitgebracht You Are My Lady, ook in 1985. He Will Never Love You Like I Do, in 1986. En ook een ander nummer, dat is getiteld Jam Tonight, uitgebracht in 1987. Zeer succesvol waren ook zijn duetten, A Little Bit More, uitgebracht in 1986. Ik dacht dat hij dat met Melba Moore een duet had gezongen. En niet alleen dat nummer, maar ook I Can't Complain, uitgebracht in 1988, ook gezongen met Melba Moore.

We gaan nu luisteren naar een nummer van Freddie Jackson. En dat is getiteld You Are My Lady. My special lady. Oh, that's so funny to have a lady, you know. We get it. Dit nummer is uitgebracht in 1985. Verspreid door Capitol Records. En afkomstig van zijn album Rock Me Tonight. You Are My Lady, Freddie Jackson.

You are my lady. You are my lady. Niet een lady van iemand anders, maar een lady van mij. We got it. You are my lady. U gebracht door Mr. Freddie Jackson. Voor degene die zojuist hebben ingeschakeld, u bent beland in het programma The Music Train. En uw gast hier bij deze is Ray Dell. Ray Dell staat voor Raymond Dalvoer. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur uw gast hier zal zijn. Ik wens u bij deze heel veel luisterplezier, toe. En ik ben blij dat u blijft afgestemd op deze populaire, maar ook familiezender Radio Maart, die meer dan 31 jaar bestaat. Ja hoor, ja. Dat is geen kleinigheid, hè. 31, meer dan 31 jaar. Wij gaan verder met het verhaal van Mr. Freddie Jackson. Er is ook niet zoveel op internet over Freddie Jackson. Het had mooi geweest als je heel veel informatie zou krijgen. Anders moet je naar de Amerikaanse sites. En dan is dat allemaal in het Engels. En dan moet je dat ook nog een keer gaan vertalen voor de trouwe luisteraars thuis. Mr. Freddie Jackson's eerste album. Nou, niet eentje. Dus de eerste albums van Freddie Jackson, Rock Me Tonight van 1985 en Just a Little First Time in 1986, werden in de Verenigde Staten elk onderscheiden met platina voor 1 miljoen verkochte exemplaren. En dat is nogal wat, hè? Ja, je moet het eens maar proberen na te doen, hè? Echt wel. Tot 1992 hield zijn hitserie constant aan. Daarna lukten hem slechts nog middelmatige tot kleinere hits. Freddie Jackson's tot dusver laatste album verscheen in juni 2018. En dat album is getiteld Love Signals. Was zijn eerste studioalbum in 8 jaar. Freddie Jackson heeft ook hele veel albums uitgebracht. Rock Me Tonight 1985, Just Like the First Time 86, Don't Let Love Slip Away 88, Do Me Again 90, Time for Love 92, Here It Is, dat is van 1993. Hij heeft ook een Christmas album uitgebracht in 94, Private Party 95, Life After 30. Dus het leven na 30 jaar. 99, Live in Concert. 2000, It's Your Move. Marlon, 2004. Personal Reflections. 2005, Translations. 2006, For You, One. 2010 en 2018, Love Signals. En dat was een kort verhaal van Freddie Jackson. De bedoeling is dat ik dan na dit verhaal nummers van hem bij u thuis zal brengen tot de klok van 11 uur. Ik hoop in eerste aanleg dat u van dit korte fragment van Freddie Jackson hebt mogen genieten en wat aan hebt mogen hebben ook. En we gaan nu verder met het afdraaien van zijn nummers tot de klok van 11 uur. We gaan nu eentje bij u thuis brengen en dat is A Little Bit More. A Little Bit More. Dat heeft hij samen uitgebracht met een Melba Moore. Het nummer is verspreid door Capitol Records. En is afkomstig van zijn album Just Like the First Time. A Little Bit More, Freddie Jackson en Melba Moore.

Just Like the First Time. Uitgebracht in 1986. Verspreid door Capitol Records. En afkomstig van zijn gelijknamig album. Dit is echt een topper van Freddie Jackson. I love it. Vanaf de eerste keer dat ik dit nummer hoorde, was ik al gelijk verkocht. Wat een mooi nummer van Freddie Jackson. Just Like the First Time. Geniet u maar van.

prachtig nummer van Freddie Jackson. Just like the first time. Ik kan geen genoeg krijgen van dit nummer. En daarom heb ik ook besloten aan het eind van... voordat ik me eindig met mijn programma... dat is rond de klok van 12 uur... of voor de klok van 12 uur... zal ik dit nummer weer bij u brengen. Wat een mooi nummer van Freddie Jackson. Just like the first time. Met Baruno. Veel plezier thuis allemaal. Hè? We gaan verder met deze uitzending. En wij vervolgen deze uitzending met het nummer dat is getiteld... Have you ever loved somebody? Oh, dat is ook een mooi nummer hoor. Allemaal wat Freddie Jackson heeft uitgebracht. Allemaal de bomb. Have you ever loved somebody? Uitgebracht in 1986... Verspreid door Capitol Records. Have you ever loved somebody? Heb je ooit eens van iemand gehouden? Geweldig is dat. Dat gevoel dat je van iemand kan houden. Met Barrio.

volgend nummer van Freddie Jackson is eentje van All I Ever Ask. Uitgebracht in 1992. Samen met Najee. Verspreid door Blue Note Records. En afkomstig van zijn album Time for Love. Dat is ook zo'n kanjer. Echt. Hou het vast. Hou het vast. Echt. Dit zijn allemaal prachtige nummers van Mr. Freddie Jackson. All I Ever Ask. Jij nu. Alleen mogelijk bij uw familie en favoriete zender Radio Maart.

I don't want to lose your love. Zo kun je een hele mooie van Freddie Jackson. I don't want to lose your love. Ja, dat is heel belangrijk. Als je eenmaal de liefde hebt geproefd, dan ben je het ook niet kwijt. En daarom zingt hij ook I don't want to lose your love. My body.

Nice and Slow. Dat is het volgende nummer. Nice and Slow. Ik zie dat we nog 7 minuten hebben tot de klok van 11 uur. En daarna zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. Groetjes aan de heer Henk Saruko. Dit programma doe ik namens hem. En ik hoop dat hij dat allemaal als prettig mag ervaren. Oma Henk Saruko, als u op luisteren bent, de hartelijke groeten. Nice and Slow van Freddie Jackson.

En het nummer is getiteld Love Me Down. Ook zo'n mooie. Ik hoop dat we dit nummer kunnen beluisteren tot de klok van 11 uur. Als dat niet het geval is, zullen wij onderbroken worden door nieuwsberichten en het reclameblok. Ik hoop dat u hebt mogen genieten van het verhaal van Mr. Freddie Jackson. En ik hoop ook dat u flink hebt mogen genieten van een paar nummers van Freddie Jackson. Er zijn nog meer nummers, heel veel nummers, maar binnen een uur kun je niet allemaal bij u in de huiskamer brengen. Maar ik heb een selectie gemaakt en ik hoop dat jullie het allemaal fijn hebben gevonden. Na de nieuwsberichten en reclameblok ben ik weer bij u terug. En ik wil u alvast bedanken dat u op luisteren wilt.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. De Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Staatssecretaris Aert wil dat een minimumleeftijd voor sociale media Europees wordt geregeld om te voorkomen dat er binnen de EU verschillende regels naast elkaar ontstaan. Aert noemt een minimumleeftijd van bijvoorbeeld 15 jaar een goed idee. Volgens haar zijn de sociale media nu niet veilig genoeg door verslavende algoritmes en schadelijke content. Steeds meer Europese landen denken na over een leeftijdsgrens. De staatssecretaris pleit wel voor privacy-vriendelijke controle. En de jaarlijkse actie Alp du 6 heeft dit jaar al ruim 25 miljoen euro opgehaald voor kankeronderzoek en dat is een recordbedrag. Bij het sportevenement beklommen bijna 5500 deelnemers de berg Alp du 6 in de Franse Alpen, wandelend of fietsend. Ook deden ruim 500 mensen mee aan een virtuele editie in Rotterdam Ahoy. Volgens de organisatie gaat het volledige bedrag naar wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Die 25 miljoen euro is een tussenstand, het definitieve eindbedrag volgt in oktober. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. Nou, dat ben je ook een zitting. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn inzifa, Oso, Schrijf de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import, Iwan Syntix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Iwan Syntix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don dat. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
4: De Huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Theelezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
4: Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u heeft besloten om nog steeds afgestemd te blijven op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart. Een zender die langer dan 31 jaar bestaat. Weest u, allen die opluisterend zijn, van harte welkom. Fijn dat u op luisteren bent. Mijn naam is Ray Dell en dat staat voor Raymond Dalvoer. En u bent beland in het programma The Music Train. Die is aangevangen om 10 uur en dat gaat door tot 12 uur. Het afgelopen uur heeft u mogen luisteren naar het verhaal van Mr. Freddie Jackson, maar ook naar zijn muziek. Ik hoop dat u wat aan hebt mogen hebben en dat u ook hebt genoten van de muziek van Freddie Jackson. Nogmaals, goedenavond, waar u zich ook mag bevinden. En voordat we verder gaan, dan blijven wij even stil. Wij blijven even stil bij zij die ons zijn voorgegaan. Wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe. Wij condoleren hen ook van echt, oprecht. En het zijn altijd moeilijke tijden als je een dierbare kwijtraakt. Heel veel kracht aan allen die iemand zijn kwijtgeraakt. Zij die ziek zijn, wensen wij van harte beterschap. Mogen jullie gauw weer herstellen en de oude worden. Voor degenen die jarig zijn of zijn geweest of nog jarig moeten worden of wat te vieren hebben, zeggen wij van harte gefeliciteerd en heel veel succes en het allerbeste ook toegewenst met al het positieve dat u van plan bent te doen. Dat zijn standaard deze uitspraken die ik zojuist heb gedaan. Dat is gewoon standaard in een uitzending. Dat wij mensen gedenken die ons zijn voorgegaan, zij die ziek zijn en zij die jarig zijn geweest. Het is onlosmakelijk aan het bestaan van u als mens. Snapt u? Nou, dan hebben we dit stukje ook gehad. Wij doen de groeten allereerst aan de CEO van Radio Maart, Mr. Niemand anders dan de big one, Mr. Norman van Gom. Ook naar het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En aan alle overige medewerkers van Radio Maart. Dat zijn allemaal collega's van mij. Ik doe u aan allen de hartelijke groeten. Ook doe ik de groeten aan overige radiomakers hier in Nederland, die op lokaal niveau programma's bij u thuis in de huiskamer brengen. Verder doe ik de groeten aan Mr. Boyke Bergwijn. Hij is op luisteren. Mijn buurman in mijn portiek. En Wensley Breinburg in Suriname. Kapitein buitendienst Jerry Nelson. Kring Kring. Erik Isselt is ook op luisteren. Julian Meynals, onze jeugdige luisteraar. Mr. Ram. Mr. Ram, geen Ram Kizoen, niet te verwarren. Deze man is ook van Wageningen. Maar deze meneer Ram, die is mijn saxofoonleraar. Ik ben sinds kort op les, op saxofoonles. En Mr. Ram, die is degene die mij voorziet van de nodige kneepjes. De groeten verder aan mijn zwager Dino en crew. Verder ook aan Black Hawk. Miss Black Hawk. Die is ook op luisteren. Zij weet wat ik bedoel. En dan gaan we naar Suriname bij mijn broers en zusters daar in het Zuid. Paramaribo. Heidi en Marlon. Die zijn ook op luisteren. En vooral mijn dierbaren. Ook in het Zuid aan de Tawajariweg. Die kan ik niet vergeten. Oh wee, als ik dat vergeet, heb ik een probleem. Mr. Henk Plein. Met Biggie Matti, daar ook in het verre zuiden van Paramaribo. Erwin Holter. En we hebben ook een luisteraar en dat is mevrouw Botse. Mevrouw Botse, die heeft gewoond aan de Boonweg. Ik heb haar ontmoet ergens, een afkarapressie. Maar ze zeggen altijd tegen mij van Dali, mijn Archie, den programma V. Mevrouw Botse, ook de groeten. En Mr. Rudy Tonk. In Rotterdam hebben wij Shaki, oud-DJ van Rotterdam. Mr. Overman, de secretaresse Hortense Kreesburg. En natuurlijk ook mijn broer, die woont in Rotterdam, maar ook in Amsterdam. Vale, Favi Vale. Misaptakje Archie Radio, maar in het Minayere, maar mijn barium wel een beetje odi. Oké. Wij gaan tot de klok van 12 uur deze uitzending vervolgen met veelal soulnummers. En wij gaan starten met eentje van the good old Mr. Percy Sledge. Dit nummer heeft hij uitgebracht in 1966. En het nummer is getiteld Warm and Tender Love. Verspreid door Atlantic Records. En het nummer is afkomstig van zijn album The Best of Percy Sledge.

0: Thank you.
1: Sweden.
2: Warm and Tender Love was dat van Percy Sledge. En nu vervolgen wij deze uitzending met er eentje van Brooke Benton, Dearer Than Life. Uitgebracht in 1963 en verspreid door Mercury Records. Brooke Benton, Dearer Than Life.

En dit is er eentje van Solomon Burke. Baby, come on home. Blijf niet weg. Blijf niet hangen. Ik heb je nodig. Kom naar huis toe. Baby, come home. Solomon Burke.

goed. Engelbert Humperdinck vertaalt dit in zijn lied A Man Without Love, uitgebracht in 1968.

The Beatles is dit met hun nummer Oh Darling, uitgebracht in 1969. Afkomstig van een album Abbey Road. En ja, zoals jullie weten, Abbey Road is de plek waar de studio van de Beatles jarenlang gevestigd was geweest. Oh Darling van de Beatles.

En we gaan nu naar niemand anders. Ik zie hier dat er staat The Impressions, I'm So Proud. Maar dit nummer is ook gezongen door Curtis Mayfield. En natuurlijk Curtis Mayfield samen met The Impressions, I'm So Proud, uitgebracht in 1964. Andere nummers zijn ook in 1963 uitgebracht. Dit nummer is verspreid door Paramount Records en ook door UMG Records. En is afkomstig van zijn album The Never Ending Impressions.

0: ontdekte.
1: Nou, en dan gaan we. Dit nummer is een speciaal verzoek van de heer Overman. Een nummer van Timmy Euro. En het nummer is getiteld

Mooi nummer was dat van Timmy Euro. All Alone Am I. Aangevraagd door... de heer Overman. En wij gaan nu naar het volgende nummer, want de tijd zit niet op ons te wachten. En wij gaan het volgende nummer bij u in de huiskamer brengen. Dat is er eentje van... Tarheel Slim en Little M, Don't Ever Leave Me. Dit nummer is aangevraagd door Sonny. En zoals jullie kunnen merken, Mr. Sonny heeft een goede smaak. En ik hoop dat ze van dit nummer ook mogen genieten. Tarheel Slim en Little M, Don't Ever Leave Me.

Daryl Slim en The Little Air Don't Ever Leave Me, aangevraagd door Mr. Sonny. Sonny, ja, velen kennen hem hoor. Maar goed, hij, als het aan hem ligt, hoort het gewoon op Sonny. We gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van Albert, Mr. Albert Washington. Dogging Me Around. Dit nummer is verspreid door Ace Records. En het is afkomstig van het van zijn album Blues and Soul Man. Albert Washington, Dogging Me Around.

Dit is Charlie Rich. Charlie Rich. Met zijn country nummer Behind Closed Doors. Behind Closed Doors kennen wij ook van Percy Sledge. Maar deze is van Charlie Rich. Behind Closed Doors. Achter gesloten deuren. Wat er zich allemaal daar mag afspelen, dat weet ik niet. Dat weet u ook niet. Nou, guess who knows? We don't know, they don't know. Charlie Rich, Behind Closed Doors.

0: vrijheid en zelf bepalen wat je met je carrière doet. Hoe leuk is dat?
1: Luisteraars, dit was Behind Closed Doors van Charlie Rich. En wij gaan even kijken wat wij nog verder voor u in petto hebben. We gaan kijken naar eentje van hoe die goede gast weer. Dat is, als je dat niet allemaal even snel... Nou, dan gaat er wat fout hier hoor, ik snap niet wat het is. Ik weet het ook allemaal niet. We gaan gewoon naar Dr. Hoek en de medicine. Want ik kan het niet zo gauw zien op de andere computer. We gaan naar Dr. Hoek en de medicine. En een nummer is getiteld A Little Bit More.
2: We haven't been here in 3 years. They put us on this TV show and then they said no more TV shows for a while. People keep seeing you guys. They're playing one of our songs on the radio now. Yeah, not that one. That's too dirty. We're gonna play the other one.

Dr. Hook and the Medicine, a little bit more. We hebben nog een kwartier, minder dan een kwartier de tijd.

Dit nummer is afkomstig van Connie Francis. En het is getiteld Frankie My Love. Dit nummer is aangevraagd door mevrouw Dorothy. En dit nummer wil ze bestemmen voor onze good old Mr. Frank Creton. Mr. Frank Creton, van deze plaats uit wensen wij u een spoedig herstel. En wordt gauw weer de oude. Dit nummer is aangevraagd door Dorothy. Speciaal voor u, meneer Frank Creton.

Frankie was dat van Connie Francis, aangevraagd door Dorothy, speciaal bestemd voor de heer Frank Creton. Net wat ik al eerder had gezegd in deze uitzending, dat ik aan het eind van mijn uitzending nogmaals het nummer zou bij u in de huiskamer zou brengen van Freddie Jackson, Just Like the First Time. Ik heb wat met dit nummer. Ik ga het uitzoeken. En als ik er niet eruit kom, dan ga ik een beroep op u doen. Freddie Jackson, Just Like the First Time. Wat een nummer, joh. Echt.

En zoals dat altijd het geval is, aan het eind van mijn uitzending eindig ik altijd met heel veel liefde en overdenkingen en overpeinzingen. En dit is de Jimmy Carter Bunch met One. En het toen naar het drie naar voor. One precious word. En heel belangrijk. Het is heel belangrijk. Keep it in mind. Keep it in touch. And spread your love in the valley. Ik doe de groeten aan jullie allen. Ik hoop dat jullie hebben mogen genieten van deze uitzending. Blij dat jullie op luisteren zijn gebleven. Mijn dank is groot. En ik vraag aan u thuis. Leef goed met elkaar. Respecteer elkaar. Hou van elkaar. Maak een ruzie met elkaar. Love each other. En voor de kleintjes, zorg goed voor ze. Want zij gaan het overnemen morgen. Zorg dat ze goed onderwijs krijgen. Zodat zij morgen echt met veel kennis het van ons mogen overnemen. Radel is signing off. Zwaai zwaai. Bye bye. Jimmy Carter Bunch, One Precious Word.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radiomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matig aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radiomaart? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radiomaart?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inseva, Oso, Schrift, de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, zij wan Sint. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de Mee City komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemene Lasweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw Piki Tiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de Nieuwdravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De Noedravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. Noedravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: lang, was ik afgelopen zaterdag 13 december in het gebouw van Nax aan de Thompsonstraat voor een conferentie, een bijeenkomst, een debat over immaterieel erfgoed, waaronder ook de Kaseko-muziek en nog vele andere zaken bespreekbaar werden gemaakt. Verschillende inleiders waren actief bezig en het leuke ervan, het was ook interactief. De bezoekers konden ook meedoen en vragen stellen en opmerkingen maken. Dat maakt het levendig natuurlijk. Leuk om erbij te zijn. Je ziet dat Suriname haar best doet om cultureel sterk te zijn in het Caribisch gebied. Mooie presentatie, goede bijeenkomst, inhoudelijk sterk. De opkomst kon beter, als je dan mij vraagt voor zoiets. Maar desondanks, niet het vele is goed, het goede is veel. En ik was daar. Voor Mart Radio heb ik een opname gemaakt. En ik denk van oké, we zenden het uit en u kunt eruit halen wat u nodig vindt. En waar nodig kunt u de organisatie ook ondersteunen op uw manier. Immaterieel erfgoed, ja, breed begrip. Allerlei zaken kunnen daar vastgezet en vastgelegd worden. Trouwens, ik moet u ook vermelden dat het een vrij lange bijeenkomst was. Ongeveer 1,5 uur, misschien 2 uur zelfs. Een korte onderbreking, pauze. Maar het is vrij intensief, belangrijk. En natuurlijk voor onze luisteraars die vooral zich bezighouden met cultuur, dan is dit een mooie voeding, food for thought. U gaat uw oren gewoon de kost geven. En het is informatie. En wat u ermee doet, dat laat ik aan u over. Dit is Mart op straat, in het gebouw van Nax aan de Thompsonstraat. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En wellicht tot de volgende keer. Tamboen.
1: Ik vraag u om uw mobiele telefoon alsjeblieft op stil te zetten. Het programma voor vanavond. We gaan allereerst straks luisteren naar de inleiding van Sandra Kleene. En daarna hebben wij, zij verzorgd dus de keynote. Daarna gaan we een korte pauze inlassen om het allemaal een beetje te laten bezinken. En na de pauze hebben we onze paneldiscussie, waarbij we ook stellingen zullen poneren. En waarbij u dus ook de kans heeft om vragen te stellen over het onderwerp. Het is de bedoeling vandaag dat we niet alleen met elkaar praten, maar dat er aan het eind van de avond, nou niet vanavond al, want anders gaat Anita me heel raar aankijken. Maar dat we een document gaan produceren na vanavond. En omdat we toch wel concrete acties bij elkaar willen vergaren vanavond. Ook al is het maar 1 actie. Feit is dat we na vanavond daarmee doorgaan. En vooral ook met elkaar in gesprek blijven over het onderwerp. Immaterieel erfgoed, de verbinding van onze natie. Ik zal mezelf ook even op een adequate manier voorstellen, want hoe komen we plotseling op immaterieel erfgoed? Ik heb mijn bachelorstudie gedaan in geschiedenis aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname. En ben afgestudeerd op het onderwerp Kaseko, de ontwikkeling van de Kaseko in Suriname tussen 1920 en 1990. En ik ben daarna naar Nederland vertrokken om mijn masters te doen. En dat heb ik gedaan in museum en erfgoed. En de specialiteit, mijn onderzoek wat ik daar heb gedaan, is immaterieel erfgoedbeleid. Dus hoe maak je beleid in musea en erfgoedinstellingen. En een van mijn conclusies is dat zelfs in Nederland er nog geen musea zijn die het beleid voor immaterieel erfgoed ook hebben opgenomen in hun bestaande beleid. Dus ook daar is het vrij nieuw. Vanuit Nederland zijn er diverse immaterieel erfgoed elementen. Bij de UNESCO zijn er 5 ingeschreven voor een land als Nederland. 5 elementen waarbij Rotterdam Carnaval ook een van ze is. Het is een van de grootste evenementen die wordt gehouden in de zomer in Rotterdam. Wat Nederland wel heeft is een hele goede organisatie. Het heet KIEM. Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. Zij zorgen voor de registratie van het immaterieel erfgoed. Zij helpen ook de organisaties, de erfgoedgemeenschappen, om hun elementen te documenteren en als ze daarvoor voelen, ook voor te dragen. En die organisatie is opgezet vanuit het ministerie van OCW, dus het ministerie van Onderwijs in Nederland. En misschien moeten we vanavond elkaar de vraag stellen of we ook een nationaal instituut nodig hebben die gaat werken aan immaterieel erfgoed en de ontwikkeling daarvan in Suriname. Dat is een vraag die ik nu bij u neerleg. Daarmee wil ik gaan aankondigen onze keynote spreker voor vanavond. Zij heeft 2 bachelors in haar zak, met name als sociaal-cultureel werker en in agogische wetenschappen en een mastertitel. In 2017 behaalde ze namelijk haar Master of Arts aan het IGSR met haar thesis De opkomst van de creatieve industrie in Suriname. Ze werkte langer dan 30 jaar voor het directoraat cultuur en heeft tijdens haar carrière ook deelgenomen aan ICE-sessie, en ICE staat voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van de UNESCO, dat was in Marokko. Maar ze heeft ook zorg gedragen voor de begeleiding van Carifesta, weet, in het Caribisch gebied, diverse eilanden. En ze is initiatiefnemer en uitvoerder van Handicraft Festival en Competition en de Suriname Folklore Fashion Show. Ze richtte onlangs haar eigen consultancy op, Drisa Management Consultancy, Training en Coaching. Met de inleiding Immaterieel Erfgoed, de verbinding van onze natie, nodig ik uit mevrouw Sandra Kleeman.

0: Louise van Dames en Heren. Zoals ik het al gezegd, mijn naam is Sandra Klienum. En vanavond is het voor mij een voorrecht om samen met u stil te staan bij iets wat ons raakt. Iets dat we ademen, iets dat we vieren, iets dat we beleven. En dan heb ik het over het immaterieel, cultureel erfgoed. Het zou mooi zijn als u het plaatje, het eerste plaatje, in het licht kon zien. Maar ik denk dat als u nu kijkt naar, eigenlijk naar deze foto, wat doet het op bij u? Wat ziet u?
1: Een pot.
0: Eigenlijk, ja. Ik denk dat het zo...
2: Nee, maar ik ga het weer aandoen.
0: Ja. Maar alleen dat ze even kunnen zien wat eigenlijk op deze foto is. Wat ziet u als u er naar kijkt? De stad.
2: Een beetje luider praten.
0: Gewoon hoor ik. Maar zijn er zaken die u opvallen waarvan u zegt van het komt me bekend voor? Niet.
3: Oké, dat komt er binnen, dat een beetje.
2: Zijn er mensen op die foto?
0: Ja.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Bontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek. En 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.